0: Klaar, laat me zakken in je handjes.
1: Wij zijn trots op de muziek van eigen bodem.
2: Radio NL.
3: Radio NL.
2: Altijd aan.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univee in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en dat kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, maar door het regenachtige weer is het de afgelopen dag ook niet verder verspreid. Een paar honderd mensen die hun huis moesten verlaten, mochten gisteravond weer terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
8: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. Vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat dierlijk vlees een stuk duurder is geworden en er tegenwoordig ook goedkope vega-huismerken in de winkel liggen. Veganistische producten zijn nog wel erg duur. Een groep woonclubs en brancheverenigingen roept het kabinet op om een aantal regels terug te draaien om de woningmarkt een boost te geven. Zo willen ze dat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd en minder regels voor de middenhuur. Dat zou ervoor moeten zorgen dat investeerders weer meer huizen willen bouwen. En Blanke Vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk Melkunie stopt eind deze maand met het maken van Blanke Vla en Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever Vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
1: Is de muziek van Radio NL.
7: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL. Ja.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Geluk is toch geen 100.000 gulden. Geluk is ook geen

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich niet verder verspreid, maar het is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden gisteravond wel weer naar huis. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman zijn biezen heeft gepakt, maar zegt niet waarom. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univé in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk Melkunie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla. En Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. Het weer dan van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement...

0: Zo, goedemorgen. Een paar minuten over zes op de dinsdagochtend, 18 augustus. Vandaag wederom een natte start van de dag. Er trekt een groot buiengebied van west naar oost over het land. Zorgt op dit moment nog niet voor hommeles onderweg. Namens de ANWB 0 kilometer aan vertraging. Of volgens de ANWB 0 kilometer vertraging. Maar goed, wat het later zal gaan worden, dat zal de tijd ons gaan leren. Want het gaat namelijk echt wel hard regenen. Lokaal zo'n kans op 10 tot 20 millimeter vandaag.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Naast van Dijk. Nou, kunnen we beginnen met deze dinsdagmorgen. Muziek is onderweg van Samuel Welten. Zijn uitsloven hoor je zo.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL.
3: Ja,

0: Nog niet zoveel dagen meer en dan zitten we met z'n allen aan de kerststol, zeg maar. Laten we het zo eventjes noemen. Het gaat hard, het gaat hard. Veel vakanties die alweer voorbij zijn. Sommigen die nog wel eventjes genieten van een welverdiende rust. Of ja, nou ja, rust, welverdiend. Hè, dat laten we ook eventjes in het midden. Nee. Wij gaan in elk geval beginnen aan deze mooie dinsdag. Een natte dinsdag misschien een beetje, maar jouw tekst of audio appie is uiteraard gewoon welkom bij ons in de app. Om de positivity toch maar een beetje te verspreiden deze dag. Dan even kijken naar het nieuws van vandaag. Het gaat over de goudvondst in België. Heb je dat meegekregen? Een week geleden ongeveer vonden heel wat bouwvakkers in een Vlaams dorpje Sint-Gillis-Dendermonde tijdens renovatiewerkzaamheden in een kelderwand voor 9 miljoen euro aan goud. Hey. En ze hebben gewoon verteld dat ze dat hebben gevonden. Dat is nog eventjes... koekoek. Maar 9 miljoen euro aan goud hebben ze gevonden. En nou is er iets bijzonders gaande, want... Er zijn aardig wat gelukzoekers die zijn eventjes een pogingje aan het wagen. Die sturen mails naar de lokale politie daar. Ja, dat goud is van mij. Ja, nee, dat is van mij. Of er zit zelfs een mail tussen van... Ja, in mijn vorige leven heb ik daar dat goud inderdaad opgeborgen. En aan de hand van reïncarnatie heb ik daar alsnog weer recht op. Hè, dus mensen halen de meest creatieve dingen uit. Zetten dat op de mail naar de politie daar. Zo. De politie heeft gezegd, we reageren niet op de mails. Ja. Lekker dan. Hey, dag aan het schrijven geweest. Andere zaken, het gaat over de begrotingsgesprekken. Want gisteren was de eerste dag dat er over gesproken werd in Den Haag. Gaat het eigen risico in de zorg volgend jaar omhoog? Of hoe gaat de vrijheidsbijdrage eruit zien? Hè? De nieuwe term. Hoe worden de miljarden die in het kabinet en defensie en onderwijs wil steken? Hoe wordt dat betaald? Gisteren zijn ze ermee begonnen en de verschillen zijn nog levensgroot. Ieder vindt A of B, maar eigenlijk bijna niemand vindt hetzelfde. Maar goed, dat zijn we gewend natuurlijk. Hebben we nog andere zaken deze dinsdag? Jazeker, het is dagje nummer 2 dat je kans maakt op kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Gaan we later deze morgen doen. Hoor je de oproep, dan mag je een appie sturen met daarin het woord Oldebroek. Eens even kijken wie we dan kunnen verblijden met 4 kaarten. En het is uitverkocht, hè?
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Goed, zoals gezegd, vandaag een natte start van de dag. Veel plaatsen regent het. Er trekt een regengebied van west naar oost over het land. De temperatuur ligt zo tussen de 18 graden in het noorden... en een kleine 22 in het zuiden van het land. Je zou bijna zeggen, hè? Die winter staat weer voor de deur. Het komt eraan, hoor. De

0: Tony Konings, John de Wever, jouw stem, jouw lach, jouw blik.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen. 6:10 op deze dinsdag 18 augustus alweer. Nog een weekie of twee en dan zit de R alweer in de maand. Ja, misschien is dat een beetje te hard om mee te beginnen, het ochtendprogramma. Maar dan komt hij in één keer wel weer binnen, zeg maar.

0: zo is dat. Duidelijk bericht, Django Wagner, als jij niet kiezen kan. En daarvoor een Ed Nieman. Hè? Zing met me mee, de winter staat weer voor de deur. Het is 7:10 en we hebben ons Ad, die weer van de partij is. Ad, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Lars. Goedemorgen Clubke. Het is weer dinsdag, 18 augustus. En de spreuk van vandaag die luidt: niemand is zo druk als ze echt geïnteresseerd zijn en graag willen, dan maken ze tijd. Nou mensen, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dinsdag en welterusten.
0: En welterusten, mooie dag. En maak je niet dik, dun is de mode. Hè? Om er nog even eens eentje bij te mogen pakken.

0: mooie dag vandaag in het verschiet, hè? We beginnen dan wel een beetje nat, maar vanmiddag dan komt de zon er eventjes lekker bij kijken. Een beetje hetzelfde als wat we gisteren ook hadden. Weet je dat? Lekker, ik had het gisteren wel door. Het was einde van de dag. Ik was, hoe laat was ik thuis? Ik moest er even wat doen in de middag. 5:30 was ik thuis of zo. Ik dacht, zet even die raampjes open. Het was nog wat warm in huis. Het huis zelf is natuurlijk ook nog warm. 23, 24 graden was het binnen. Je zet die ramen open en je merkt direct die frisse lucht. Dat is sowieso lekker, hè, die frisse lucht. Niet muffe geur, maar... Dat het zo weer afkoelt naar een graadje of 20, 20,5 zoiets. Ja, heerlijk. Vind ik fantastisch. Vind ik geweldig. Waren we ook wel een beetje aan toe met z'n allen, hè?
1: Goedemorgen, Lars. Fijn dat je er bent. Ik ga weer lekker onderweg naar Rotterdam toe. En ga weer aan de slag. Ik heb lekker mijn cappuccino bij me. En het is heerlijk even de regenbui. Goed voor de natuur. Dus ik zou zeggen, werk ze allemaal. En ik zou zeggen, hou doei.
0: Nou, geef het nog een dag of twee, dan zijn we er klaar mee natuurlijk, hè? Dat... Nederland op zijn best. Dan is het te warm, dan is het te nat. Maar goed, het is nou nog positief.
2: Laske, goeiemorgen. Daar zijn we weer. Dinsdag, jongen, vandaag. Ja, een natte dinsdag wordt het vandaag. Een beetje regen was niet verkeerd, maar ja, alles tegelijk, dat hoeft van mij ook weer niet.
0: Kijk, daar gaan we
2: niet
0: op.
2: Leuk voor de mensen die allemaal buiten werken ook. Jongen, het is niet anders, hè. Maar ja, wat kunnen we eraan doen? Helemaal niks. Dus we gaan er gewoon aan beginnen aan een mooie werkdag. Ik ben nou onderweg naar de koffiepot. Eerst een bakje koffie en dan zullen we eens verder gaan kijken waar het allemaal naartoe moet vandaag. Dus dat gaan we doen, mensen. Allemaal een prettige werkdag toegewenst. We gaan er aan beginnen. De groeten allemaal en tot morgen maar weer. Houdoe.
0: En tot morgen, Jan. Houdoe. Mooie dag. Berichtje van Alfred, die is erbij. Goedemorgen op deze dinsdag de 18e. Vandaag is mijn vrouw jarig. Nou, gefeliciteerd. Met je vrouw dan in elk geval. En gisteren nog een keer 22 jaar getrouwd. Ah, nou ja zeg. Gefeliciteerd met je verjaardag, schatje, staat erbij. Nou, het is niet te geloven. 22 jaar getrouwd. En hoeveel daarvan gelukkig, Alfred? Nee, dat is flauw natuurlijk. Over die regen gesproken. Het was vanmorgen, nou ja goed, hoe laat reed ik er langs? 10:05, 4:15 ongeveer. Reed ik daar langs, stond op de A7. In de stromende regen stond er een vrachtwagen langs de kant van de weg. Een wielwissel uit te voeren. Moest ik er wel nog eventjes aan denken. Dacht, goh jongen, daar sta je dan heen. Hopen dat hij inmiddels lekker droog bij het kacheltje zit. En dat hij een schone onderbroek, droge onderbroek mee heeft genomen. Want dat zal hij wel nodig zijn, denk ik.
3: Man. Donker. En het is nat. En het is, het is koud. Het is hier 14 graden. Oh nee, we moesten wel positief doen. Hè? Ja. Het is alweer dinsdag, bijna weekend. De eerste week erbij nog zitten. Goed, daar hebben we een lekker voor een plaatje, hè? Lars, we gaan hier voor de dinsdag. Groetjes, Ronald.
0: Ronald, kijk eens. Beetje positief blijven, inderdaad. We zaten 3 minuten geleden nog te verkondigen dat we het wel even fijn vinden, deze buitjes.
4: De ochtend is sowieso leuker, met als door je speaker.
0: Maar goed, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.

0: Sportcamp uit Enschede. Uw partner voor jonge auto's. Altijd 200 auto's op voorraad. U kunt bij ons nu ook terecht voor onderhoud en APK. Kijk snel op Sportcamp.nl. Sportcamp.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Voortkamp uit Enschede. Uw specialist in Audi, Volkswagen, Skoda, Seat en Cupra. Kijk op voortkamp.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: De ijzerstekenpartner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. Bij ons kun je nieuw ijzer kopen als oud ijzer kwijt. Dat is pas recyclen. Zo voor elkaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
2: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
6: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
9: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vandaag hebben we een erg natte start van de dag, maar dat zal je zeker niet ontgaan zijn. Temperatuur vandaag tussen de 18 graden in het noorden en zo'n 22 in het zuiden. Vanmiddag dan kan de zon er even bij komen. Maar het beste bericht is, het wordt vanmiddag droog. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. Ja, kunnen er kort over zijn. Dan nu het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Het duurt nog weken voordat de grote veenbrand in het oosten van België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Sinds vrijdag is al zeker 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze reden met tientallen trekkers naar het centrum van Amersfoort en legden stroobalen neer. En in Barneveld verzamelden boeren zich voor het gemeentehuis. En nieuwe elektrische automerken uit China brengen een opmerkelijk probleem met zich mee. Voor reparaties zijn vaak moeilijk onderdelen te krijgen. Daardoor kan bij een kleine schade de auto al totaal los worden verklaard, schrijft de Telegraaf.
2: Oké, dan. Dankjewel. En tot zover. Dan hebben we op dit moment geen verkeersinformatie. Het is nog erg rustig onderweg. Betekent 0 kilometer aan vertraging. Kunnen we lekker doorrijden op deze morgen. Blond.

Jazeker, 6:05. Zometeen hebben we onze Tini van de receptie weer. Die heeft een liedje voor ons ingestudeerd en die gaan we zometeen ter gehoor brengen. Aan jou de vraag, welk liedje is dat ook alweer? Eerst Martin Savoy.

0: Water uit Tijuana. Daarvoor Leven zonder jou van Martin Sivooi.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de dinsdagmorgen. Goedemorgen, 18 augustus vandaag. Het is 7:10 en we zijn al even bezig met het ochtendprogramma. Tot 9:00 deze morgen met later deze dag nog kans op kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldebroek. Een compleet uitverkochte tent. Hè, dus er is nergens meer een kaart te verkrijgen, behalve hier bij Radio NL. In elk programma maak je kans op 4 kaarten. En zo ook nog deze morgen. Gaan we het doen zo rond? Nou ja, pak een beetje 7:45 ongeveer. Dan gaan die 4 kaarten eruit. En bij deze beloofd, ergens deze week doen we dat ook nog een keer tussen 6 en 7. Hè, dus dan maakt een ieder kans, zou je zeggen.
2: Laske, goeiemorgen. Clubje, goeiemorgen. Ja, het is nu alweer dinsdag, hè? Dus de week gaat er weer lekker hard hier gewoon. Dus morgen natuurlijk weer beuken met de pentiedag.
0: Tuurlijk.
2: En dan zitten we zo weer op de vrijdag, hè? Nou, ik zou zeggen, Lasker, maak er weer een mooie uitzending van, jongen. En dan draai me een lekker oudje mee van de Dutch Boys, hè? Maakt niet uit welke. Heb jij mijn Zwienuk zien? Of Boer Harms? Kijk maar even wat je zin hebt om te draaien, natuurlijk, hè? Nou, laat ons maar lekker meelallen. Ik zou zeggen, ciao de bako, riepeti en tot morgen.
0: En tot morgen, Andreas. Mooie dag in Elburg. Bericht dan van Brenda. Vanuit de hangar op Schiphol vraagt om een liedje van Jannes. Jens uit Ursum die meldt zich. Tekstberichtje stuurt u door via onze app. Goedemorgen. Deze ochtend even koeien met lekker. En Edwin is ook weer bij. Fijne dinsdag allemaal. Nou, dat is duidelijk. Het gaat deze morgen over de Blanke Vla. We hoorden dat om 6:00 ook eventjes korter het nieuws bij Peter. Peter die vertelde over het feit dat de Blanke Vla daadwerkelijk definitief uit de schappen gaat. Want het is een dingetje. Sommige merken waren er al even mee gestopt. Hè. De huismerken Blanke Vla waren in sommige winkels al niet meer te verkrijgen. En nou is het ook Melkand, zeg maar die Vla die eruit gaat. En het gaat nog even door, want de Blanke Vla gaat gewoon compleet uit de schappen. Nostalgie helpt niet meer, dat zegt het AD deze ochtend. Zuivelmerk Melkunie die stopt dus eind augustus met de productie van de Blanke Vla. Omdat we nu steeds liever voor een smaakje kiezen. Hè? En dat vind ik dan grappig, want dan juist nu gaat die Blanke Vla in één keer hard. Nu gaan er heel veel mensen denken, oh ja, dan moet ik nog even een keertje scoren voordat het daadwerkelijk uit de winkel is. Zag je ook met die snoepjes uit Den Haag. Och, hoe heette die kreng ook alweer. Die zwarte dingen met het witte wikkeltje. De Haagse hopjes. Had je exact hetzelfde verhaal mee. Die gingen er toen ook uit en de laatste weken gingen ze als een speer. Mensen die zeggen, ja, ik sla nog even voor 2 jaar in. Nou, dan moet je dat niet met de Vla doen. Dat is een beetje... Blijf maar even goed, zeg maar. Maar dat is iets om rekening mee te houden. Sta je nog even voor het schap, hè? Kan je hem meenemen natuurlijk.
3: Goedemorgen, lesje. Daar ben je weer, hoor. Lekker terug. Gisteren was ik er even niet. Maar ja, maakt niet uit. Mijn vriendin is lekker 38 weekjes vandaag, dus nog 2-3 weekjes en dan heb ik ook eindelijk vakantie.
0: Nou ja, vakantie.
3: Succes vandaag iedereen, zodat je niet te nat wordt, werk je buiten, blijf lekker in USA. Joe Rititi.
0: 38 weken Delano, dat zal niet lang meer duren zeg maar, totdat dit je wakker maakt om 2:30 s'nachts. Hey. Goed. 7:15. Het is tijd voor onze Tini van de receptie. Het liedje van deze morgen. We zijn op zoek naar de titel van de plaat. Dat is voldoende. Is er ook een tippie van Tini? Ja. Er is een tippie van Tini. En dat was getal. Dus dat was hetgene wat ik van Tini mee mocht geven. Gewoon het woord getal. Meer mag ik niet vertellen, meer mag ik niet verklappen. Ik kan het je alleen laten horen. Douchegordijn dat zal gaan sluiten en de kraan gaat stromen. Welk liedje is dit ook alweer? Ja.

Ja. Wat kan ze administratieve zaken uitvoeren, hè? Onze Tini van de receptie. Vraag van deze dinsdag. Wat is de titel van het liedje dat je zojuist hebt gehoord? Stuur hem door in de app.

0: Pascal Redeker met de badkamerkraan. We hebben een bijzonder tafereel met het liedje van onze Tini van de receptie. Ze heeft natuurlijk voor ons gelald. Voor een ieder heeft ze haar liedje gelald. Alleen, er is maar één iemand met een goed antwoord. En die neemt niet op. Dat is een klein dingetje. Thomas is dat. Thomas die woont in Almelo en die heeft het juiste antwoord ingestuurd. Ik zie namelijk heel vaak, even kijken, onder andere Ronald die zegt dat. Erwin die stuurt hetzelfde liedje door. En ook nog, even kijken, Arjan. Die komen allemaal met Als je alles weet van Hazes en Dana Winner. Die denken dat het dat liedje is. Maar ja, dat is het niet. Anders had ik het niet gezegd natuurlijk. Als je alles weet. Denken, hey, dat is deze. En je denkt niet na. Plaat natuurlijk, maar...
1: Kan opeens de zon verdwijnen als zij jou verlaat.
0: En het tipje van Tini is ook getal, zeg maar. Dus dat hielp ook niet echt mee met dit liedje, maar... Ja, de vraag is, wat is het dan wel ook alweer? Want ze heeft wel geland natuurlijk.

0: keer proberen om Thomas te bellen. Maar ja, goed, daar worden we denk ik niet wijzer van. Want ik heb hem al de telefoon al 4 keer laten overgaan, zeg maar. Hier, dan. Nee, is hem niet. Dat lukt niet. Eens even kijken of we iemand anders de lijn kunnen krijgen dan, hoor. Want sommige mensen voelen zich nu geroepen, dat zie ik al. Danny. Danny, die is de eerstvolgende. Is met het juiste antwoord, laat ik het zo even zeggen.
1: Danny, goedemorgen.
0: Danny, goedemorgen. Man, je bent een van de weinigen van Nederland.
1: Ja, wel, hè?
0: Ja, maar snap jij dat, dat veel mensen dat liedje van Hazes en Dana Winner insturen, als je alles weet?
1: Ja, dat snap ik wel. Ja,
0: het lijkt er wel wat op, hè? Heeft er iets van?
1: Dat snap ik wel.
0: Het is
1: gewoon de eerste keer al, maar ik zat in de auto en ik denk, nou ja, er zullen vast meer mensen zijn die het snappen, dus laat maar zitten.
0: Oh, jij voelt hem zo makkelijk, zeg maar.
1: Ja, ik had hem echo meteen, ja zeker.
0: Jo. Uitslover. Hey, wat is het dan ook al wel?
1: Het is Zeven Oceanen.
0: Zeven Oceanen.
2: Zeven ja. Oceanen vol tranen die mij dragen op de liefdesrivier aan jou zijn.
0: Ja, en dan is het in één keer veel van mensen, oh ja, tuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Dat oh ja momentje, daar heb jij nu voor gezorgd, Danny.
1: Ja, mooi toch? Nou, ik heb iets goed gedaan
0: vandaag. Nou, hey, lekker je dag mee begonnen. Danny, we gaan hem in zijn geheel draaien. En dan wens ik jou nog een mooie dinsdag. Dankjewel.
1: Kijk, dankjewel, Lars. Fijne uitzending.

fijn als je het nog helemaal hoort en denk je, ach, tuurlijk, nu hoor ik hem inderdaad. Spot on. Hey, 1-1 onze Tini van de receptie. Ze heeft natuurlijk geoefend in de vakantieperiode en dat hoor je. Dat gezegd hebben we er bijna 7 uur nieuws weer verkeer zo meteen. En we hebben muziek voor je klaarstaan van Stef Ekkel. Wat heb ik nu toch?

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Oh, die wil ik ook! Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En drentsehottub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op drentsehottub.nl.
3: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 7 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, het ANP News op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De brandweer is waarschijnlijk nog weken bezig met het blussen van de veenbrand in de Ardennen, zegt een Belgische minister. Door de regen heeft de brand zich niet verspreid, maar het vuur woedt ook ondergronds en is daardoor nog niet onder controle. Sinds vrijdag is al zeker 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Op zeker twee plekken hebben boeren gisteravond gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld kwamen honderden boeren samen bij het gemeentehuis. De burgemeester sprak met ze. En in Amersfoort reden tientallen boeren met hun trekkers stoeterend door het centrum. Daar legden ze strobalen neer. Je ziet steeds vaker nieuwe automerken op de weg. Vooral elektrische auto's uit China. Maar onderdelen zijn vaak nog moeilijk te krijgen. Daardoor kan bij een kleine schade de auto al totaal los worden verklaard, zegt verzekeraar Unive in de Telegraaf. Dat kan ertoe leiden dat de verzekeringspremies stijgen. En ruim een week na de zware aardbeving in Colombia heeft de Colombiaanse zangeres Shakira een bezoek gebracht aan het rampgebied. Ze wilde met eigen ogen de ravage zien, bijvoorbeeld aan schoolgebouwen. Shakira beloofde dat ze financieel gaat helpen om zeker 10 scholen te herbouwen. Het weer dan van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in een groot deel van het land regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
9: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
10: Overson, groot en klein wonen.
9: Check de voorraad op overson.nl.
11: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
11: Kijk op ProStop.nl.
12: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Een nieuw plafond, strakke wanden, verbouw of renovatie? TK levert vakwerk van begin tot eind. Betrouwbaar, vakkundig en met Twentse nuchterheid. TK, Twentse kwaliteit. Goed voor elkaar. Kijk maar op plafond-wanden.nl.
15: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Een hele goedemorgen. Een paar minuten over 7 op deze dinsdagochtend. 18 augustus is het. We gaan naar de ANWB. Daar hebben we deze ochtend Rijn Baardmans. Rijn, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De dagelijkse files keren terug.
17: Rijn, wacht even hoor. Je moet nog even een goede microfoon pakken. We zitten in de hoek. Ja, dat is een kleinigheidje natuurlijk. Hè? Je hebt 300 microfoons voor je server. Ik snap het.
18: Het is ook nog vroeg voor mij.
17: Nee, ik hoor je. Loud en clear.
18: Oké, super. Nou, de dagelijkse files die keren terug in de regio Noord. In de rest van Nederland is er geen sprake van een ochtendspits. Nou, op de A7 is het druk richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam. 10 minuten op onthoud. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar sta je in de file tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Ook hier heb je 10 minuten vertraging. Een file op de ring van Amsterdam. De kop van de file staat op de A10 Noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens kom je een kapotte vrachtauto tegen op de rechte rijstrook. En daarom heb je ook hier 10 minuten op onthoud. Tot slot nog een file in het zuiden op de A50 richting Arnhem. Daar zijn ze aan de weg bezig op de rechte rijstrook tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. En dat levert 5 tot 10 minuten extra reistijd op. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal

0: 0.
1: Oké, dan Rijn, dankjewel en tot zo meteen weer.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Lars van Dijk!
0: Met zometeen het officiële keuzemoment van deze dinsdagmorgen. En zoals beloofd, muziek onderweg van Stef Wekkel.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
4: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
2: Radio NL. Ja.

Wat heb ik nu toch weer gedaan? Stef Eckels juist bij Radio NL. Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Dan zetten we ze lijnrecht tegenover elkaar. Kan een lastige keuze worden vandaag, maar ga ze zometeen eventjes aan je laten horen. Eerst naar het nieuws van deze dinsdag, de 18e van augustus. Zo gaat het over de Iraanse ambassade in Den Haag. Daar wordt vandaag namelijk gedemonstreerd tegen het Iraanse regime. Vandaag liep het staakt het vuren tussen de VS en Iran af en daarom gaan ze daar voor op de stoep staan. Andere zaken dan, de bewindslieden komen bij elkaar op het Catshuis voor de jaarlijkse startsessie van het kabinet. Morgen staat dan, aansluitend erbij, het coalitieoverleg gepland. Het kabinet is daarnaast bezig met gesprekken met de oppositie om meerderheden te zoeken voor de begroting van volgend jaar. Die begrotingsgesprekken, daar zijn ze gisteren mee begonnen. En weet niet of je er toevallig iets van meegekregen hebt, maar zoals altijd staan ze lijnrecht tegenover elkaar. He, dat is natuurlijk zo. Ze hebben 2 weken de tijd voor de begroting van volgend jaar. En dan gaan we eens even kijken waarmee ze komen. Ander nieuws dan. Het is deze week Formule 1 week. En met een Nederlands en oranje tintje. Want 5 jaar na de

0: Terugkeer op de Formule 1-kalender maakt Zandvoort zich op voor de laatste editie van de Grand Prix van Nederland. Komend weekend rijden de Formule 1-bolides haar rondes. Met uiteraard ook Max Verstappen op de grid met nog een speciale helm dat hij heeft uitgebracht. En dat is handig natuurlijk en wel slim. Die kan hij goed verkopen. Dat alles zonder staatssteun in Zandvoort. Dat is de zeldzaamheid voor F1-races. In veel landen wordt namelijk ook inderdaad staatssteun bij te pas gekomen. Daar helpen ze dan mee. In Nederland is dat dus niet. De terugkeer kwam dan toch. De omloop werd vernieuwd met onder meer speciale kombochten. Maar dat is na 5 jaar dus passé. Komend weekend dan wordt het allemaal verreden. Vind ik dan mooi om dan nu dan die filmpjes al te zien, weet je wel. Van liefhebbers die dan voor de entree staan. Omdat dan de vrachtwagens van alle racemerken voorbij komen. Zie, dat is een Ferrari vrachtwagen. Ja, dat vind ik mooi. Zo enthousiast zijn ze dan. Ja, en die Merwedebrug. Gisteren was er al weer een grootschalige controle. Omdat vrachtwagens niet over die Merwedebrug heen mogen rijden. Maar er nog gedoe was, hè. Want buitenlandse kentekens die konden niet via camera's beboet worden. Dus daarom gingen politieagenten op de been om dan de buitenlandse kentekens van de weg af te plukken. En ze dan direct een bekeuring te geven. Want ja, Nederlandse kentekens die gaan wel automatisch op de bon met zo'n camera. Nou, er was een Poolse chauffeur die reageerde zo op.
1: Oké, thank you very much. Good day.
0: Thank you very much, good day. Op €500 boete. Kutsing. Goed, wij gaan naar het keuzemoment van vandaag. Keuze A deze morgen voor de Vormers.
2: Ik zal dansen op je bruiloft.
3: Nou.
2: Niemand zal mijn tranen zien.
0: Velen zullen het liedje ook kennen in de uitvoering van Lucas en Gea. Maar hebben hem eventjes... voor de Utrechtse variant. Ik zal dansen op je bruiloft. Keuze A. En de B staat voor...
4: Ja. Ik ben Boer Harms en ik kom uit Drenthe en ik hol van disco.
0: De Dutch Boys op keuze B.
4: Geleuven, maar het is zo.
0: Welke van de twee wil je graag horen? Jouw voorkeur mag je doorsturen via onze app door middel van een tekst of een audio-appie. Een A'tje of een B'tje is wel.

Aatje of een beetje mag je dus doorsturen. Keuze A voor ik zal dansen op je bruiloft van de Vormers. En een B is voor Boer Arms. De Dutch Boys in het keuzemoment. Waar gaat de voorkeur naar uit? Zometeen gaan we alle stemmen op een grote bult gooien. Kijken wat het mag gaan worden. Op deze regenachtige start van de dinsdag. Vanmiddag wordt het droog. Temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en de 22 in het zuiden.

Opgeblazen en Wilbert Pigmans, de Toreador. Ja, we kennen natuurlijk van Jacques Herp het liedje. En toen was het een jaartje of zeven geleden, ongeveer zes, zeven geleden zo ongeveer. En toen was het toch een enorme hit, deze van Wilbert Pigmans en Opgeblazen. En toen in één keer was Jacques Herp ook weer helemaal hip, helemaal hip. Die beste man was, is ook al op leeftijd, beste man. En Jacques die mocht in één keer overal weer op het podium staan, ook bij de Toreador. Zong hij toen ook overal. En toen spraken we hem een keer tijdens een van onze festijnen, tijdens zo'n Radio Mega Piratenfestijn, waar we later deze morgen nog kaarten voor weggeven, zei hij van ja, ik heb er een fiets van gekocht. En want hij heeft natuurlijk het liedje geschreven, dus dan krijgt hij daar inkomsten van. Zo werkt dat dan als dat liedje gedraaid wordt op de radio. En toen vertelde hij zo vol trots dat hij een elektrische fiets daarvan had gekocht. Vond ik zo mooi, dus aandoenlijk, fantastisch. De echte Toreador meneer natuurlijk, hè. Goed, dat gezegd hebben, we kunnen even naar het keuzemoment van vandaag. Een A'tje of een B'tje. Mocht je doorsturen via de app, mag je nog steeds doorsturen trouwens. Moet je wel rap mee wezen, met ongeveer een minuut. Dan gaan alle stemmen al op een grote bult namelijk. Dan gaan we kijken welke er als winnaar uit de bus komt. Een A'tje of een B'tje in een tekst of een audio-appie. Hou het kort, hè, mocht je wat inspreken. Dan kunnen we er gauw doorheen. Keuze A voor de Formers en dansen op je bruiloft.

mooi liedje op keuze A. De Formers en Ik zal dansen op je bruiloft. En keuze B is voor de Dutch Boys. Eerder vanmorgen werd hij namelijk aangevraagd. Ik denk, weet je wat, die gooien we even in het keuzemoment van vandaag. De B van...

0: op keuze W, Boer Harms. Wij gaan door de stemmen heen en kijken welke van de twee het dan mag gaan worden vandaag. Het is een audio-appie van het Etteleur Matthijs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, doe maar keuze B. Houdoe.
0: Beetje ook voor Johan van het Uithuizermeden. Dan is het Christa uit Almelo.
2: Goedemorgen, doe voor mij maar een A'tje. Fijne werkdag.
0: Kas vanuit Sprangkapelle, goedemorgen. Ik ga voor keuze A. Luc uit Annapolona, beetje voor mij alsjeblieft. Dan is het een beetje voor Andreas vanuit Elburg. Jacqueline uit Nieuwlanden, goedemorgen. Een A'tje voor mij. Jens uit Ursum, een beetje voor Boer Harm. Juri vanuit Rijkenvoort, die gaat ook voor keuze B. Pleun uit Milhezen, goedemorgen. Keuze B voor mij. Gat vanuit Kaatsheuvel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, keuze B, B, B.
0: Wouter vanuit Bovensmulde, die gaat voor keuze B. Heidi uit Barneveld, toch een A'tje voor de vormer.
4: Goedemorgen Lars, doe maar een A'tje. Ahoy.
0: Aldus Henk uit Volendam. Remco van het Weijer, goedemorgen. Voor mij keuze B dan. Dan is het een beetje voor Erik van het Helmond. Ron uit Woerden, die gaat voor een A'tje. Marielle uit Tilburg, die gaat ook voor keuze A. Tieske uit Gent, die gaat voor keuze B. Dan is het een B voor Arjan van het Geffen. Een B voor Mike van het Den Helder. Rob uit Zwolle, een B'tje voor mij. Ik denk dat het daarmee ook wel duidelijk is. Keuzemoment is gewonnen door de Dutch Boys. Geen A voor de Vormers, maar een B voor Boer Harms. Hey.

0: Kom op, we gaan naar huis.
1: En dan gaan de klompen en dan gaan ze. 1, 2, kijk eens.
2: Ik ben boer Harms en ik kom uit Drenthe en ik hou van disco.
1: Onderweg naar huis.
2: Ik weet, het is niet te geloven, maar het is zo.
1: Ah, mooi. De Dutch Boys, boer Harms in het keuzemoment van vandaag. Keuze B is het geworden. Het is zo goed als 7:30. Nieuws weer verkeer zo meteen. En de Hollandse Nieuwe deze week, om toch nog een beetje in de Toreador-sferen te blijven, is dat Tinto de Verdano. Hey,

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat? Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Te groot? Bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Mooi. Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
6: Social deal. Deals die je niet mag missen.
8: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Dit is Radio NL.
13: Altijd aan. Radio NL.
12: Altijd aan.
13: Radio NL.
12: Weerbericht.
14: Vandaag een erg natte start van de dag. Er trekken buien over van west naar oost. Maar daar komt ook een einde aan. In de loop van de ochtend dan wordt het droger. Sterker nog, vanmiddag kan de zon hier en daar eventjes een klein beetje gaan schijnen. Temperatuur ligt vandaag tussen de 18 graden in het noorden en zo'n 22 in het zuiden van het land. Kijken we naar morgen, dan krijgen we een beetje hetzelfde als vandaag. Overmorgen een beetje hetzelfde als vandaag. De dag daarna, de dag daarna, de dag daarna en de dag daarna. Dan zijn we inmiddels bij komende maandag. Een beetje hetzelfde als vandaag. Nou, hey, weet je dat alvast? Dat is handig. Goed. Gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, het ANP News op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De Nederlandse uitgaven aan medicijnen kunnen de komende jaren verdubbelen. Als voor elke aandoening één nieuw medicijn wordt vergoed, komen de jaarlijkse kosten uit op ongeveer €8 miljard, schrijft de Telegraaf. In een woonzorgcentrum in het Gelderse Dieren heeft brand gewoed en daarbij is veel rook vrijgekomen. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. Wel moest er een paar worden nagekeken omdat ze een rook hadden ingeademd. En honderden mensen die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veenbrand in Oost-België mochten gisteravond weer naar huis. Door regen heeft het vuur zich niet uitgebreid, maar het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren.
14: Ah, goed werk doen, sorry. Ik moet ook heel vaak nog steeds denken aan het filmpje van die Drentse brandweerman die toen moest helpen in het zuiden van het land, weet je wel.
16: Wat zagen jullie toen jullie aankwamen?
17: Nou, niet zoveel, want het was donker.
14: Ja, vond ik zo goed. Verkeersinformatie van de ANWB. Rijn, goedemorgen.
18: Goedemorgen, 110 kilometer file in het land en vooral in Noord-Holland. Dat merkt het verkeer op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam is de vertraging 10 minuten. Op de A10 staat een kapotte vrachtauto die veroorzaakt een afgesloten rechte rijstrook. Op de A10 Noord, net na de Koentunnel. Daarom heb je ook hier 10 minuten oponthoud. De A50 Os richting Arnhem, tussen Heteren en knooppunt Grijshoord zijn ze bezig aan de weg. Daarom is de rechte rijstrook dicht en ook hier 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N50, Emmeloord richting Zwolle. 15 minuten vertraging tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,7. De A15 Rotterdam richting Europoort bij 45,6. En de A35 Enschede-Almelo bij 69,4.
14: Dankjewel, Rijn.
12: Radio NL. Dit is deze week.
13: Deze week.
12: De Hollandse Nieuwe.

0: Joris Meeuwis met Van Gans en ik tel tot drie daarvoor de Hollandse nieuwe Joey Nicolai met Tinto de Verano.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de dinsdagochtend. Met het dobbelspel van vandaag. We gaan even kort naar de lijst met mogelijkheden bij langs. Daarna gaan we met de dobbelsteen gooien. Komt er een thema naar boven. En daar mag jij eventjes creatief mee zijn. En een liedje mee gaan bedenken. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje. Dat gaat over een familielid. Ja. 2 is een beroepenliedje. 3 is categorie kus, schuine streep, zoen. Daar zijn er genoeg van gemaakt. Nummer 4. Liedjes dat over iets gaat dat niet buiten moet blijven staan tijdens een flinke regenbui. Hey. Mooie categorie. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter F. De F van Felicie. En we gaan eens even kijken wat het wordt vandaag. Gaan we. Oh, oh, oh. Laat ik bijna die mok vallen. Wacht even, voor dat dobbelsteentje dat zit hier ergens achter verstopt. Het is nummer 6 geworden. We zoeken liedjes waarvan de titel begint met de letter F.

mocht je eventjes over nadenken. En jouw suggestie mag je doorsturen via de app van Radio NL. Zolang de titel van de plaat begint met de letter F, kunnen we hem goedkeuren. Dus even kijken wat we zo meteen in het dobbelspel van vandaag kunnen gaan draaien.

0: lachen, wakker worden en lekker meezingen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Met Lars van Dijk.

Raymond Hermans en officieel daarvoor super gave tijd van René Kars. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. En in dat dobbelspel zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter F. En mochten we nou net de letter hebben uitgekozen, ja, misschien op de X en de Griekse I na, zeg maar, die het minst wordt gebruikt voor liedjes waarvan de titel begint met de letter F. Dus je moet even graven, je mag ook even spieken. Als er wat leuks naar boven komt, mag je hem doorsturen. We noemen dus juist al even Fons Veurink met Suffé.

0: Nico Haak met Foxy Foxtrot. Dat zei Arno vanuit Deventer.
1: Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar het dancing toe.
0: En dan is het Mike vanuit Den Helder. Goedemorgen. Voor het dobbelspel van vandaag. Mart Hoogkamer met Feest in de Tent.
2: Ja,

Zeker niet. Liedjes waarvan de titel begint met de letter F. Mag je nog steeds doorsturen. Mag je nog steeds doorsturen via de app van Radio NL. Zometeen hebben we nog een plekje vrij namelijk. Maar niet voordat wij het liedje van Robin hebben gedraaid. Robin die stuurde hem in. Die zijn liedjes waarvan de titel begint met de letter F. Het mag er maar eentje zijn, zegt hij. Nou, voel misschien een beetje een dingetje. Gino Graus met de favoriete kroeg. Ja, natuurlijk. Goed gevonden, maar wat kunnen we hierna gaan draaien? Misschien wel jouw suggestie als je hem doorstuurt.

0: Liedjes waarvan het titel begint met de letter F. Favoriete kroeg van Gino Graus, juist in het dobbelspel van vandaag. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via onze app. Een foto van vroeger. Natuurlijk Rob de Nijs.
1: Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden.
0: Ja.
1: Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer reden.
0: Dimitri vanuit Den Dungen die gaat voor Ferry de Roze Flamingo.
1: Ja.
0: Milietjes waarvan de titel begint met de letter F. Snollebollekes met feestmuts.
2: Feestmuts!
0: Dit is muziek van de bovenste planken. Tuurlijk, de feestmuts.
2: Feestmuts!
0: Meer suggesties vanuit onze app. Bonnie Sinclair met vliegenvlaag.

0: Donnie en Robert van Hemert zagen ook een paar keer voorbij komen. Vissa Men's Friends.
1: Ja, we doen het even anders. Vandaag.
0: En we gaan proberen te bellen met Cas vanuit Sprangkapelle. Dan kunnen we daarmee het dobbelspel afronden. Hij heeft er ook eentje doorgestuurd.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Hey, Cas, goedemorgen met Lars van Radio NL.
2: Hoi, goeiedag.
0: Cas, ben je druk vandaag?
2: Ja, ik zit nou in de vrachtwagen. Het valt mee qua drukte.
0: Oké, je doet alsof je heel druk bent. Zo zeg maar.
2: Ja, dat is het.
0: Doe je goed. Hey, Cas, we zijn op zoek naar liedjes waarvan de titel begint met de letter F. Wat mag het zijn?
2: Fix Dit van Kevin Paré.
0: Van Kevin Paré, ja, goed gevonden. Dankjewel en een mooie dinsdag, Cas.
2: Jo, hetzelfde. Houdoe.

0: vanavond heb ik nooit genoeg.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Voortkamp uit Enschede, uw partner voor jonge auto's. Altijd 200 auto's op voorraad. U kunt bij ons nu ook terecht voor onderhoud en APK. Kijk snel op voortkamp.nl. Voortkamp.nl.
3: We gaan op zoek naar pallets.
4: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
2: Voortkamp uit Enschede, uw specialist in Audi, Volkswagen, Skoda, Seat en Cupra. Kijk op voortkamp.nl.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Bakker Campers, leverancier van vakantieplezier. Kijk op
6: bakker-campers.nl. Voel me zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 8 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Er zijn zorgen bij garages over nieuwe automerken, zoals elektrische auto's uit China. Is de auto stuk, dan moeten onderdelen vaak van ver komen. Of er zijn maar weinig bedrijven die de reparatie kunnen doen. Volgens verzekeraar Univé kan een scheurtje in de vooras dan al betekenen dat je auto totaal los wordt verklaard. Onderzoekers slaan alarm over een explosieve stijging van kosten voor nieuwe medicijnen. Die kunnen de komende jaren verdubbelen. Ons land probeert de kosten laag te houden door met fabrikanten te onderhandelen over de prijs. Maar patiënten moeten daardoor langer wachten voordat nieuwe medicijnen beschikbaar komen. Een woonzorgcentrum in het Gelderse Dier is vannacht deels ontruimd vanwege brand in een van de kamers. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. Wel moesten enkele worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In het zorgcentrum wonen onder meer mensen met dementie. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En honderden inwoners van een dorpje in de Ardennen die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veenbrand mochten gisteravond weer naar huis. 30 vierkante kilometer natuur is al in vlammen opgegaan. De brand woedt ook ondergronds en is nog altijd niet onder controle. Een Belgische minister denkt dat het blussen nog weken gaat duren. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook kans op een bui. Het wordt 19 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
16: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
16: Nu!
7: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
16: Nu haal hè. Dus niet straks.
17: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
16: tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
17: Overson, groot en klein wonen.
16: Check de voorraad op overson.nl.
18: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
7: Aldi.
20: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
21: Oh, die wil ik ook! Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
22: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Goedemorgen, 8:05 op deze dinsdagochtend, 18 augustus. Zometeen dan kunnen we de box, de appbox gaan openen om 4 kaarten weg te geven voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Doen we deze hele week in elk programma. Kan je 1 ding verklappen met 1 minuut of 10 ongeveer? Dan zullen we daarvoor de allereerste oproep gaan doen. En vanaf dan mag jij onderbroek insturen via de app van Radio NL. Bellen weer terug, heb je 4 kaarten te pakken. En mag jij naar het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn. Tevens heb ik zometeen nog een klein dingetje wat Stefan gisteren heeft verklapt. Tenminste, naar mijn mening, voor zover ik wist, was het een beetje een geheimpje. Maar ja, nou hij het heeft gezegd, kan ik het ook vertellen natuurlijk. Eerst even andere zaken. Rijn bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Goedemorgen.
25: Goedemorgen. Ja, we hadden het al even over de regio Noord. Daar zien we de eerste files weer ontstaan na de zomervakantie. Maar ook Brabant en Gelderland beginnen mee te tellen. Er staat toch al zo'n 200 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 20 minuten extra. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt een afgesloten rechte rijstrook op de A10 Noord, net na de Koentunnel. De berger is ter plaatse en naar verwachting wordt de rijstrook zo vrijgegeven. Maar op de Ring Noord richting Haarlem loopt het verkeer nu nog 15 minuten vertraging op. De A50 Os Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijshoort zitten gaten in de weg. Daarom is de rechte rijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Tot slot de A325 richting knooppunt Velperbroek. Je hebt 15 minuten vertraging tussen Elst en Presikhaaf. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,7. De A30 Barneveld-Ede bij 16,4. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij 39,0.
26: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.

Luna samen met Russo en voorbestemd juist bij Radio NL om 11 minuten over 8. Zometeen dan openen we de lijnen voor de vier kaarten van het Radio NL Mega Piratenfestijn waar je kans op maakt in Oldebroek. Dat is 4 september, the place to be, de plek waar je moet zijn. Even kijken naar hetgene wat ons vandaag bezig zal gaan houden. Dan uiteraard veel te doen om de regen. Nederlander kan je het volgens mij niet krijgen. Het is een lange tijd droog geweest in het land. En nou, dat heeft natuurlijk ook zijn gevolgen wel gehad. En nou regent het en nou zijn we daar uiteraard alleen maar druk mee. De komende dagen gaan er nog veel buien vallen. En dat is voor de natuur in elk geval positief. KNMI doet natuurlijk grote berekeningen om neerslagtekort en dat soort zaken. Volgens een woordvoerder van KNMI is het huidige neerslagtekort ongeveer 310 mm. Deze week zal er ongeveer 35 mm regen vallen. En volgende week komt daar een beetje hetzelfde bij op. Is er nou één dag waar het natst is? Ja, dat zal misschien deze morgen zijn. Maar eigenlijk hebben we komende dagen elke dag wel kans op een stevige bui. En dat alles om het neerslagtekort toch weer een klein beetje tegemoet te gaan komen. We komen wel weer in de buurt. Dat zegt Peter Siegmund van het KNMI. Andere zaken dan voor deze dinsdag de 18e. Er wordt volop gefotografeerd bij Zandvoort. Het circuit van Zandvoort. Daar komen nu heel veel vrachtwagens voor de Formule 1 aan. Met daarop.

0: ook de logo's en daarin dus al de Formule 1 auto's. Komend weekend wordt voor de allerlaatste keer de race in Zandvoort gehouden. En daar komt veel op af. Daar komen veel mensen op af, zeker, 100%. Ja, en het is dag nummer 2 dat ze in Den Haag mogen gaan spreken over de begroting van volgend jaar. Het kabinet is bezig met gesprekken met de oppositie om meerderheden te zoeken daarvoor. Gisteren waren ze er al mee begonnen en ging het uiteraard weer hart tegen hart. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar, dat is hetgene wat we hebben gehoord. Goed. Dan eventjes een klein dingetje over Stefan. Hè? Stefan van de Middag, je kent hem natuurlijk wel. Ik hoorde hem gisteren wat vertellen en ik dacht, wat zeg jij nou? Als je me nou? Ik zal het je eventjes laten horen en daarna dan mag ik het ook zeggen natuurlijk. Want in mijn gedachtegang was het nog een beetje een geheim. Zeg maar dat is het nu natuurlijk niet meer.
1: Nou is het zo, ik mag dat officieel niet vertellen, maar ik denk dat Lars het ook wel heeft verteld over een paar...
0: Dat was helemaal niet zo trouwens, maar goed, ik heb wat er meer.
1: Een paar weken, dat zal niet zo lang meer duren. Ik denk zelf 2 weken, maar het kan ook iets langer duren. Maken we gebruik van onze nieuwe studio.
0: Ja, nou ja, goed. En dan kan je misschien denken, ja, wat maakt dat nou uit? Maar ik weet niet of je toevallig de beelden hebt gezien. Goed, zit er nu nog even in het bezemkassie, zeg maar. Alleen zit er één grote uitdaging met die nieuwe studio die eraan zit te komen over een paar weekjes. Ja. En het gaat nu echt om details hoor, maar er is één probleem. We hebben zeg maar... Oké, ik mag het nu wel vertellen denk ik. De mengtafel, hè? De schuifjes waarmee we alles bedienen, waarmee we onszelf ook uit kunnen zetten en zo. Daar zit een gat tussenin en dat hoort zo. En dan heb je links heb je een gedeelte van de schuifjes en rechts heb je een gedeelte van de schuifjes. En dat is een complete mengtafel. Alleen er is één probleem. We kunnen geen toetsenbord vinden die er tussenin past. Ja, ja, dus dat houdt ons nog heel even bezig, maar goed.
2: Het is altijd opstaan in de morgen, begin met Lars en Rob.
0: We zijn druk aan het zoeken.
2: Lekker op.

muur en moet daar nog even een kwastje bij langs. En daar moet nog een kabeltje heen en zo, maar ja. Het zal dan binnenkort toch moeten gaan gebeuren. Goed, andere zaken. We openen de box voor de kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Je maakt de kans op als je Oldenbroek instuurt via onze app.

Dubbel Joost of Joost. Ja, we zijn er nog steeds niet over uit hoe je dit nou zegt. Het zijn namelijk twee gasten bij elkaar. En ze heten allebei Joost. En dan hebben ze dus zeg maar, de naam waaronder ze muziek uitbrachten. Hebben ze Joost, gewoon Joost genoemd. Maar dan met elke letter twee keer. Weet je wel, want Joost en Joost klonk een beetje simpel. Was wat simpel. Dus hebben ze dat ervan gemaakt. Maar ja goed, hoe spreek je dat dan weer uit? Hè? Is dat een schreeuwend Joost? Of is dat gewoon Joost? Joost, dat kan natuurlijk. Hè? Joost zal het weten. Goed, we zijn al steeds bezig met die kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. 4 september. Dan barst het feest los in Oldebroek. Oldebroek, dat is een belangrijke plaatsnaam om te weten. Want dat is namelijk wat je door mag sturen om kans te maken op die kaarten. En ze gaan er zometeen uit. Dus wat er gauw bij wezen, hè? Het is namelijk een compleet uitverkochte festijn. Dus geen onderbroek sturen, maar Oldebroek. Bellen weer terug, heb je 4 kaarten te pakken. Draai weer de tussentijd. 1, 2, 3, hoor eens. Muziekje van Fransie Bauer.

0: Hansbauer, Un, Dos, Tres. Die kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Ze zijn gewild, maar ze gaan de deur uit. Eens even kijken hoe, wie, wat, waar en of diegene ook blij is daarmee natuurlijk. Ja. Gisteren moesten we er ook twee keer op bellen, want toen nam de allereerste kandidaat niet op. Ja, die belde er daar nog terug. Ja, je had gebeld, zegt hij. Ja. Hey.
1: Dit is de voicemail van Jan Willem van Essen.
0: Aan mij,
1: ik heb een bericht in. Dan bel ik je spoedig omhoog terug.
0: Jan Willem! Jan Willem van Essen! Hey! Jan Willem! Je had gewonnen, man. Hey, maar goed. Ja, nou moeten we hem toch wegklikken. En moeten we naar de volgende? Het zou een beetje oneerlijk zijn dat we Jan Willem wel terugbellen en dan... Zeg maar Donnie van gisteren niet, weet je wel. Donnie had gisteren ook de voicemail. Of wat dan niet eens een voicemail. Dat was gewoon, dit nummer wordt nu niet gebruikt of zo. Zoiets kwam er terug. Gaan we naar kandidaat nummer 2 natuurlijk. Ja, nu heeft Jan Willem die voicemail, die gaat hij nooit verwijderen. Ja, dat was mijn kans. Goed. Poging 2.
2: Ben van de week.
0: Hey. Goedemorgen, met Lars van Radio NL. Met wie zei je?
2: Hey, goeiedag.
0: Goeiedag, met wie?
2: Met Wim van der Beek.
0: Wim van der Beek, Wim, jij staat voor de deur. En hoe is het met Wim van der Beek?
2: Ja, super hè.
0: Kijk eens dan. Wat houdt jou bezig vandaag, Wim?
2: Ja, lekker aan het werk hè.
0: Mm-hmm. En wat mag je doen?
2: Ik ben uitvoerder op de bouwplaats.
0: Uitvoerder op de bouwplaats. Ja, natuurlijk. Kijk eens. Hey Wim, nou hebben wij 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn in de aanbieding. 4 september, Oldebroek, ligt het een beetje in de buurt.
2: Ja, helemaal. Ik kom uit Oldebroek.
0: Ja. Dan ben je. Jij woont daar gewoon. Nou.
2: Ik woon daar gewoon.
0: Gewoon, jongen. En dan dacht je in ieder geval tevoren, weet je wat, ik moet die kaarten zelf even halen.
2: Nee. We waren uitverkocht op het laatste moment.
0: Ja, nou ja, goed. Ik wilde namelijk nog verkondigen. Heel het dorp loopt elk jaar weer uit voor dat feest. Maar ja, nu kan ik dat niet zeggen natuurlijk, want jij was anders thuis gebleven.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik had misschien via de achterdeur naar binnen gekund.
0: Ja, jij klimt gewoon over het hek heen, man. He, maakt dan wat uit. Langs de beveiliging gewoon hoi zeggen. Ze laat hier erdoor, hoor. Nee, dat is gekkigheid. Ja, ja. Gekkigheid. Hey, maar Wim, die 4 kaarten die komen nog wel van pas, dus als ik dit zo hoor.
2: Ja, super. Helemaal goed.
0: Gaan we dat dan nog voor je regelen. Gefeliciteerd.
2: Helemaal, dankjewel.
0: Hoef je niet via de achteringang. He, misschien dat je ervan houdt, maar dat laten we dan voor een andere avond over. Als je eventjes een artiest opnoemt van iemand die meestal wel op die festijn opkomt, wie wil je dan het liefst horen nu op de radio? Schuitmakertje of een Danny Christian?
2: Ja, doe maar een Jannes.
0: Ja, ik heb net een Jannes gedraaid.
2: Ja, ja, maar dat houdt de sfeer er toch in, of niet?
0: En je moet nog een Jannes van jou draaien.
2: Ja, draai er nou maar eentje, dat kan toch vandaag.
0: Oh, ik mag met de billen bloot zo meteen met Jopie. Hebben we het vandaag niet meer over de achterdeur, ja?
2: Ja, prima joh, ja, komt goed.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleum Havenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend is het bewolkt en op veel plaatsen ook erg regenachtig. Dat zal je uiteraard wel meegekregen hebben. In de loop van de morgen zal het wat droger gaan worden. Sterker nog, vanmiddag is er hier en daar kans op een zonnestraaltje. Temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en zo'n 22 in het zuiden. Morgen eigenlijk hetzelfde als vandaag. En dat geldt dan ook voor de rest van de week. Dat gezegd hebben, dan kunnen we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, het ANP News op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De regen die de komende dagen valt, lost het droogteprobleem in ons land nog niet op. Het neerslagtekort is nu zo'n 300 mm en wordt deze week met hooguit 40 mm verlaagd, zegt Weer Online. Nieuwe automerken uit China zijn hier steeds populairder. Maar is de auto stuk, dan heb je misschien een groot probleem, zegt verzekeraar Univee. Onderdelen moeten van ver komen of er zijn weinig garages die de reparatie kunnen uitvoeren. En vier grote kranten in ons land hebben volgens het FD een boete gekregen van de zorginspectie. Die vindt dat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen als Ozempic.
2: Ach, ja, tuurlijk. En het is ook al zo gewoon geworden. Hè? Dat idee heb ik er dan een beetje bij. Dat mensen die dus inderdaad willen afvallen, dan maar gewoon grijpen naar Ozempic. En misschien dat dit soort dingen eraan bijdragen, maar dat zal wel. Nu een fikse bekeuring. Andere zaken, verkeersinformatie van Rijn van de ANWB. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, er staan toch wel behoorlijk wat files, 190 kilometer in totaal. Onder andere op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum kun je er 10 minuten bij optellen. De A50 richting Arnhem, daar verkeert het wegdek in slechte toestand. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoord is daarom de rechte rijstrook dicht. De vertraging bedraagt 20 minuten. De A59 richting Den Bosch, daar is een ongeluk gebeurd tussen Waalwijk Centrum en Nieuwkuik. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle, want de meeste vertraging op dit moment tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Reken hier op 25 minuten extra. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A15 Rotterdam richting Europoort bij hectometerpaal 45,6. De A28 Amersfoort Zwolle bij 59,7. En de A31 Harlingen richting Leeuwarden bij 32,4.
2: Rijn, dankjewel. Tot de volgende keer weer.
4: Tot de volgende.

Ben Schuurmans en al win ik 10 miljoen. Ja, het is toch wel iets waarvan je zo nu en dan wel eens een keer van hebt gedroomd. Toch? En dat je dacht van ja, als ik dat nou in één keer kreeg, hè, op een manier, loterij gewonnen of wat dan ook, weet je wel. Gras is altijd groener aan de overkant natuurlijk. Laat me ook heel vaak denken aan, aan het verhaal van mijn oma. Die had een keer bij een hele grote bingo. Ik weet niet precies wat voor bingo, maar de grootste hoofdprijs daarvan. Echt enorm ding. Nou goed, natuurlijk, oudjes en bingo, dat gaan goed samen. Maar er was een all-inclusive vakantie of zo. Of een cruise of zo van een week, zoiets. Zo'n grote prijs, zeg maar. Dat was de hoofdprijs van de bingo. En nou ja, je raadt het al. Mijn oma die had bingo. Heeft je niet gezegd. Zeg, wat moet ik daar? Dus die had zojuist de bingo, maar die wilde niet opstaan. Die durfde gewoon niet naar het podium toe. Dus die wachtte nog twee rondes. Toen riep iemand anders bingo. En toen zei ze achteraf, ja, ik had eigenlijk ook geen bingo, maar ja, wilde ik niet heen. Dus, fantastisch. En dat laten we denken, dat is misschien wel even een mooie voor de vraag van vandaag. Want het was wel ergens een keer, mocht het een bingootje zijn, mocht je een keer wat gewonnen. Wat is nou het mooiste wat jij ooit een keer hebt gewonnen? Hè? Eventjes in de vraag van vandaag. Je mag hem doorsturen via de app van Radio Del. Misschien zit er wel een stiekem miljonair onder ons. Even kijken wat de mooiste prijs is. Wie heeft de mooiste combi-oven-magnetron gewonnen bij de bingo?

0: Wat is het mooiste dat jij wel eens hebt gewonnen?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Om toch maar direct met de deur in huis te vallen. Er is niemand, of in elk geval niemand die zich heeft gemeld. Met een paar miljoen van de loterij. Dus dat is dan toch een ding. Bingo-prijzen, die stromen wel binnen via onze app. Inderdaad, heel wat combi-magnetrons. Onder andere Thijs, die dat instuurt. Danny stuurt de combi-magnetron bij de bingo. Chantal vanuit Leimuiden, exact hetzelfde verhaal. Andere bingo serviezen, dat soort zaken. En iemand zegt ook 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piraten staan het Oldenbroek. Hey, slijmbal. Thijs dan, vanuit Maasbracht, goedemorgen. Wat ik wel een keer heb gewonnen. Fles wijn was 5 minuten later leeg en niet te zuipen. Hey, dat is lekker dankbaar ook. Andere zaken, Kylie, goedemorgen. Een meest bijzondere prijs die ik ooit heb gewonnen was op een maandelijkse donderdagavond bingo in Almere. Een 18-plus pretpakket. Hey. Werd overhandigd door een bijzonder figuur. Zie bijgevoegde foto. Ja, die dat is maatje 3. Ik zal er verder niet op ingaan. Dimitri zegt, ik denk toch dat ik een keer een chocoladereep heb gewonnen. Dus, daar blijft het dan ook bij. Happy vanuit Reizen. Ronald, goedemorgen.
2: Het mooiste wat ik een paar keer heb gewonnen was in het begin van Radio NL een DAP radio. Toen net de DAP radio uitkwam, begon ik live op de radio de DAP radio. En werd naar bezorgd op de boot doen.
0: Nou, meen je?
2: En voor een paar weken geleden bij Stefan Leur de racecover gewonnen van Lucassen. Zeer blij mee.
0: Nou,
2: mee geweest op vakantie, spelletjes erin. Waar badlakens erin. Ideaal hoor. Mooie prijsjes, dankjewel.
0: Kijk eens aan, Ronald. Sommige mensen hebben ook het geluk aan een reet hangen natuurlijk. Hè. Karin, goedemorgen met Lars van Radio NL.
3: Goedemorgen.
0: Wat is het mooiste dat jij een keer hebt gewonnen?
3: Een lang weekend naar Texel.
0: Nou, hey. En waar heb je dat gewonnen, als ik vragen mag?
3: Op de bingo.
0: Ook bij de bingo? Nou ja, ze strooien met prijzen, maar dat was dan geen normale bingo als ze dat soort prijzen daarop hebben staan.
3: Nou, het was een normale bingo. De prijzen zijn ter beschikking gesteld.
0: Ja.
3: En dit was de hoofdprijs.
0: Ah, mooi zeg. Jij wist niet hoe gauw je bingo moest roepen natuurlijk.
3: Ja, prachtig.
0: Ja, lekker weekend gehad haar.
3: Heerlijk.
0: Super.
3: Samen met mijn zoon, de vrouw en de 2 kleinkinderen. Dus prachtig.
0: Ach, geweldig. Nou, Karin, dankjewel voor je verhaal en een hele mooie dinsdag.
3: Ja, dankjewel. Ook zo.
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Ja, mooi. Veel bingo-prijzen. En we bingo'en ons maar raak in Nederland.

goed, de zomer komt dan toch tot haar einde. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Duurt nog heel even, dan kunnen we dat liedje gaan draaien. Ferry de Lids, Baco in Monaco, hoorde je net. Haakt het iets voor 9 en 6 minuten voor 9 op deze dinsdagmorgen. En daarmee komt het ochtendprogramma van vandaag dan ook tot haar einde. We hebben de kaarten weg mogen geven voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. En zometeen bij Teken in het programma uiteraard ook gewoon weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. De hele week maak je in elk programma kans op 4 stuks in Oldebroek. 4 september, dan mag jij er wellicht bij zijn. En dat doen we deze hele week rond 7:15. Bij 1 uitzondering na, dat is donderdag. Dan geven we de kaart een keer weg tussen 6 en 7 s'morgens. Dus weet je in elk geval dat je donderdag lekker vroeg de wekker mag gaan zetten. Kan dan misschien wel gaan lonen. We hebben er nog eentje te doen. Voor het ochtendprogramma van vandaag. Laatste is vandaag in handen van Ray van der Heijden. Niemand als jij. Tot morgen en heb een mooie dinsdag.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudSinema.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar RuudSinema.nl en bestel.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 9 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Ondanks de regen de komende dagen houdt het droogteprobleem in ons land aan. Het neerslagtekort ligt nu rond de 300 mm... en wordt deze week met hooguit 40 mm verlaagd, zegt Weer Online. Diep in de bodem blijft het droog en ook drooggevallen meertjes zullen niet van de regen herstellen. De Amsterdamse politie probeert erachter te komen wie de man is die 3 jaar geleden op straat werd gevonden. Hij was gevallen na een beroerte en kan sindsdien niet meer praten. De onbekende man zit in een verzorgingshuis en gisteren deelde de politie beelden van hem. Daarop zijn 140 tips binnengekomen en dat noemt de politie overweldigend. Unive verzekert volgens RTL niet alle Chinese auto's. Dat komt doordat onderdelen soms lastig verkrijgbaar zijn. Het repareren kan dan lang duren en de kosten lopen op. Unive raadt aan om bij het kopen van een auto niet alleen te kijken naar de kwaliteit. Zoek ook uit of de auto hier makkelijk is te repareren. En de zorginspectie heeft dikke boetes uitgedeeld aan 4 grote kranten in ons land, meldt het FD. Ze zouden te positief hebben geschreven over afslankmiddelen als Ozempic. Een van de kranten is de Volkskrant. De hoofdredacteur vindt het kwalijk dat de overheid bepaalt waarover je mag schrijven en heeft het over censuur. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 19 graden in het noordoosten tot 22 in het zuidwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
16: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461-8861.
17: De
5: nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl. Je verdient het.
20: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
21: Hartelijk welkom, dinsdagochtend, werk en uitvoering tot aan 12 uur. We gaan beginnen met de meldingen van de ANWB. En daar zit ook deze ochtend Rijn Baartmans. Rijn, goedemorgen.
22: Goedemorgen, Teken. Nou, we kunnen spreken van de eerste ochtendspits sinds de zomervakantie van start ging. Er stond net 200 kilometer file. Daar is nog 130 van over. Onder andere op de A50 richting Arnhem. Daar zitten gaten in de weg tussen Heteren en knooppunt Grijshoort. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het langzaam tussen Apeldoorn en afrit Loenen. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De A325 richting knooppunt Velperbroek. Daar staat een auto met pech tussen Elst en Prezenkaaf. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot slot de N236 Hilversum richting Weesp. Tussen Weesp en de aansluiting met de A9 doe je er 15 minuten langer over. Dan heb ik ook nog enkele flitsmeldingen. Op de A2 bijvoorbeeld Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. De A12 Utrecht-Den Haag bij 36,8. En de A27 Gorkum richting Breda bij 35,2.
21: Rijn, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
22: Graag gedaan, tot zo.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Wij gaan beginnen met deel 1 van Werk en Uitvoering. En doen dat met onze Belgische buurvrouw Laura Lin. Je hebt me 1000 maal belogen.
23: Dit is de muziek van Radio NL.
24: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
23: Radio NL. Ja.

De grote hit van dit moment in de Radio NL Top 30 al een aantal weken. Volgens mij staat de teller inmiddels op 6 weken inderdaad... dat hij op de hoogste positie staat in de Top 30. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Hartelijk goedemorgen. Tot aan 12 uur. Veel muziek tijdens je werkzaamheden. En mocht het nog in de categorie vakantie vallen... dan krijg je ook veel muziek tijdens je vakantie. Werk en uitvoering van de dinsdagochtend. Hartelijk goedemorgen.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog

is een erg leuk liedje. De nieuwe single van Emma Lacroix en Mick Harren. En Rijk. Ja, heerlijk. Worden we vrolijk van. En dat kunnen we in deze tijden natuurlijk prima gebruiken. Maar ja, daar is Radio NL voor de glimlach op je gezicht tijdens de werkzaamheden, tijdens je vrije tijd, whatever. Gewoon lekker meezingen en genieten. Nou, dat gaat zeker lukken bij de volgende single, lijkt mij. Wij gaan terug naar die hele grote hit van 1996 voor Rob de Nijs. Dit is

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Olde Kalter, de voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag. Vandaag nog Olde Kalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Voortkamp uit Enschede, uw partner voor jonge auto's. Altijd 200 auto's op voorraad. U kunt bij ons nu ook terecht voor onderhoud en APK. Kijk snel op voortkamp.nl. Voortkamp.nl.
5: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
6: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
4: Voortkamp uit Enschede, uw specialist in Audi, Volkswagen, Skoda, Seat en Cupra. Kijk op voortkamp.nl.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
9: Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
10: Boeie.
11: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Yes. Hamster.
12: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Dit is Radio NL.
13: Altijd aan Radio NL.
4: Altijd aan.

0: Alex en de zomernacht met jou zo 10 minuutjes over 9:30. Het is tijd om de deuren weer te gaan openen van ons welbekende hotel.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Waar we deze week volop in zitten in de vakantieperiode, hebben wij het Muziekhotel weer geopend, zodat artiesten een mooi plekje krijgen in het hotel. En 2 ervan zullen we dagelijks draaien. Die me creëren dan weer ruimte voor nieuwe suggesties. En over die suggesties gesproken, die mag jij insturen. Zometeen gaan wij inderdaad 2 kamers leegmaken. 1 ervan mag jij proberen in te vullen. Laat maar weten welke. En dan kunnen we ook die 2e kamer straks in laten vullen door 1 iemand. Even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje. En dan kunnen we misschien jou blij maken met een incheck in het hotel. Want dat is het eigenlijk. De inchecklijst, ik ga hem nog een keer met je doornemen. Hebben we gisteren niet gedaan. Toen was het eigenlijk heel snel een verrassing welk liedje er dan gedraaid gaat worden. Maar nu kunnen we dat doen. Op kamer 1 zit Ronnie Ruisdaal met Sjouw de Bako. Kamer nummer 2, VOF de Kunst, Retourtje Snake. Kamer 3 is voor Danny de Munk, Vrienden voor het Leven. Harte 10 zit op kamer 4 met Viltje. Corrie Konings zit in kamer nummer 5 met Mooi Was Die Tijd. Frans Bauer als Sterren aan de Hemel staan, kamer nummer 6. Kamer nummer 7 is voor Danny Cardo. Hier is een kamer vrij. Kamer nummer 8 voor Zus, Ik Wil Naar Joret. Manuel, Ik Ben Een Dromer zit in kamer nummer 9. En kamer nummer 10 wordt bezet door Peter Blanker. En het is moeilijk bescheiden te blijven. Dat zijn de liedjes en daarbij behorende artiesten. Wij gaan snel kijken welke kamerdeuren geopend gaan worden. En daarvoor krijg ik zo meteen 2 cijfers in het scherm. En dan weten we welke kamers dat zijn. En dan kunnen we het bijbehorende liedje snel gaan zoeken, draaien. En die 2 lege plekken worden dan straks weer ingevuld nadat wij beide liedjes hebben gedraaid. Dus vanaf dit moment appen, naam van de artiest en het bijbehorende liedje. Dan zie ik nummer 6 in mijn beeldscherm staan. Dat betekent dat kamer nummer 6 zo meteen geopend gaat worden. En dan wachten we op het 2e cijfer. En dat is... dure zendtijd. Even wachten. Nummer 2, dat zijn de cijfers.
2: Heerlijk, een klassiekertje op de radio.
0: Nou, die hadden we net al, dat klassiekertje. Ik zit eigenlijk meer in het hotel, als u het ook net zo goed vindt.
1: Radio NL, Muziekhotel.
0: Kamer nummer 6 en kamer nummer 2, dat zijn de keuzes voor vandaag. Dan gaan we kijken wie dat zijn. Net wel volgelezen, maar ja, geheugen van een goudvis. Na 10 seconden ben ik het kwijt. Pieter van Assen uit Slodorp, die heeft kort geleden gezegd dat hij in kamer nummer 2 VOF de Kunst wil hebben met Retour Snake. Gaan we zo meteen voor je draaien, Pieter. En dan kamer nummer 6, die is ingevuld door Godfried uit Deventer. En die vroeg toen om Frans Bauer met Als Sterren aan de Hemel staan. Dat zijn de beide liedjes die we nu gaan draaien in het kader van het Radio NL Muziekhotel. Ga ik snel de liedjes erbij zoeken en dan kunnen we die gaan draaien. Laten we beginnen met kamer nummer 6 in dit geval, want die heb ik klaarstaan. Als Sterren aan de Hemel staan, Frans Bauer hebben we. En zo meteen hoor je ook VOF de Kunst met Retour Snake.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Ik denk dat Pieter waanzinnig gelukkig is dat zijn suggestie nu ook gedraaid is in het Radio NL Muziekhotel VOF de Kunst en Retour Snake.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: En we vroegen jullie voor nieuwe suggesties, die hebben we gekregen. Kamer nummer 2 is inmiddels ingevuld en dat is de suggestie die Yvette de Lau uit Waalwijk ons toestuurde. En dat is het liedje van Milan Milano en Ik Droom. Die zit vanaf dit moment in kamer nummer 2, dankzij Yvette. En ook kamer nummer 6 heeft weer invulling gekregen. Kjell Zwarthoed uit Volendam, die liet weten dat hij heel graag Likkepep met Blikkendag in het hotel wilde hebben. Dat is bij deze gedaan. De mannen van Likkepep zitten dus op kamer nummer 6. Dat betekent dat wij morgen een nieuwe ronde kunnen gaan spelen van het Radio NL Muziekhotel. En dat zullen we dan ook doen. En dan zullen wij weer 2 kamers vrijmaken, zodat er wederom nieuwe suggesties welkom zijn.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
6: Oh, die wil ik ook! Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
7: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party & Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 10 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De Amsterdamse politie heeft gisteren beelden gedeeld van een onbekende man en daarop zijn 140 tips binnengekomen. Hij werd 3 jaar geleden op straat gevonden. De man had een beroerte gehad en brabbelt alleen een paar Engelse woorden. De politie weet nog altijd niet wie die is en is blij met de vele tips. Door de regen deze week is het droogteprobleem in ons land nog niet voorbij. Natuurgebieden en rivieren als Rijn en Maas merken er de komende dagen nog weinig van, zegt Weer Online. We blijven kampen met een groot neerslagtekort. Pas later deze week gaat het ook regenen in het buitenland, wat belangrijk is voor hogere rivierstanden. In België zijn 2 brandweermannen in het ziekenhuis beland die bezig waren met het blussen van de grote natuurbrand in de Ardennen. Ze werden vannacht vergiftigd door koolmonoxide die vrijkomt uit de veengrond. De brand begon 4 dagen geleden. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. En Oranje International Memphis Depay blijft toch langer bij de Braziliaanse club Corinthians. Hij heeft zijn aflopende contract verlengd. Daar zag het eerst nog niet naar uit. Corinthians wilde van Depay af, want hij was te duur. Maar ze zijn eruit gekomen. Depay zou genoegen nemen met minder salaris. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en er valt regen of een bui. Vanmiddag vaak droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En dat was de ANP Nieuws.
17: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
18: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
18: Ja, werkt wel.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
21: Woninginrichting Hans Jutstra.
20: Buitenvaart Hogeveen.
19: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
0: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
21: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
0: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
22: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
23: Dat zeg ik.
24: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
25: Ping, ping, ping, ping, ping.
24: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
26: Er is 4:30 over 10, de hoogste tijd om deel 2 te laten starten. Met straks natuurlijk halverwege dit uur de 3:30. En ja, ik hoef het eigenlijk niet meer te zeggen. Maar voor de mensen die dan denken van, is dit dan het moment? Ja, dit is het moment. Je mag een appje sturen met jouw favorietje die je graag zou willen horen zometeen als verzoekje. In de 3:30, laat het maar weten. En wie weet kunnen we die vandaag voor jou gaan draaien. Wij gaan naar een ander lijstje. Heeft niks met muziek te maken. Maar iedereen die op de weg zit, wil toch graag weten hoe het ervoor staat. En daarvoor gaan we naar de ANWB. En daar zit Rijn deze ochtend. Rijn, goedemorgen.
27: Goedemorgen, we zitten in het staartje van de ochtendspits. Er is nog 30 kilometer in totaal van over. Eerst een wegafsluiting, de A4 richting Amsterdam. Daar is de Schipholtunnel dicht vanwege een te hoog voertuig. Het is file rijden op de A50 richting Arnhem. Er zitten gaten in de weg tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. De A50 richting Arnhem, daar staat ook nog een file tussen Apeldoorn en afrit Hoenderlo. 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen Loenersloot en Vinkeveen is je vertraging een kwartier. Dan nog enkele flitsers. Gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 223,1. De A7 Duitsland richting Groningen bij 211,1. En de A15 Gorkum richting Rotterdam bij 91,0.
26: We zouden bijna de conclusie kunnen trekken, Rijn, dat het land weer helemaal aan is. Want de lijstjes worden weer langer, hè?
27: De lijstjes worden zeker langer. Ja, zelfs Brabant en Gelderland deden mee vanochtend. Ja. Dus, nou goed, er is niks aan te doen.
26: Zo is het. Wij zijn blij met jouw update en we spreken elkaar over een uurtje nog een keer.
27: Tot over een uurtje.
26: Tot zo.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: Met zometeen muziek van Mike Versteeg. Hartslag van je heupen. Dit uur beginnen we met Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht?
28: Dit is de muziek van Radio NL.
29: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
28: Radio NL. Ja,

kan niet anders zeggen dan dat het twee heerlijke liedjes zijn. Zo aan het begin van deel 2 van Werk en Uitvoering. Yves Verens en Droom jij over mij vannacht. Gevolgd door Mike Verstegen. Hartslag van je heupen. En dat is de muziek van Radio NL. Daarom zit je goed 24 uur per dag. En dat gewoon de hele dag door. De hele week door. Het hele jaar door. Genieten. En met een glimlach alles doen. Doen wij ook met heel veel plezier. En er is ruimte voor nieuwe muziek. Want een weekje of anderhalf, twee weken geleden kwam de nieuwe single van Hart en Tien uit. En die is getiteld Viltje. Gaan we nu voor je draaien.

Gisteren hadden we het in de uitzending nog over de lengte van liedjes. Dat ze tegenwoordig allemaal rond de 2,5 minuut zitten. Dan is dit een heel mooi voorbeeld hoe het gewoon eind jaren 90 kon. 4 minuut 21, ik neem het even mee. 4 minuut 21 in de live-uitvoering van Bluff met Wat zou je doen? Prachtig mooi liedje en je zingt hem nog steeds woordelijk mee. We hebben er nu weer een van 2 minuut 31. Marco de Hollander, zijn nieuwste in die zomer.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
2: Oei!
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En alle Ariel, ook tweede gratis.
2: Zoei!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
4: Voortkamp uit Enschede, uw partner voor jonge auto's. Altijd 200 auto's op voorraad. U kunt bij ons nu ook terecht voor onderhoud en APK. Kijk snel op voortkamp.nl. Voortkamp.nl.
5: Huh, alweer verrotte kozijnen.
6: Wel eens van Toscana gehoord?
5: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
6: Neem kunststof kozijnen, joh!
7: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
6: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: Voortkamp uit Enschede, uw specialist in Audi, Volkswagen, Skoda, Seat en Cupra. Kijk op voortkamp.nl.
8: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdruik. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
12: Dit is Radio NL. Altijd aan.
13: De 3 na 10:30.
14: Is voor 10:30, maar dat mag de pret niet drukken. Want die 3 liedjes die klaarstaan, die liggen er niet om. Dat zijn gewoon leuke liedjes. Dat is vrolijk, zoals we dat zo graag horen en zien bij Radio NL. We gaan beginnen met het verzoekje wat is ingestuurd vanuit Maasluis. Cas de Jong deed dat. En die schrijft: zou je jouw liefste wens van de Paladijns willen laten draaien? Deze ochtend in de 3 na 10:30. Prachtig mooi. We gaan terug in de tijd naar de jaren 70. Met de Paladijns, jouw liefste wens.
13: De 3 na 10:30. Nummer 1.

0: Ik zei al, het is een vrolijke Radio NL top 3 als het gaat om de 3,5-11. En deze in die categorie lekker meezingen. En vrolijkheid alom, die is meer dan duidelijk. André Hazes en Uit Mijn Bol. Werd aangevraagd door Romano uit Apeldoorn. Mag ik een plaatje aanvragen? André Hazes Uit Mijn Bol voor mijn collega Victoria. Bij deze gedaan. Blijft er nog eentje over.
1: De 3,5-11.
0: En dat is een leuk liedje. Die draaien we niet zo gek vaak. Meestal is het de andere grote hit. Die gemaakt werd in 1995 volgens mij. Shang on the Gang van de Nagroven. Maar we kregen een heel mooi verzoekje van Francisca. En ik wist meteen wat ze bedoelde. En dan denk ik van ja, dat past prima in deze tijd van het jaar. Gewoon lekker tropisch, houden we van. Ze vraagt namelijk om diezelfde Nagroven, maar dan met de single Logo Logo. Erg leuk, Francisca uit de Roermond. Dankjewel voor deze suggestie. En daarmee sluiten we hem af. De 3,5-11 voor deze dinsdagochtend. De Nagroven en Logo Logo.
1: De 3.

Deze zat ertussen. In het weekend van 30 jaar Jan Smit, wat hij kort geleden in Volendam vierde met een fantastisch weekend. Vol met concerten, duizenden mensen die het bij hebben bijgewoond. En deze zat ertussen. Hoop, liefde en vertrouwen. En dan hoor je dat uit volle borst door iedereen meegezongen worden. Waanzinnig. Het is 10:45. Gisteren hadden wij visite. Carlo en Leo van Helemaal Hollands waren hier. En die zeiden al van ja, liedjes uitbrengen, dat doen we natuurlijk nog steeds. Maar we zijn ook gespecialiseerd en daar kennen we ze natuurlijk ook al jaren van. Van de medleys. En toen zeiden ze, we gaan binnenkort weer een hele reeks medleys opnemen. En op een gegeven moment dan weet je van ja, Cheerio hoort erin. Zwoele zomernachten hoort erin als we het hebben over Nederlandstalige muziek. Die zijn inmiddels al verwerkt. Maar misschien zitten er ook nog wel ergens juweeltjes verstopt. Duf zo geheten vergeten liedjes. Waarvan je denkt van ja, niemand doet dat. Maar dat zou prima in een medley kunnen. Moet je je voorstellen, dan heb je ongeveer 30 tot 45 seconden. Een stukje uit dat liedje, het herkenbare stukje. En dan 6 van die stukjes achter elkaar. En je hebt weer een prachtig mooie medley. Maar is er nou een liedje waarvan jij denkt van ja, wacht even, niemand doet dat, maar dat zou prima in een medley, want als je dat op zaterdagavond bij een feest opzet, in de feesttent, in de kroeg of wat dan ook, iedereen gaat uit zijn plaat. Denk daar eens over na de komende dagen en mocht je suggesties hebben, deel die met ons in de app. Wij sturen alles één op één door naar Carlo en Leo, die hebben daarom gevraagd en die zeiden laat maar komen, laat al die reacties maar komen en wellicht zitten daar een aantal goeie tussen waar wij weer een hele mooie medley van kunnen maken. Die we dan binnenkort in het land kunnen doen. Dus die vergeten liedjes, laat het maar weten via de app van Radio NL. Ik ben benieuwd naar jullie inzendingen. Dit is helemaal.

Dean Martin en later Als ik groter ben. Een single die hij een jaartje of 9 geleden uit heeft gebracht. En ja, een prachtig mooi liedje met heel veel power, zoals we dat zo graag hebben op dit tijdstip. Leuk om te lezen wat er zoal binnenkomt. Mensen die met suggesties komen voor die medleys van Helemaal Hollands, waar we het gisteren over hadden. Er zitten leuke liedjes bij waarvan ik denk van, oh ja, ze zitten er nu al tussen. Maar ja, het is de vraag, zitten ze al in de medleys, ja of nee? We sturen alles wat ik zei één op één door. In de komende dagen zullen we daar nog wel de nodige aandacht voor gaan vragen, zodat je gewoon kan blijven sturen. Dan zorg ik dat het terechtkomt bij Carlo en Leo. En dan kunnen zij hun creatieve muzikale brein daarop loslaten om dit tot iets moois te brengen. En wanneer zij één volledige medley hebben met inzendingen voor Radio NL, dan gaan ze hem ook daadwerkelijk naar ons toesturen, zodat we hem ook volle bak kunnen gaan draaien. Kijk, dat is dan weer een mooie belofte. Even kijken wat er nog meer binnenkomt. Ja, verzoekjes. Maar ja, de 3:30 is inmiddels voorbij, waar we jullie hulp straks nog wel voor nodig hebben om kaarten te kunnen winnen voor het Radio NL Meezingfeest in Oldebroek op 4 september. Daar zullen we straks aandacht aan besteden. En ook mensen die even de vakantiegroetjes doen, ze zitten er gelukkig nog steeds tussen. Helene van Helderen uit Kaatsheuvel is op vakantie. We luisteren lekker naar jullie in Zuid-Frankrijk. Ook daar staat Radio NL aan. Ik wens jullie een hele fijne vakantie al daar en blijf genieten van de hits vanuit Nederland. Zo is het. We'll

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga je

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Oh, die wil ik ook. Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 11 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal mensen in ons land dat alleen woont blijft maar stijgen. Volgens het CBS woont 40% van de Nederlanders nu zonder partner, terwijl sommigen wel een relatie hebben. Dat heeft gevolgen voor de woningmarkt, want als meer mensen alleen wonen, zijn er meer huizen nodig. De Amsterdamse politie is blij met de 140 tips die zijn binnengekomen in de zoektocht naar de identiteit van een man. Hij lag 3 jaar geleden op straat na een beroerte en spreekt enkel een paar woorden Engels. Waarschijnlijk komt hij dus niet uit Nederland. Gisteren werd de hulp van het publiek ingeroepen en de politie gaat alle tips bekijken. Grote zorgen bij journalistenbond NVJ over de boete die is uitgedeeld aan een paar grote kranten in ons land. Volgens de zorginspectie schreven ze te positief over afslankmiddelen als Ozempic. De kranten zijn woedend over de boete. Ze vinden het een aanval op de persvrijheid. De NVJ wil nu een gesprek met de inspectie. En in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp is een zeldzame schildpad geboren die zo klein is als een paperclip. Het gaat volgens regiozender Rijnmond om de Egyptische landschildpad. Daarvan leven er nog maar 8000 in het wild. Ze worden bedreigd, vooral doordat er steeds minder voedsel voor ze is. Het weer dan, van Weer Online. Het is overwegend bewolkt met af en toe regen of een bui. Vanmiddag vaker droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En dat was de ANP-nieuws.
12: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
13: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
14: Daan, het is warm, hè?
15: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
14: Oh ja?
15: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
14: Goeie, Daan.
15: Doe mij maar een raket.
16: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
17: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
18: Woninginrichting Hans Jetstra.
17: Buitenvaart Hogeveen.
16: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: 3 minuten exact is het. 3 minuten over 11. Goeie dingen doen. Derde deel van Werk en Uitvoering staat voor je klaar. Met zometeen muziek van Jeroen van der Boom en ook Danny Nicolai ga je horen. Maar eerst willen wij Rijn horen van de ANWB. Want ja, die zal ongetwijfeld een update hebben. Het was eindelijk kunnen we toch wel zeggen. Na de zomer, na de lange zomer, toch wel weer een behoorlijke spits vanochtend. Hoe staat het er nu voor, Rijn? Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Nou, van spits is geen sprake meer. 30 kilometer file in totaal. Wel sta je in de file op de A4 richting België. Tussen Alfred Tolle en Hogerheide. 30 minuten door een auto met pech. En dan heb ik twee tunnels die zijn afgesloten. Op de A10 Ring Noord richting Haarlem is de Koentunnel dicht vanwege een te hoog voertuig. En dat is ook het geval op de A15 richting Rotterdam. Alleen dat bij de Noordtunnel. En daarom sta je tussen Sliedrecht West en Hendrik Ido Ambacht in de file. Tot slot nog de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoord zitten gaten in de weg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 Duitse grens richting Groningen bij hectometerpaal 211,0. De A16 Breda richting Rotterdam bij 53,9. En de A59 Zierikzee richting Os bij 64,5.
21: En Rijn, dank je wel voor deze ronde en dan spreken we elkaar heel snel weer.
22: Tot de volgende keer.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Ja hoor, die zit even zin in. De finale van deze dinsdagochtend gaan we van start met Jeroen van der Boom. Dit is Jij Bent Zo.
23: Dit is de muziek van Radio NL.
24: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
23: Radio NL.
25: Ja,

Dit was de uitvoering zoals hij daadwerkelijk het levenslicht zag. En dat gebeurde allemaal, wat zal het zijn geweest? 2003, denk ik. 2004, die kant op. Maar vorig jaar, 2025, is er een 2.0-versie van verschenen. En dat was alles in de aanloop naar de jubileumconcert wat hij heeft gegeven in Hilversum. Deze Danny Nicolai en de geur van je huid hoorde je hier in Werk in Uitvoering. Het is bijna 11:15. We mogen weer iemand blij maken straks met 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldebroek. Volledig uitverkocht, maar wij hebben de allerlaatste kaarten hier liggen. En ze zijn deze week te winnen op Radio NL. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is Oldebroek insturen via de app van Radio NL. En wie weet ben jij erbij op vrijdagavond 4 september in de grote tent. Samen met Jan Smit, Jeroen van der Boom, Gerard Joling, Jannes, Frank van Etten, Thomas Bergen, Mooi Wark, Hartentien, Danny Christian. En ook deze mannen zijn erbij. Ancora!

En als dan de grote tent van Radio NL, het Mega Piratenfestijn, terechtkomt in Oldenbroek, zoals we daar jaarlijks staan, mag het IJsselduo natuurlijk ook niet ontbreken. Alles met je delen, hoorde je. Straks in het volgende half uur dan zullen we de winnaar of winnares bekend gaan maken van de 4 kaarten. Dus tot die tijd mag je nog vrolijk Oldenbroek insturen via de app. Gaan we ons klaarmaken zometeen voor het uitgebreide weerbericht. Wat gaat het ons de komende dagen brengen? Je hoort het straks.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudsinema.nl.
1: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudsinema.nl en bestel.
2: Chef, ik kan er niet bij met de ladder.
3: Doe het veilig. Bestel een hoogwerker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
15: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
16: Dit is Radio NL. Altijd aan. Altijd aan.
17: Radio NL.
16: Weerbericht.
18: We hebben het weerbericht voor je. Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het momenteel nog. De regen trekt wel naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon af en toe door. Wel volgen daarna weer enkele buien. De temperatuur stijgt vandaag tot 20, lokaal 23 graden. En er waait een matige tot krachtige aan zee, vrij krachtige westenwind. Vanavond is er een mix van zon, wolken en buien. En komende nacht raakt het weer bewolkt en volgt er opnieuw regen. De temperatuur die daalt dan naar 16 graden in het zuiden van het land tot 13 graden. In het noorden van het land. Morgen is het eerst bewolkt met regen en later komen er nog wat buien tot stand. Het wordt dan 19 tot 21 graden en er waait dan een matige westenwind. Het is een heel ander weerbeeld dan wat we vorige week hadden. Maar jij hebt het in het nieuws al kunnen horen als het gaat om het grondwaterpeil. Dat is nog niet zoals het moet zijn. Dan moet er nog flink wat regen vallen. En het slechte nieuws is dat er ook nog wel het nodige aan regen gaat komen. Andere kant is het ook weer goed nieuws voor de natuur. Maar die zonnige beelden die we vorige week hadden, die kunnen we nu helaas niet met je delen. Dan die glimlach met de goede muziek, gaan we dat doen. Toontje Lager staat zo meteen voor je klaar met Stiekem Gedanst. En dit is Cindy. Dat is wat ik...

speelt een belangrijke rol in de nieuwe single van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Hoppa, hoppa, hoppa. Dat is Amore. Wij gaan er nog eentje doen. En vervolgens zullen wij bij één iemand thuis de telefoon laten rinkelen. En dat heeft alles te maken met de 4 kaarten die we weg mogen geven voor het Radio NL Amazing Feest. Het Mega Piratenfestijn in Oldebroek. Gaan we doen. Zometeen na Donnie en Senna. Ik ga van blij.

0: TikTok, TikTok.
1: Donnie en Senna.
2: Waar blijf je nou?
1: Dat is inderdaad de titel van de plaat. Waar blijf je nou? En die mochten wij weer met heel veel plezier voor je draaien hier in werkende uitvoering. Exact 11:45. We gaan een belletje doen. Hebben de nodige hipjes binnengekregen met daarin de plaatsnaam Oldebroek, waar het feest plaats gaat vinden op vrijdag 4 september aanstaande. En mocht het nou zo zijn dat je vandaag niet hebt gewonnen in werk en uitvoering, of vanochtend bij Lars in de Sowieso Ochtendshow, niet getreurd. Ook straks bij Rory zijn de kaarten. Vanmiddag bij Stefan en ook later in de avond weer bij Ivo. En dat zullen we tot en met aankomende vrijdag doen. Dus wat dat betreft nog alle kansen. Zo redelijk aan het begin van een nieuwe werkweek. Wij gaan een belletje doen met de persoon die inderdaad Oldebroek had ingestuurd. En de donder graag blij wil zijn, denk ik dan. Anders doe je niet mee. Dit klinkt nog niet echt heel hoopvol. Het zal toch niet zo zijn dat. Hè? Hallo? Ik ben er bang voor.
3: Hoi.
1: Dat was een voicemail. Oh, wat zonde. Dat betekent dat wij heel snel iemand anders moeten gaan... Oh, wat is dit zonde, joh. Dan doe je mee met het spelletje en dan, dan hoop je te winnen. Ja, dat zijn de spelregels. Wij moeten iemand te spreken krijgen in de uitzending. Dus we gaan snel door naar de volgende in de hoop dat hij of zij wel opneemt. Ja, dat biedt natuurlijk weer alle kansen voor de mensen die nu aan de andere kant van de radio zitten en denken van ja, wacht even, nu gaat hij mij bellen. Ik ga even de cijfertjes erin zetten, zodat wij tot een tiental cijfers staat dat er nu. Dat staat er. Dan zou ik in principe nu op start kunnen drukken om te kijken of wij de volgende aan de lijn kunnen krijgen. Hij gaat over. Oh, wat sneu. Ja, er zal iemand flink balen nu. Maar ja, de volgende die zal denk ik. Hallo?
4: Hoi.
1: Is dit Rutger?
4: Ja.
1: Ja, Rutger, ik hoor allerlei bijgeluiden. In de verte hoor ik jou ergens. Maar je had Oldebroek ingestuurd via de app van Radio NL.
4: Ja, dat klopt.
1: En je hebt de mazzel dat de vorige kandidaat de telefoon niet heeft opgenomen. Dus we gaan je blij maken, Rutger. Gefeliciteerd.
4: Ja, bedankt ervoor.
1: Je bent erbij hoor, op 4 september in Oldebroek op het grote feest van Radio NL. Het Mega Piratenfestijn. Het is inmiddels uitverkocht. Maar jij krijgt gewoon nog even 4 kaarten thuis gestuurd.
4: Bedankt.
1: Wie ga je meenemen, Rutger?
4: Ja, ik denk mijn vriendin en vrienden.
1: Ja, nou jouw telefoon staat zo meteen rood gloeiend. Want iedereen die gaat natuurlijk denken, hé, ik ben de beste vriend van Rutger. Ik wil ook mee.
4: Ja.
1: Ja, handel dat zelf even af. Jij mag even blijven hangen. Dan gaan we je gegevens noteren. En dan zien we je heel graag in de grote tent op 4 september aanstaande.
4: Goed.
1: Yes, fijne dag nog.
4: Bedankt.
1: Dag Rutger.
4: Hoi.
1: Hoi, hoi. Rutger zal wel denken, schiet op man, ik ben druk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, het feestje van 4 september. En ook hij is er wederom bij. Gerard Joling, je hoort hem nu.

Ondanks dat de vorige single het nog zo ontzettend goed deed, ik drink rosé, kwam deze er ook al snel achteraan. Maar ja, dat is ook niet zo gek. Heerlijk zomers. De nieuwe van Wesley Bronkhorst en Tutti Colori. Heeft hij gewoon even twee in één zomer die het waal.

0: De ijzersterkenpartner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. IJzer zit in onze genen, al generaties lang. Met korte lijnen en een groot aanbod staan wij voor je klaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
1: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, Goorn nieuw heen.
1: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in de Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, onze tools.
5: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
6: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
7: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
8: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Een nieuw plafond, strakke wanden, verbouw of renovatie? TK levert vakwerk van begin tot eind. Betrouwbaar, vakkundig en met Twentse nuchterheid. TK, Twentse kwaliteit. Goed voor elkaar. Kijk maar op plafond-wanden.nl.
12: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 12 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Bij een woningbrand in Dussen, niet ver van Waalwijk, is een vrouw om het leven gekomen. Ze werd gisteravond gevonden op een bed dat in brand stond en overleed later in het ziekenhuis. Buren zeggen tegen Omroep Brabant dat de vrouw met een sigaret in haar hand in slaap zou zijn gevallen. Een acteur uit de serie Mokromafia moet misschien een werkstraf doen. Dat is de eis van justitie voor twee mishandelingen. Het gaat om acteur Marouan Mefta. Hij sloeg als amateurvoetballer een andere speler een gebroken neus. Maanden later ging hij als toeschouwer opnieuw in de fout. De Belgische brandweer hoopt met het maken van een brandgang de natuurbrand in de Ardennen onder controle te krijgen. Maar de toenemende wind kan wel eens roet in het eten gooien. De 30 centimeter diepe brandgang moet voorkomen dat het vuur Duitsland bereikt. Er is al 30 vierkante kilometer natuur verbrand. En na ruim 4 jaar PSV is Joey Veerman nu officieel speler van de Duitse topclub Borussia Dortmund. Hij heeft een contract getekend voor 5 seizoenen. Veerman werd in Eindhoven 3 keer landskampioen. Volgens hem waren het magische jaren bij PSV, maar komt er nu een kans voorbij die hij moet pakken. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon en het wordt 21 tot 23 graden. Morgen verspreid over het land kans op buien, maar ook zon en iets frisser. En dat was de ANP-nieuws.
17: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
18: is de prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
19: Autometal Twente uit Enschede. Voor de inkoop van oud ijzer en metalen. Kom langs aan de Jaagtijdenweg 14 in Enschede. De koffie staat klaar. Autometal Twente. Gewoon goed.
18: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
20: Daan, het is warm, hè?
21: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
20: Oh ja?
21: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
20: Goeie, Daan.
21: Doe mij maar een raket.
22: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
23: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
24: Woninginrichting Hans Jutstra.
23: Buitenvaart Hoogeveen.
22: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
25: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
28: Goedemiddag, dit is Radio Rail. Zometeen beginnen we aan op volle kracht. En eerst is dit de verkeersinformatie. 14 files gemeld door de ANWB. Grootste vertragingen op de A1 Apeldoorn Amersfoort. Bij Kootwijk staat een defecte vrachtwagen. 33 minuten extra daar. A12 Arnhem-Oberhausen richting Duitsland. De gebruikelijke grenscontrole. 16 minuten ben je daar kwijt. A27 Utrecht-Gorkum. Bij de Lekbrug staat ook een defecte vrachtwagen. 32.0. En de A28, dat is Hogeveen-Zwolle. Bij de wijk defect voertuig. Gemeld daar en 24 minuten vertraging. Dan zijn er een aantal flitsers gemeld door Flitsmeister op de A4 Delft-Schiedam bij 57.9. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 69.2. De A7 Groningen-grens met Duitsland 211.0. De A12 Utrecht-Gouda bij 36.7. A15 Gorkum-Rotterdam 90.9. En de A16 Breda-Dordrecht 53.9. Dan naar de A28 Amersfoort-Zwolle bij 60.0. De A35 Enschede-Hengelo 64.2. A58 Goes-Vlissingen 160.5. A59 Dinteloord-Breda bij 88.8. A59 Den Bosch-Breda 103.3. En de laatste op de A73 echte richting Venlo bij 38.7.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Wat wil je horen zometeen? Laat dat maar weten. Kom maar door in de Radio NL app. Starten we met die zomerhit van Justin de Wild.
29: Dit is de muziek van Radio NL.
30: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.

0: Radio Warel en morgen schijnt weer de zon. Nou ja, dat weet ik zo net nog niet hoor. Moeten we vanmiddag even vragen aan Jan Visser, denk ik. Want ik heb gisteren in zijn weerbericht vooral heel veel regen gehoord. En als ik dan zo naar buiten kijk, hier rondom de Radio Warel studio, dan is het ook maar grijs. Dus ik weet niet of... Nou ja, uiteindelijk gaat die zon wel weer een keer schijnen natuurlijk. En dat is waar het liedje om gaat van Sieneke. En Justin de Wild daarvoor nog. Het was Cheerio uit je stereo. Wat een hit nog steeds. Hè. Die gaat nog steeds lekker samen met Rutger van Barneveld. Die worden elke keer zo'n beetje in één adem genoemd. Maar dat zijn toch, kunnen we wel stellen, twee van de zomerhits van dit jaar. Moeten we binnenkort ook maar weer eens een mooi lijstje van maken van al de zomerhits. Maar dat is een ander verhaal. Voor nu is het vooral dinsdagmiddag. Het is 18 augustus. We roeren hier met een nieuwe uitgave, een nieuwe editie van Op Volle Kracht. Ik mag tot 3 uur weer bij je zijn met de beste muziek van eigen bodem. De beste Nederlandstalige liedjes. Door jou uitgekozen ook weer. Hè? Dat is allemaal van harte welkom. Als je een leuk liedje hebt om de dinsdag even mee door te komen. De tweede werkdag van de week, die is voor sommigen toch het zwaarst. Omdat je dan de maandag, die heb je dan net gehad. Hè, dat is een beetje acclimatiseren weer. En dan dinsdag, ja, dan zit je er wel weer echt in, zeg maar. En dan duurt het wel weer even tot het weekend. Ik wil verder niet dingen heel negatief bejegenen. Want ik ben een positieve jongen. Maar ik kan me voorstellen dat je wel een muzikaal steuntje in de rug kunt gebruiken. Of je nou in de werkplaats bezig bent, in de vrachtwagen zit, of op de bouw staat, of waar dan ook. Misschien zit je wel op kantoor, dat kan natuurlijk ook. Of ben je heerlijk aan het genieten van je vakantie nog. Dan heb je het goed bekeken natuurlijk. Want de vakanties zijn nog niet overal voorbij. Maar goed, dat is een ander verhaal. Waar je ook bent, we zijn bij je met de beste muziek dus. En als je een verzoekje hebt, dan is dat van harte welkom. Geef het maar even door. En ook waarom je het wil horen, vind ik dan wel even leuk. Of dat dan voor jezelf is. Of misschien draag je het wel op aan een collega of een vriend of een vriendin. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Laat maar weten in de app van Radio Warel. En zo kwam er al een verzoekje binnen van Hugo de Wilde uit Vaassen. Die zegt, hallo, ik heb een truc als mijn woning willen horen van Henk Wijngaard. Is dat mogelijk? Nou, dat kan op zich. Je moet weten, ik was eigenlijk sowieso al van plan om iets van Henk Wijngaard te gaan draaien. Maar ja, je weet, dan is er heel veel keuze. Dus ik ben blij eigenlijk, Hugo, dat jij hebt geholpen met het maken van een keuze. Dank je wel daarvoor, zou ik zeggen. En Henk Wijngaard, hij is hier voor jou.
1: Ik

dagen dat de zon even wat hulp nodig heeft. Dat is de Hollandse nieuwe van vorige week, Django Wagner met Bachata Bailando. En ik draaide ook nog Henk Wijngaard met een truck als mijn woning. Voor Hugo de Wilde uit Vaassen. En die stuurt nu nog, dankjewel. Nu kan ik lekker verder mijn kamer opruimen voor als ik weer naar school moet. Nou, ik hoop dat het dan wel uit vrije wil is, Hugo. Dat niet de ouders hebben gezegd, oh, je moet eindelijk je kamer eens opruimen. Ik weet nog hoe dat werkt van vroeger. En nog steeds hoor, van mijn vriendin, die zegt dat ook nog wel eens tegen me. Succes Hugo weer op school en met het opruimen van je kamer. Verder komen er ook weer leuke verzoekjes binnen. Milan uit Zwolle onder andere, die zegt graag voor de schaft. Die zit nog even lekker te schaften. En hij wil graag, we gaan als een raket van Robert van Hemert, ondanks het nare weer. Nee, dan is die wel even lekker inderdaad, ja. Robert van Hemert, sowieso lekker bezig. Ook in de Radio Adel top 30 scoort hij goed. Maar ja, deze, die blijft ook leuk, we gaan als een raket. Leuk dat je aan die hebt gedacht, dus ik ga hem zo meteen voor je draaien, Milan. En er is ook nog een berichtje van Truus uit Arnhem. Die zegt, hoi hoi, ik wil graag de nieuwe van Gisby horen. Gewoon omdat het zo'n lekker nummer is. Groetjes van Truus. Nou, die komt eraan zo meteen. Doe ik eerst even Robert van Hemert. Er zijn van die

0: oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldenkalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement roodhitblauw.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

stiekem toch ook wel een zomerhit. Hij heeft hem ook live gedaan bij allebei onze Radio NL Zomertours. Pascal Redeker hoorde je en de badkamerkraan. En ook nog Koos Alberts en een Amsterdammer. Dit is Op Volle Kracht bij Radio NL. Je weet het, verzoekjes tot aan 3 uur. En er komen allerlei soorten verzoekjes binnen. Gewoon liedjes waar mensen op dit moment even lekker zin in hebben. Die ze goed kunnen gebruiken. Die ze willen opdragen aan een vriend of vriendin of een collega. En er komen ook appjes met een mooi verhaal binnen. Of om even ergens aan te denken. Zo komt er een appje van Anja uit Grauw. Die zegt, hallo, graag zou ik een plaatje speciaal voor Marianne Veenstra en de truckers willen aanvragen. Het is vandaag namelijk 1 jaar geleden dat haar vader haar is ontvallen. En ze heeft het prachtige lied gemaakt, Een kind van zon en maan. Dat heeft ze volgens mij ook een beetje opgedragen aan haar vader. Zou je dit willen gaan draaien? Hartelijk dank van Anja Mulder uit Grauw. En ook een groet aan mijn trucker Tjapko, die op de baan rijdt momenteel met zijn truck en zijn steentrailer. Kijk, Tjapko, oude trucker, succes daar zou ik zeggen. Weet dat Anja aan je denkt. Tenminste, daar ga ik dan maar even van uit. En ik hoor genoeg mooie redenen om dit liedje dan even te draaien. Ook een mooi liedje inderdaad van Marianne Veenstra. Dit is Kind van Zon en Maan.

Ja, zo vrolijk en tegelijk zo'n mooi liedje. De nieuwe van Mart Hoogkamer hoorde je op Radio RL en Kroegen in de Hemel. Komt een berichtje binnen van Arie Frans uit Numansdorp. Die zegt hier vanuit Turkije een verzoekje. Wat een heerlijke dag van Wolter Kroes. Oh, dat is inderdaad een hele mooie. Kan ik mij voorstellen als je lekker in Turkije zit. Kan me voorstellen dat de temperaturen daar helemaal niet zo slecht zijn. Tenminste, zou ik eens kijken. Turkije weer. Ik ga ervan uit dat er dan mooie temperaturen. Nou, 28 graden zie ik hier staan. Dat is toch niet mis, zou ik zeggen. Groetjes trouwens van Lisa, Justin en Arie Frans. Nou, genieten daarvan met z'n drieën, zou ik zeggen. Wolter Kroes komt eraan voor jullie. Ik ga hem zo meteen voor jullie draaien. En eerst, ken je dit al? Nieuwe muziek is dit van Denise Driana. Morgen is zij hier ook om te praten over haar nieuwe liedje. Maar wij draaien hem graag alvast. Dit is Toeval bestaat niet. Toeval.

foto's uitmaken. Loesu hoorde je, ex-Hollandse nieuwe bij Radio Barel. Daarvoor speciaal voor Lisa, Justin en Arie Frans. Wolter Kroes, en wat een heerlijke dag. Ja, zeker als je in Turkije zit met 28 graden. Ga ik dan zomaar vanuit. Zometeen meer verzoekjes hier op Radio Barel in op volle kracht. Wat wil je horen? Kom maar door in de Radio Barel app. En dan is de kans heel groot dat jouw liedje zometeen gedraaid wordt. Dit is Rob de Nijs en zondag...

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar

0: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl. Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl. De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
1: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De rechtbank laat een man vrij die de prinsessen Amalia en Alexia heeft bedreigd. Hij had een psychose en hoorde stemmen in zijn hoofd. Gisteren werd TBS met dwangverpleging geëist. De uitspraak is pas over 2 weken, maar de rechter vindt het niet nodig om de man nog langer vast te houden. Opnieuw is ingebroken in een brandweerkazerne. Dit keer in het Brabantse Sint-Michielsgestel. De inbrekers gingen er ook nu weer vandoor met reddingsgereedschap. Daarmee breekt de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften open. Maar het kan ook worden gebruikt voor een kraak. Van de inbrekers ontbreekt elk spoor. Amerika wil van ons weten of we het buitenlandbeleid van president Trump wel genoeg steunen. Nederland en andere NAVO-landen hebben een lijst gekregen met vragen over bijvoorbeeld de Amerikaanse oorlog tegen Iran, waar eerder veel kritiek op was. Als de antwoorden niet bevallen, verliest de NAVO misschien Amerikaanse steun. En toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers en truckers voor de meeliftende Japanse kever. Die is zeer schadelijk voor planten en fruitsoorten. De kever komt in Europa voor in Duitsland, Zwitserland, Italië en Kroatië. Er zat er eentje in een vrachtwagen uit Italië, maar die was dood. Het weer dan, van weer online. Bewolkt met enkele buien, maar ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon, bij 21 tot 23 graden. Vanavond opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en met hooguit 20 graden iets frisser. En dat was de ANP-nieuws.
6: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
7: Daan. Het is warm, hè?
8: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
7: Oh ja?
8: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
7: Goeie, Daan.
8: Doe mij maar een raket.
9: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
9: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Ja, een hele goede middag. Dit is Radio Wareel en de actuele verkeersinformatie. Het is best wel druk op de weg momenteel. Er zijn 18 files gemeld. En de grootste vertragingen heb je op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Osnabrück bij de Nederlandse grens 13 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch bij Everdingen 36. A12, dat is Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens 12 minuten. A37 knooppunt Holsloot richting Meppen. Ook in Duitsland, daar richting de Duitse grens 11 minuten. Dan de A50 Os-Arnhem bij Grijshoort heb je 11 minuten extra. En file op de A76 Geleen richting Keulen, richting de Duitse grens. Daar is de weg afgesloten. En daar zijn ook nog een aantal minuten vertraging gemeld. En dat zijn er om precies te zijn een kwartier, 15 dus. Dan zijn er snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A4. Delft-Schiedam 57,9. De A6 Lelystad-Muidenberg 62,3. En de andere kant op gemeld bij 69,2. Dan de A12 Utrecht-Gouda 36,8. A15 Gorinchem-Rotterdam 91,0. A16 Rotterdam-Dordrecht 31,1. En nog een keer de A16 Breda-Dordrecht 53,9. Dan de A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6,7. De A28 Zwolle-Amersfoort bij 59,6. A28 Zwolle-Amersfoort bij 80,3 nog een keer. En de A35 Enschede-Hengelo 64,3. A35 gaan we er nog even naartoe. Enschede richting Hengelo 69,4. A50 Zwolle-Apeldoorn 213,0. A58 Goes-Vlissingen 160,5. A59 Dinteloord-Breda bij 88,8. En de laatste op de A59 Den Bosch-Breda bij 103,2.
17: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Zo, dan kunnen we eigenlijk beginnen aan deel 2 van Op Volle Kracht met Frans Bauer onderweg. En dit is Monique Smit.
17: Dit is de muziek van Radio NL.
18: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
17: Radio NL.
19: Ja,

0: Frans Bauer en Heb je even voor mij. Zo, goedemiddag, 12 minuten over 1. Welkom, daar zijn we weer met Op Volle Kracht tot 3 uur bij je. En leuk om te zien dat er heel veel verzoekjes binnenkomen. Verzoekjes en andere berichtjes. Blijf dat doen, hè, want dan is de kans zeer aanwezig dat ik vanmiddag jouw verzoekje nog even ga draaien. En zo komt er ook een berichtje binnen van Kevin uit Badmen. Ja, dit is dan geen verzoekje, maar wel leuk om even te vermelden. Ja, dit verhaal begint eigenlijk ergens anders. Toen ik de avond nog deed, een paar weken geleden, toen ik daar zat in te vallen, toen had ik een verhaal over een, wat was het ook alweer? Oh ja, een lot van een loterij. En dat was bij het vel gegooid. En dat was degene die, die dat had gekocht, die had het toch weer terug moeten halen. Want dat was een miljoen waard of zo. In ieder geval heel veel geld. Dus toen vroeg ik op de radio, wat heb jij wel eens per ongeluk weggegooid? Waarop Kevin dan weer met een heel ander verhaal kwam. Dat hij eigenlijk af en toe bewust dingen weggooit van zijn vrouw. Misschien heb je het gehoord trouwens als je in de avond zat te luisteren. Maar stel je hebt het niet gehoord, dan leg ik het nog even uit. Maar hij gooit dus wel eens dingen van zijn vrouw weg. Stiekem als zij niet thuis is. Dan vindt hij dit is overbodig. En dan gooit hij dat zomaar weg. Met alle gevolgen van dien, dat radiogesprek. Want zijn vrouw die zat op een gegeven moment ook in de radio app. En zijn vrienden die het weer voor hem opnamen. Dus het was een bijzondere avond, kunnen we wel stellen. En nu krijgen we een berichtje van Kevin. Hey Rory, Kevin hier. Mijn vrouw is goed bezig, want ze verkoopt namelijk nu heel veel van ons op Marktplaats. Hoef ik het niet meer stiekem weg te gooien. Kijk nou, dat verdient inderdaad wel een applausje, Kevin. Heel goed. Ja, dan, ik denk dan is ons radiogesprek toch niet helemaal voor niks geweest, hè? Dan heeft jouw vrouw er toch nog wat aan gehad, zal ik maar zeggen. Nou, dat was dus Kevin. Dan komen er ook verzoekjes binnen van Sander uit Twello, onder andere. Die wil graag René Schuurmans met Late Zonde in je Hart. Nou, die pak ik er even bij. Ga ik zo meteen met liefde voor je draaien. En als je een audio hebt, als je even wat kwijt wil, wat in tekst beter is, zeg maar. Gewoon als je dat zelf even laat weten. Doe dat dan vooral via de app van Radio Wadel. Stuur even een tekstberichtje of een, nou ja, in dit geval een spraakberichtje dan. Dan zenden we dat ook gewoon uit. Zo is er Joshua uit Rotterdam. Joshua, goedemiddag.
1: Hey Rory, goedemiddag. Ik heb weer een verzoekje.
0: Ja, dat vermoed ik al,
1: de mooiste rotstad van de Hermes House Band.
0: Oeh. Dus
1: die zou willen draaien, heel graag. Alvast bedankt.
0: Kijk, dat is wel een mooie Rotterdamse klassieker natuurlijk. Voor iedereen met Rotterdam in het hart. De Hermes House Band, de allermooiste rotstad.

0: Ik zag dit laatst nog ergens op een poster staan, ook deze uitspraak. Toevallig, mor amor por favor. Je hoorde Vincent bij Radio Adel. Hey, 4 september, dan gaat er iets moois gebeuren. Gerard Joling, Jan Smit, Jeroen van der Boom, Mooi Wark, Thomas Bergen, Stef Ekkel, Henk Wijngaard, Jannes, Jeffrey Parmentier, Boer Benny, Damien van Os, John en Kees de Bever, Rutger van Barneveld, Belinda Kienaar en nog vele, vele anderen. Danny Christian ook onder andere. Zij gaan samenkomen. Gaat gebeuren in Oldenbroek op het Radio Adel Mega Piratenfestijn. En jij kan binnen nu en 10 minuten de trotse eigenaar of eigenares zijn van 4 kaarten voor dat Radio Adel Mega Piratenfestijn in Oldenbroek. Wil je erbij zijn, dan stuur je nu Oldenbroek in de app van Radio Adel. Dus Oldenbroek nu sturen. Bel ik je misschien zometeen.
1: Radio NL. Dit is deze week.
2: Deze week.
1: De Hollandse Nieuwe.

0: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur en op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
7: Autometal Twente uit Enschede. Voor de inkoop van oud ijzer en metalen. Kom langs aan de Jaagtijdenweg 14 in Enschede. De koffie staat klaar. Autometal Twente. Gewoon goed.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is Radio NL. Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: En voor ons klaar zit onze vaste weerman Jan Visser. Goedemiddag.
5: Rory, goedemiddag.
4: Ja, een beetje hetzelfde als gisteren zou ik zeggen, maar jij hebt er verstand van.
5: Ja, gisteren hadden we toch nog wel wat zon, hè? Dat heb je misschien wel een beetje gemerkt. Het bleef ook overdag op de meeste plaatsen droog.
4: Ja.
5: En vandaag weinig zon, hoor. Hij prikt er hier en daar wel een beetje door. Flat zonnetje nu in het westelijk waddengebied. Maar overheersend vanmiddag toch bewolking. En hier en daar valt nog wat lichte regen of motregen. Plaatselijk een bui. Het heeft niet zo heel veel meer te betekenen vanmiddag in vergelijking met de afgelopen nacht en vanochtend. En dan viel er in het midden en zuiden van het land, midden en westen eigenlijk ook wel, plaatselijk dik meer dan 10 mm. Dus een zeer welkome neerslag opnieuw. De temperaturen die zijn wel wat aan het oplopen. Het is hier en daar al 21 graden. Het noordoosten zit op plaatselijk 17 graden. Leeuwarden net nog onder de 17. Maar ook daar zal de temperatuur vanmiddag nog wel wat stijgen. En de wind is matig en aan de kust vrij krachtig uit het westen. Nou, vanavond is het op een enkele bui na droog. De komende nacht, zeker in de loop van de nacht, gaat het van het westen uit opnieuw regenen. En morgenochtend volgen dan buien. Soms pittige buien. En die zijn met name in het midden van het land op een heftigst. Zo ziet het er nu naar uit. Kan nog een beetje veranderen. En ook morgenmiddag nog buienkansen. Afgewisseld door wat zon. Niet veel, hoor, overigens. En het wordt zo'n 20 tot 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Nou, donderdag, vrijdag en zaterdag blijven we in de buien. Frequent in de kustgebieden, soms ook heftig daar. Elders allemaal wat minder. Ook af en toe zon en zo rond de 21 graden. En dan zondag en maandag is het dan weer wat droger weer met meer zon. En de temperatuur blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Dus het grote zomerweer is dus is voorbij. Het is warme tot zeer warme weer.
4: Ja.
5: Maar de temperatuur blijft voorlopig nog wel iedere dag zo'n beetje toch even rond de 20 graden of iets hoger uitkomen.
4: Wat ook niet verkeerd is natuurlijk.
5: Nee.
4: Denk jij dat dat nog terug gaat komen, dat weer van de afgelopen tijd, zeg maar, echt dat zomerweer? Of is dat nu echt wel klaar?
5: Nou, het kan in september best nog wel een fase met mooi weer volgen, hoor. Dat kan zeker wel.
4: Ja.
5: Maar er is nu nog even geen zicht op.
4: Nee, precies. Hey, heb jij ook weer een mooie spreuk voor vandaag?
5: Als de koeien tezamen loeien, is er onweer aan het broeien.
4: Kijk, die klinkt toepasselijk. Dankjewel, Jan. En wij spreken elkaar morgen weer.
5: Ja, gaan we doen.

0: Van drukwerk, maar dan in een nieuw jasje door René van het Plein. Schijnen ligt hij op mij, hoor je bij Radio Wadeel. Hij is laatst ook nog hier geweest, hè, in dit radioprogramma bij Hessel toen op volle kracht. En daar heeft hij ook zitten vertellen dat hij, ja, dat zingen, dat is eigenlijk vooral een hobby van hem. En het is mooi als dat wat succes oplevert. Maar het gaat eigenlijk gewoon om dat hij eigenlijk, ja, dat het allerleukste vindt. En dat hij hoopte dat hij daar nog heel lang mee bezig kan zijn. Ja, mooi toch? Dat, kijk, er zijn artiesten die dan heel erg voor het succes gaan of dat soort dingen. En mooi dat er ook nog mensen tussen zitten die dat dan niet hebben. Dat zijn natuurlijk genoeg nog, maar ja, hè? Het zijn ze niet allemaal, laten we daar eerlijk over zijn. Ondertussen hoor je een telefoon overgaan. Dat is hopelijk een winnaar of een winnares. Ja, Francis, goedemiddag met Rory van Radio Wadeel.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hey, hallo. Francis uit Rijssen lees ik hier.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Mooi, dan is de administratie ook weer compleet. hoe is het?
1: Helemaal goed.
0: Mooi, was je iets leuks aan het doen vanmiddag?
1: Ik ben aan boodschappen doen.
0: Nou, er zijn mensen die dat leuk vinden. Maar
1: ja, het hoort erbij.
0: Ja, het hoort erbij inderdaad. Maar vertel, wat ligt er allemaal in je mandje momenteel?
1: Gehaktballen.
0: Oh, lekker.
1: En een rundvleessalaatje.
0: Oh, dat komt helemaal goed vanavond, Francis.
1: Vast en zeker.
0: Mag ik bij jou komen eten?
1: Van mij wel.
0: Heel goed. Neem ik meteen 4 kaarten voor het Mega Piratenfestijn mee.
1: Nou, hartstikke fijn.
0: Hey, waarom zou je daarheen willen?
1: Wij gaan al vaker en ik heb een broer die er al heel graag heen wil. Dus dan kan die mee.
0: Ja, oh, geweldig. Ja, dan kun je gewoon lekker met in ieder geval 4 mensen, want we hebben 4 kaarten. Francis, ik heb mooi nieuws. Francis, sorry, je bent erbij!
1: Hey, geweldig, dankjewel.
0: Ja, zeker. En jouw broer, is het de eerste keer dan dat hij gaat?
1: Ja, ja.
0: Oh, die gaat wel iets beleven hoor.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, ja, ja. Want hij kent natuurlijk alle verhalen al van jullie.
1: Ja. Daarom wou hij ook graag een keer mee.
0: Wat ik snap, ja, dat sfeertje dat vind je nergens.
1: Nee.
0: Zijn er dan ook nog artiesten waar jullie graag voor gaan? Of is dat echt puur voor de gezelligheid en voor het sfeertje?
1: Ik vind de hele sfeer gewoon helemaal fantastisch.
0: Ja, dat is toch mooi in zo'n tent. En dan lekker de hele avond feest.
1: Ja, dat sowieso.
0: Mooi. Hey, Francis, ik zeg het elke keer verkeerd. Francis is het, hè?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, oké. Okay. We gaan 4 kaarten naar je opsturen. En ik zou zeggen, succes nog even met boodschappen doen.
1: Helemaal geweldig, dank je.
0: Graag gedaan. Ja, weer iemand blij gemaakt met 4 kaarten voor het Radio Wadeel Mega Piratenfestijn. De hele week geven ze nog weg in elk programma. Dus straks ook bij Stefan en bij Ivo en de rest van de week in alle programma's. Dus op zich is er nog genoeg kans. En deze mannen zijn er ook allebei. Zouden ze hem dan samen doen even? Jan Smit en Gerard Joling. Jij bent de

Het was Stef Ekkel en de klok die tikt maar door op Radio RL. Het is op volle kracht. En zometeen zijn we er gewoon nog een uurtje. Ja, we hebben eigenlijk alles gedaan al. We hebben kaarten weggegeven voor het Radio RL Mega Piratenfestijn. Frans is daar blij mee gemaakt tijdens het boodschappen doen. Het kan zomaar verkeren. Ben je boodschappen aan het doen, word je ineens gebeld door de radio. We hebben Jan Visser al gehad. En dat betekent dat we dus zometeen een uur lang hebben voor al jouw verzoekjes. Nou ja, tenminste, die hadden we de afgelopen uren ook al. Maar we hebben alle ruimte. Dus als je nog een mooie hebt, laat van je horen dan via de app van Radio RL. Jonathan uit Oudekerk aan de Amstel, die had in ieder geval wel een mooie. Die wil graag horen.

0: doodadoo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ah, dit is veel te zwaar om te tillen.
3: Geen probleem, dan huren we toch gewoon een hijskraan of verrijker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
4: Hey, alweer verrotte kozijnen.
5: Wel eens van Toscana gehoord?
4: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
5: Neem kunststof kozijnen, joh!
6: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
5: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
9: Heb je trek?

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Voel me zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 2 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In het zuiden van Spanje is weer een aardbeving geweest. Die had een kracht van 4,8 en 3 mensen raakten licht gewond. De beving was goed te voelen in Granada en daar kwamen delen van gevels naar beneden. Vlakbij is het beroemde paleiscomplex Alhambra ontruimd en gesloten. Er zou geen schade zijn aan het Alhambra zelf. In IJsden in Zuid-Limburg is een buschauffeur het ziekenhuis ingeslagen. Het ging mis toen 2 mensen de bus instapten, maar niet incheckten. Toen de chauffeur er wat van zei, kreeg hij klappen. De verdachten sloegen daarna op de vlucht. Eén van hen is opgepakt, een jongen uit België. Honderden schoonmakers op Schiphol leggen morgen het werk neer, zegt vakbond FNV. 2 uur lang worden bijvoorbeeld geen prullenbakken geleegd of wc's schoongemaakt. Schoonmakers krijgen straks bij ziekte lang niet altijd meer 100% doorbetaald. De bond eist dat die maatregel van tafel gaat. En in Tilburg is gisteravond een man aangehouden voor het bedreigen van een politieagent. Die kwam af op een melding over een relationele ruzie. De verdachte liep naar de agent met een elektrische motorzaag. Daarop dreigt de agent met zijn pistool, waarna de man kon worden ingerekend. Niemand raakte gewond. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar ook droge perioden. Later in het westen steeds meer zon en 21 tot 23 graden. Vanavond enkele opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en hooguit 20 graden. En dat was de ANP-nieuws.
11: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
12: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
13: Daan, het is warm, hè?
14: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
13: Oh ja?
14: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
13: Goeie, Daan.
14: Doe mij maar een raket.
15: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
16: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
15: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier!
1: Hey, goedemiddag. Dit is Radio NL. 21 files gemeld. En de drie langste die staan op de A2 Maarsen richting Sertogenbosch bij Everdingen, de parallelbaan. Er is daar een ongeluk gebeurd. 68 minuten sta je daar vast. Sterkte. De A50 Os richting Arnhem bij Grijshoord heb je 17 minuten. En de A50 Apeldoorn Arnhem bij Loenen. Daar staan 16 minuten genoteerd. Dan zijn er snelheidscontroles gezien op de A4 Delft-Schiedam bij 57,9. De A6 Lelystad-Muiderberg 62,3. A6 Muiderberg-Lelystad 69,4. En de A12 Utrecht-Gouda 36,8. Dan naar de A16, dat is Breda-Dordrecht 53,9. En ook op de A28 flitsers Zwolle-Amersfoort bij 59,6. En Zwolle-Amersfoort nog een stukje verder bij 80,3. Ene is bij Hulshorst, de ander bij Wezep. Dan de A50 Zwolle-Apeldoorn 213,9. De A58 Goes richting Vlissingen 160,5. De A59 Dinteloord-Breda bij 88,8. Nou, die onthoud je in ieder geval lekker makkelijk. En de A59 Den Bosch richting Breda 103,5.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Op volle kracht gaat nog even door met misschien jouw verzoekje zometeen. En Niels Korshuizen naar Jeffrey Hezen.
7: Dit is de muziek van Radio NL.
6: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
7: Radio NL. Ja.

onwijs wel een doorzet ready, Niels Korshuis. Zij zingt dan jarenlang Laat je maar wachten. Nou ja, ik zou dan op een gegeven moment denken, er zijn meer vissen in de zee. Zeker als je zoals hij uit Zeeland komt. Hè? Dan heb je genoeg zee om je heen, zou ik maar zeggen. Maar zwemt misschien niet in wat hij dan zoekt. Dat kan ik me voorstellen. Emma hoorde je op Radio NL. Het is dinsdagmiddag. Het is op volle kracht nog een uurtje bij je. Rory hier, goedemiddag. Ik mag nog lekker verzoekjes voor je draaien. En daar heb ik zin in. Dus als jij een leuk verzoekje hebt, drop hem in de Radio NL app. Ga ik hem voor je draaien. Oké, okay, dat is de deal vanmiddag. Zo kwam er een berichtje binnen van Erik van Lavieren uit Tiel. Echt al een tijdje geleden, dus hij heeft er even op moeten wachten. Maar hierbij alsnog op de radio. Exit en het meisje uit mijn dromen.

0: je kunt daar hele discussies over voeren. Hè? Wat is nou fout? Want ja, er zijn ook heel veel liedjes die vindt de een dan fout, terwijl de ander daar juist weer ontzettend fan van is. Maar goed, als je dan eenmaal met z'n allen besloten hebt wat dan fout is en wat minder fout is, zou ik maar zeggen, dan kun je daar wel trots op zijn, hè? Zullen we maar zeggen. De Gebroeders Co. hebben daar een leuk liedje over gemaakt. Proud to be fout is een ex-Hollandse nieuwe bij Radio RL. Ja, wel leuk om te zien wat mensen allemaal aan het doen zijn vandaag. Dit is een beetje die tijd van het jaar, hè, dat de eerste mensen weer een beetje terug aan het werk zijn en naar school vanwege het einde van de zomervakantie. Zo voelt het ook wel een beetje als je buiten bent, hè, een beetje een grijs dagje vandaag. Maar gelukkig zijn er ook mensen die nog lekker een beetje van het weer aan het genieten zijn of die gewoon nog zelf op vakantie zijn. Zo is daar Kim uit Surhuis ter Veen, die zegt: goedemiddag Rory. Wij zitten nog lekker in Kroatië en we krijgen de groetjes vanuit het zonnige Kroatië. En of ik dan even de Amazing stroopwafels wil draaien. Hè? Kijk, dat zijn de eerste stroopwafels in Kroatië, dan denk ik daar. Ome Kobus vraagt Kim om. Ja, is wel een leuke inderdaad. Ik schrijf hem op, ik ga hem zo meteen voor je draaien. Ja, en waar het ook behoorlijk kan zomeren, deze week dan misschien niet helemaal, maar de afgelopen tijd toch zeker wel, is in Den Haag, op Scheveningen. En nou is het zo dat er zijn een aantal Haagenezen, ja, of Hagenaars, maar ik denk in dit geval dat zij trots Haagenezen zijn. Zij zijn de Regers en zij zijn echt al jaren een begrip in Den Haag. En ze hebben de krachten gebundeld met Chico in een leuk liedje: Jij bent het voor men, want je danst zo mooi flamingo. En dat liedje, dat is echt op de een of andere manier een beetje, nou, dat is leuke dingen aan het doen. Dat was, wanneer was dat, vorige week of zo? Aangevraagd door een luisteraar. Dat heb ik toen gedraaid in de avondshow. En toen gisteren nog eens. En langzaam maar zeker worden mensen fan van dat liedje. Ook hier binnen het Radio RL pand hoor ik dan af en toe terug. Wat een grappig liedje. Nou ja, daarom nog maar eens een keer draaien. Want dat mag wel dan. De Regas en Chico. Dit is Jij bent het voor men op Radio RL. Beetje zon.
1: Jij

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
1: klus onder tools. Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
3: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Auto-metal Twente uit Enschede. Voor de inkoop van oud ijzer en metalen. Kom langs aan de Jaagtijdenweg 14 in Enschede. De koffie staat klaar. Auto-metal Twente. Gewoon goed.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Heb je trek?

0: je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag.
4: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan.
7: Het leven met jou was een hel.

Misschien was je er wel bij, zijn 30ste verjaardag. Ja, misschien niet omdat hij in je telefoonklapper staat of zo, dat jullie dagelijks appen, dat je hem goed kent, deze Kafka. Nee, hij heeft zijn 30ste verjaardag gevierd in een grote concertzaal in Eindhoven, in de Effenaar. Daar waren een hele hoop mensen welkom en aanwezig en dat is een groot feest geworden ooit. Kafka hoorde je op Radio RL met zijn allernieuwste liedje Ouder Wordt. Hey, wat wil jij horen vanmiddag? Laat het weten in de app van Radio RL. Ga ik het voor je draaien? Rutger uit Oldenbroek. Je weet wel, Radio RL Mega Piratenfestijn Area. 4 september gaan we weer los. Daar kaarten kun je winnen. Maar hij heeft wel een goede suggestie, Rutger uit Oldenbroek. Hij wil graag horen de grote race.

0: Lewis en Ik Wil Je bij Radio Mareel. Ja, volgend jaar dan staat hij in Ahoy Rotterdam. Ik vind dat voelt dan toch ergens een beetje gek, hè? Als je weet dat hij natuurlijk zijn groots met een zachte G had altijd in Eindhoven in het Philipsstadion. Daar is hij dan mee gestopt, maar hij gaat wel naar Ahoy. Hey, ja, dat wordt ook natuurlijk wel een mooie avond weer daar natuurlijk. Als je er kaartje voor hebt, veel plezier. En van de andere kant, ja, in Ahoy hebben natuurlijk wel ook de grote der Nederlandse bodem gestaan, zeg maar. De grote der aarde op Nederlands vlak. Zo was daar ook de koning der piraten, Jannes. En dat is wel een mooie toeval eigenlijk, want Ankie uit Burgum die vraagt aan een liedje van Jannes. Ze wil graag horen Heel de wereld mag het weten van Jannes. Nou, ging ik even zoeken. En ik vond hem. Ook enkel in deze versie. Dit is de Live in Ahoy versie uit 2012. Nou ja, extra mooi om die even te draaien dan.
1: Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vliegt die tijd was snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn? Heel die gedachte doet me pijn.

aangevraagd door Ronald van Tilburg uit Oldenbroek. Ja, we hadden net ook al iemand uit Oldenbroek. Het is de metropool Oldenbroek, denk ik. Veel mensen zitten daar te luisteren. Wel gezellig. Je hoorde Jantjes gitaar van een hele jonge Thomas Bergen samen met de grote Johnny Hoes. Tot besluit van deze episode. Van op volle kracht. Morgen zijn wij er weer. En nu is het vooral een kwestie van lekker op volle kracht richting het einde van je werkdag. Dat doe je met Stefan. Hij staat er klaar voor. Een nieuwe Gezeur met Leur is onderweg. En ken je deze al? Dit is leuk, joh. De nieuwe van de 3J's. Hun allernieuwste zomersingle. Dit is

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
4: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga je...

0: Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 3 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Ja 21 ziet het niet zitten om samen met Pro het kabinet aan een meerderheid te helpen voor de begroting. Er zijn te veel verschillen, zegt een Kamerlid van Ja 21 na een gesprek met de minister van Financiën. Pro wil niet bezuinigen op sociale zekerheid. Ja 21 wil vooral lagere belastingen. De ouders van een Brabants meisje dat 3 jaar geleden euthanasie pleegde, worden bedreigd met de dood, zei de moeder tegen de rechter. De ouders zijn een rechtszaak begonnen omdat ze willen weten wie de artsen zijn die een brief hebben gestuurd naar justitie. Daarin staat dat de ouders misschien verantwoordelijk zijn voor haar dood. Het blijft lastig om de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen te blussen. De brandweer kan er maar moeilijk bij door het ruige terrein. En blushelikopters kunnen niet vliegen door de lage bewolking, zegt de verslaggever op Radio 1. Er wordt nu een brandgang gemaakt om uitbreiding in elk geval te voorkomen. OpenAI heeft een nieuwe versie van ChatGPT voor tieners. Het bedrijf kreeg veel kritiek na onder meer de zelfmoord van een Amerikaanse jongen van 16. Die zou tips van ChatGPT hebben gekregen. In de tienermodus worden ouders gewaarschuwd als hun kind zulke dingen vraagt. Het weer van Weer Online. Er is nog kans op wat zon, maar ook nog een bui, ook vanavond. Vannacht is het een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
11: Weer die klote muggen in huis.
12: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
13: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
14: Woninginrichting Hans Jutstra.
13: Buitenvaart Hogeveen.
11: Heerlijk!
12: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring, 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
17: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
16: Dichterbij dan je denkt.
17: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
18: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: 3 minuten over 3 geworden. Goedemiddag. Leuk dat je luistert. Dat zeggen we te weinig eigenlijk. Is wel zo. We zijn er blij mee dat je er bent. Vandaag kun je nog iets winnen. Ook je kan kaarten krijgen voor het Radio NL Mega Piratenfestijnfeestje. Compleet uitverkocht. En de 4 kaartjes gaan we zo meteen meteen verdelen. Oh nee. Nee, ik zou het iets later doen. Tussen 5 en 6 gaan we het even doen. Oké. De files. A1. Amersfoort richting Apeldoorn staat 19 minuten. En dat is bij Kootwijk. En dat komt door een ongeluk. De A2 Utrecht richting Sethogenbos. Een uur vertraging. En dat is 11 kilometer. Komt ook door een ongeluk. Veel aan de hand, veel ongeleid daar. En lang wachten blijkbaar. De A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Grijshoort. Daar staat een kwartiertje vertraging. De snelheidscontrole staat lood. Dat gaat mal. Dat loopt uit de klauwen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam 40.1. De A7 Heerenveen Groningen 144.5. De A12 Duitse grens richting Utrecht 133.8. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6.8. De A30 Ede richting Barneveld 19.3. De A58 Berg op Zoom richting Vlissingen. Oh, mooi daar. 160.5. En de A74 de Duitse grens richting Venlo. 100.8 FM. Nee, 100.8. Kijk dan in de plaats. Ja.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
22: Stefan Leij!
20: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met de allernieuwste showplaten van Corrie Konings. Amore, amore, pizza.
21: Dit is de muziek van Radio NL.
23: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
21: Radio NL. Ja.

is een gast. Dit is een legend. Hij produceert, hij zingt, hij kan heel veel instrumenten bespelen. Mooi, Frank Verkooyen. En zijn moeder, hey, dat is de ene helft natuurlijk van Duo Onbekend. Het is Ricky Verkooyen. Dat is zijn moeder, joh. Nou, mooi, hè? En dit liedje sowieso heel gaaf. Waar Rob de Nijs begon met... Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. Begint hij met deze plaat. De regen knert het op mijn raam. En dat verzin ik niet. Luister het liedje maar eens even terug. De regen knert het op mijn raam. Fantastisch. Als je dat kan verzinnen en je durft zo je liedje te beginnen... Ja, dan ben je sowieso een legend. Hè? Zeg, nou, tot 6:30 weer een hoop ellende op je... Nee, dat valt me mee. We hebben echt wel toffe dingen gepland de komende tijd. We gaan zo langzamerhand wel even wat uit de show sleutelen. Er gaat wat uit, want over een paar weken... Wij verwachten, ik hoorde net vanochtend in een soort vergadering... jullie hadden dat wij maximaal over 2 weken zitten wij in een nieuwe studio. Wat, nou ja, je denkt natuurlijk, dat wordt een hele grote studio. Dat is misschien ook wel zo, maar het wordt een hele vette studio. Maar ja, dat is het ook. De dag dat wij erin gaan, dan hoor je ook de hele dag... Oh, we zitten... Sorry mensen, het gaat even wat verkeerd, want we zitten in een nieuwe studio. Dat hoor je dan de hele dag en daarna is het weer klaar. De dag daarna dan zijn we gewoon weer wat we nu ook aan het doen zijn. Gewoon te lang lullen, een beetje rare muziek draaien. Nee, ik schets het helemaal verkeerd. Komt goed. Vanmiddag sowieso. In dit programma gaan we kaarten verdelen van ons eigen feestje. Het Radio Mega Piratenfestijn. In het compleet uitverkochte Oldenbroek. Dus daar kun je nog kaarten voor winnen. En dat gaat gebeuren vanmiddag tussen 5 en 6. Maar goed, had ik eigenlijk ook al verteld natuurlijk. Wil je nog even bemoeien met de playlist? Dat is hard nodig. Moeten we even een piratenplaatje draaien? Moeten we Baco in Monaco doen? Moeten we een liedje draaien van Senna? Moeten we nog even dat ene liedje doen van Jannes? Niet met Monica, met Juanita. Het is al een tijd geleden dat we die hebben gedraaid. Dus wil jij gewoon niet op de radio, dan doe je niks. Want laat me iets van je horen. Samuel Welte, zonnebankie op de radio. De zon zie je zakken in de zee. Kunnen alle kanten op. Bon Jovi, kun je gewoon aanvragen. Ik draai niet, maar kun je gewoon aanvragen. Meatloaf, Paradise by Desmond Light. Dan kun je de Nederlandse versie aanvragen. Rita en de Meatballs, die hebben dat... Maar prima. Zeg, laat iets van je horen. Dat is de strekking van dit verhaal. En dan laat ik het ook weer horen.

dit had een hele grote hit moeten worden. Was het eigenlijk niet. Zonde. Dit klinkt ook heel gek, maar het volgende liedje wat we gaan draaien, dat voelt eigenlijk een beetje als Halloween. Stel je voor, ik zal dit ervoor aan doen. Wacht even. Ja, en dan kom ik gewoon.

0: elkaar. Mieke en Bandit. Ze hebben meer gemaakt. Even uit elkaar. Is ook een mooi zing dit lied. Maar wij draaien op Radio NL. Waarom niet? Heel mooi, heel mooi. Country is sowieso de laatste tijd is het... heter dan frituur is een hele stomme opmerking. Hè. Dat denk je, oh mijn god, gast. Echt, alsjeblieft. Doe even een slinger aan de knop van de radio. Heter dan frituur, zeg je dat echt? Ja. Nou, is er een liedje? Daar heb ik nog steeds geen goedkeuring voor. Dat zeg ik niet steeds op de radio om te clearen en te kutten of zo. Helemaal niet. Maar dit is zo'n goed plaatje. Alleen, ja, ik kon niks vinden. En meestal komt de zangeres misschien uit Nederland... of is die ingedrumd in een Nederlandse studio in Enschede... of is de platenmaatschappij, komt uit Brabant, maar helemaal niks. Er is geen link naar Nederland, dus ik kan hem ook niet draaien. Helaas. Kijk, op Radio NL, we zijn Radio NL, goedemiddag... draaien we natuurlijk ook BZN, ja, Grondslag. Die hebben de voeten in de klei staan in Nederland natuurlijk. Dus we draaien wel het Engelse. Maar dan heeft dat meestal een link met het buitenland. Je snapt het. Maar dit is zo'n mooie countryplaat. Ja, die zou gewoon een keer gedraaid moeten worden. Maar ik krijg het er niet door. Ze snappen het niet op de muziekredactie. Jopie begrijpt er geen ene kogelbal van. En ze voelen het niet. Ik denk, staat hem gewoon in. Als je de eerste 5 seconden hoort, dan ben je te gek dat dat niet kan. Dat is toch raar? Luister.
1: Troubles here, but I ain't gonna worry about the way things are.
0: Daarna winnen deze nou even zo zingen, dan kunnen we gewoon draaien natuurlijk, hè? Troubles here, but

Ik zie mezelf nog niet op zo'n rijtje dansen. Line dance heb ik helemaal niks mee. Maar dit is gewoon een goede plaat. Belachelijk tijdstip om dit nu even te draaien. Maar ik hoorde vanmorgen ook bij Lars. Ik denk, we gaan hem ook even doen.

Ja, je ziet het wel als ze ergens op een podium staat. Gewoon stoer wijf, lekker wijf. Kooi mijn hoed op en kan goed zingen. De carrière heeft ze te danken aan ons. Radio NL. Ze woonde in Amerika en zat een liedje uit. We hebben haar gebeld. Ja, als je het liedje aanpast, gaan we plat draaien. En zo het geschieden. Hele carrière, bijna multimiljonair geworden. Hé, hey, en wat hebben wij er dan overgehouden? Niks, maar dat moet ook niet, want dat zou raar zijn natuurlijk. Zeg, maar Eureka is een boefje. Eureka is een boefje, die maakt af en toe eens... ja, die heeft soms een kronkel in de kop en dan zit ze toevallig in de studio en dan maakt ze dingen waar ze later spijt van krijgt. In dit geval. En het heeft... letterlijk 3 uurtjes online gestaan en ik heb hem gehoord en ik heb hem toen meteen geript. Dit is geen AI, want dat zou heel raar zijn om dan zo betoog te houden, maar ik zal hem even laten horen. Eureka, die werd toen ze werd niet geboekt op de Zwarte Cross. Dus toen dacht ze, nou, ik maak een anti-Zwarte Cross liedje midden in de nacht met een fles vodka op en dan gewoon zingen in de studio. Maar daar kreeg ze wel een beetje spijt van. Maar ik heb hem, kan even een klein stukje laten horen.

0: kan geven. Het is toch mooi dat zij liedjes maakt uit haar buikgevoel. Achteraf niet handig, maar ja. Hey, wil je hem hebben? Jammer dan, hij is alleen voor hier.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
3: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
4: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Olde Kalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Olde Kalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
3: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
5: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
8: Een nieuw plafond, strakke wanden, verbouw of renovatie? TK levert vakwerk van begin tot eind. Betrouwbaar, vakkundig en met Twentse nuchterheid. TK, Twentse kwaliteit. Goed voor elkaar. Kijk maar op plafond-wanden.nl.
9: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf

akkoorden. Ik ben geen muzikant, maar het zijn eigenlijk hele simpele plaatjes. Maar deze zijn heilig verklaard door heel veel mensen. Piratenmuziek. De voortak is piratenmuziek. Ik kan er omheen draaien, ik kan er mooi verbloemen, maar het is piratenmuziek. En ja, dat draaien we op Radio NL, want het is Nederlands. Ik krijg van Mariska wat leuks doorgestuurd. En dat is voor de radio. Het is super vervelend dat we steeds over de app hebben. Maar ja, daar komen echt wel toffe dingen binnen altijd. Reacties en hey, leur je lul te veel. Komt best wel vaak binnen. Of hey, draai even dit man. Of nou ja, dat soort dingen allemaal. Er kwam een filmpje binnen. Die had ik zelf ook al gespot. Want ik zit zelf natuurlijk ook op TikTok en Snap. Ik zit overal wel op. Maar niet echt onder mijn eigen naam. Alleen op dit ouderwetse medium Facebook. Daar zit ik nog wel op een of andere manier met mijn eigen naam. Maar de rest, ik gluur allemaal wel mee. Ik kijk allemaal wel mee. Ik wil geen volgers. En dat gaat mij niet om. Ik heb zoveel k volgers en dit en dat allemaal. En ik wil niet de stress dat ik elke dag filmpjes moet uploaden. En ja, daar ben ik niet zo van. Maar ik vind het wel mooi om mee te kijken. Maar ik had deze inderdaad ook al gespot. Het is een nieuw dingetje wat binnenkort inderdaad Mariska viraal kan gaan. Want ik vind hem super, super grappig. Mensen worden boos. Het is namelijk een guy met de pet op, die loopt met een cameraman rond in dorpen en steden met een microfoon. En die gaat mensen vragen van, bent u hier geboren en getogen in een dorp? Ja, ja, ja. Het is wel een mooi dorp, hè? Ja, het is een heel mooi dorp. Ja, zeker. En dan stelt hij altijd de vraag, maar heeft dit dorp een action? Nee, die hebben we niet. Nou, dan telt je dorp ook niet mee. En dan rennen ze weg. En dan en dan staan ze daar voorbij te kijken. Dus dat is een beetje, ja, ik vind het ook heel grappig. Als je dorp of stad dus geen action heeft, dan telt je dorp dus niet mee. Dan kun je beter gewoon verhuizen. Daar sta ik niet achter, maar ik vind het super grappig dat ze dat doen. Ja, denk je, wat zijn dat voor mensen die dat doen? Nou, het is eigenlijk heel toevallig, want de gast die dat doet, die heeft een pet op, maar die heeft ook een baard. En het zijn dit soort gekke dingen. Het zijn altijd mannen die baarden hebben. Het zijn altijd mannen met baarden. Die doen altijd stomme dingen, rare dingen, wat wij niet durven. Dat doen hun.

Het is steenkolen Engels, maar dat moet ook, want ze komen uit Nederland. Boomerang, bekend van instrumentaal, het is, maar dit hebben ze ook gemaakt in de Engelse taal. Ja. Zeg, ik heb het toch maar besloten om het even een uurtje naar voren te halen. Iets na 4 uur. Dan doe ik een oproepje officieel dat je kan appen voor de kaarten. Nu appen heeft geen zin. Het moment dat ik het zeg op de radio vanaf dat tijdstip gaat het tellen dat je kaarten kan winnen voor het uitverkochte Radio NL Mega Verstijn Party in Oldebroek. En dat moet je zo meteen ook even appen. Oké? Okay? Is er nog iets? Is er nog iets wat ik voor je kan draaien? Is er nog iets wat ik voor je moet doen? Wat kan ik doen? Ja, weet je, ik zit even te kijken. Wat het meest aangevraagde liedje is, daar zat ik net even naar te kijken. Want mijn reet heeft al 50 minuten lang de stoel geraakt hier in de studio. En hij is, ja, dat geloof je niet, dat is best veel. Dan denk je, oh, hey, dat is voor jullie best wel weinig, Radio NL. Maar 19 keer aanvragen door verschillende mensen, dan moeten we hem even draaien. De allernieuwste van Marco Schuitmaker, Loesoe.

0: stop. Chef, ik kan er niet bij met de ladder.
1: Doe het veilig. Bestel een hoogwerker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl. Jouw

0: volt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
0: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
5: Oei!
6: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: En alle Ariel, ook tweede gratis.
5: Zoei!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes! Hamster!
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 4 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen een boete van de inspectie na artikelen over Ozempic. De inspectie vindt die een soort van reclame. De kranten vinden dat hun persvrijheid wordt ingeperkt. De Telegraaf en NRC verwachten ook een boete. Als die komt, gaan zij ook in beroep. Het gaat alweer beter met twee brandweerlieden die vannacht niet goed werden bij de natuurbrand in België. Ze ademden koolmonoxide in en moesten naar het ziekenhuis. Maar ze zijn alweer thuis. Koolmonoxide zit soms in de rook van bosbranden en kan dodelijk zijn als je er niet snel bij bent. Op de A2 bij Den Bosch is begin van de middag een aanrijding geweest met meerdere auto's, waaronder een gevangenisbusje, meldt RTV Utrecht. Er zat een gevangene in, die is gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis. Waar het gevangenentransport heen ging, is niet bekendgemaakt. Een spannend bezoek van de Belgische buitenlandminister aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij moest meteen de schuilkelder in door Russische droneaanvallen. Daar sprak hij met zijn Oekraïnse collega over hulp. België heeft al miljarden aan steun gegeven en zal dat blijven doen, zei hij in de bunker. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt dan zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
12: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
13: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
14: Woninginrichting Hans Jetstra.
13: Buitenvaart Hoogeveen.
12: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
15: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
16: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
15: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
17: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Een paar minuten over vier geworden. Goedemiddag. Leuk dat je luistert. Vind ik het leuk om te zeggen. Dat zeggen we te weinig. Ik zei het een uur geleden ook al, maar dat meen ik ook echt. Echt tof dat je gewoon zit mee te luisteren naar ons. Het allerbeste radiostation van Nederland. Qua Nederlandse muziek natuurlijk. Het allerbeste disjockeys. Ja, dat is voor mezelf even goed, hè. Voor de hypotheek. Ja, dan hoort de basis ook. Oh, ik heb goede disjockeys aan boord. Oh, wat fijn. Ja. De A2, daar staat een behoorlijke file. Zet al gebost richting Utrecht. Een uurvertraging, 12 kilometer. De A9, Amstelveen richting... Dat zeg ik toch ook allemaal. Richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot staat een kwartiertje vertraging, 9 kilometer. En de A27, Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagen zijn een half uurtje. Dat is wel 13 kilometer. Snelheidscontroles gaan mal. Loopt uit de klauwen hier. De A2, Amsterdam richting Utrecht. Bij 38.0 staan ze. Niet geheel verdekt opgesteld. Ze staan er gewoon open en bloot. Maar ja, je zit net op je telefoontje aan het pielen zijn, je ziet ze niet, hè? Zo is het ook. De A7, Horen richting Den Oever bij 47.4. De A16, Rotterdam richting Breda, 65.1. De A28, Zwolle naar Assen toe, exact bij 153.6. De A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen, 160.5. En de weg van Eindhoven richting de Belgische grens, u kent het wel, de A67, daar staan ze bij 18.2.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Stefan Leer!
22: Ja, dit uur gaat het er toch maar uit. Radio NL Mega Piraten voor zijn kater 4 voor Oldenbroek. Zometeen.
23: Dit is de muziek van Radio NL.
25: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
23: Radio NL.
26: Ja,

Hans, oftewel Hans van Aalst. Zoveel mooie muziek gemaakt in zijn leven. Ook Engelse liedjes deed hij ook heel erg goed. Hey, wil je naar een feestje? Nou, dat kan. Voor 5 uur kun je nog 4 toegangskaarten in bezit.

0: De 5J's. De 5J's zijn er ook. 5? Ja, 5. Jan Smit. Jeroen van der Boom. Joling. Jannes. En Jacob Marissen. Maar goed, dat is de geluidsman in de zaal. Dus dat heb je niet wel aan. Maar hij is er wel. Jacob is er gewoon bij. Je ziet hem niet. Petje op. Schuift dat mix altijd aan. Zeg, wil jij naar Oldenbroek? 4 kaarten liggen voor je klaar. Dan app jij nu Oldenbroek.
1: Radio NL. Dit is deze week.
2: Deze week.
1: De Hollandse Nieuwe.

Henk Versteeg en hartslag van je heupen. Mooi, mooi. Dat doe ik ook altijd. Hè. Als ik op de dans sta, dan dans ik uit de heupen. Ik doe de ogen dicht en dan laat ik mijn lichaam leiden waar ik heen ga. Maar meestal is dat gewoon recht naar beneden of de kant van de bar. Dat is meestal wel zo. Maar dat, ik heb wel gehoord, ik heb het zelfs een keer op video gezien. Het lijkt inderdaad op dansen, als ik sta te dansen op de dansvloer. Het lijkt erop. Ik ga niet af als een gieter. Het lijkt ook nog daadwerkelijk dansen. Maar goed, begin ik het ook alweer over. Oh ja, Mike Versteeg natuurlijk met hartslag van de heupen. Waarom praat ik opeens zo zwoel? Weet ik ook niet. Het is inderdaad waar. Je kan nu appen en 16:45 of zo gaan we eens even rondbellen. Ik had gisteren geroepen in de uitzending, maar dat wisselt nog wel eens bij mij. Tussen 17:00 en 18:00 de kaarten eruit, maar dat duurt te lang. Dus nu even appen Oldenbroek voor 4 gratis toegangskaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn feestje in Oldenbroek. En dat moet je ook even appen, dus het woordje Oldenbroek. En dat mag met een T. Oldenbroek, prima joh. Broek met een Q, allemaal goed. Als ik maar kan zien dat de Oldenbroek staat. Of achterstevoren, prima joh. Maak er wat creatiefs van. Doe er een mooi fotootje bij met een mooie foto van de dienstdoende DJ met allemaal hartjes erom. Maak mij slank. Doe even wat om die kaart in de wacht te slepen. Nee. Ga niemand voorrang geven. Er wordt gewoon lukraak iemand uitgekozen. Maar ja, je zal net geluk hebben met een fotootje. Hè? Mooi. Dus Oldenbroek appen. 16:45 gaan we bellen.

0: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
3: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
4: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
5: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
11: Boeie.
12: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Yes. Hamster.
4: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
13: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
14: Radio NL.
4: Weerbericht.
15: Het is een paar minuten... Nee, het is 1 minuut over 4:30. Is het weer eigenlijk voor dit moment. Vannacht en vanavond gaat het wat regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vroeg begint de dag met heftige buien. In de middag droog en zonnig en wordt maximaal 19 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. En binnen- en buitenland. Wat is er allemaal weer gebeurd? We gaan luisteren. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Mediaminister Letchert vindt het zorgelijk dat kranten zich beperkt voelen in hun persvrijheid. Kranten kregen boetes omdat ze te positief zouden hebben geschreven over Ozempic en stappen naar de rechter. Er is een derde verdachte aangehouden voor een gijzeling in het Zuid-Hollandse Lisse vorige maand. Het is een man van 21. Eerder werden al een jongen en een meisje opgepakt. Een dode en 15 gewonden bij een Russische aanval op het Oekraïnse Zaporizhia, vlakbij de kerncentrale, de grootste van Europa. De atoomwaakhond waarschuwt dat gebied niet aan te vallen.
15: Nee. Leek me ook niet heel slim, nee. De files van dit ogenblik. De A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, 21 minuten. En dat is 5 kilometer. Diezelfde A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch bij knooppunt Everdingen, een kwartiertje. Dan komt er een ongeluk, vrij heftig. Het duurt nog een tijdje dat het opgelost is. Nu 11 kilometer. En dan de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. 25 minuten en dat is 9 kilometer. Snelheidscontroles A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Oostvaarders en afrit Lelystad Airport. 69,8. De A17 Roosendaal-Dordrecht 6,9. De A28 Zwolle naar Amersfoort, 59.4. De A58, Berg op Zoom naar Vlissingen, 160.5. En de A73, Maasbracht richting Nijmegen, 86.0.

0: En waar het over gaat is Juanita. Daar is je smoor verliefd op. Tenminste, in zijn liedjes natuurlijk. Vergeet het niet, over 10 minuten dan gaan we eens even rondbellen voor een compleet uitverkocht feestje van onszelf. Voor het Radio NL Mega Piraten. We zijn Oldenbroek, in de buurt van Zwolle. Ja, dat moet goed zijn. Dus van alle kanten van Nederland kun je er gewoon naartoe. App even nu Oldenbroek en wie weet krijg jij 4 e-tickets van ons toegestuurd. En als ik zeg...
1: Trabierne, rollen en rollen. Allee, ik rij in een Kia. In een Kia.
0: Nou, dan snap je denk ik wel wat over gehad.
2: Ah,
0: even kijken of de tekst goed was. Even kijken.

0: Ik wil de hele tijd roepen.
1: Auw!
0: Maar dat slaat nergens. Dat is gewoon raar. Dat staat ook in de DJ-bijbel. Niet auw! Roepen op de radio. Want we staan ook in winkels aan. En die schikken zich helemaal te pleuren. Hè. Je haalt net een kleding van een haakje af. En dan zit je mooi radio te luisteren. Ik wil je helemaal. Wil je auw! Ja, dat wil je niet. Hey, ik moet. Ja, dat is ook gek. Ik moet even naar Stefan moet ik zwaaien. Ik zit even naar de picturen te kijken in onze Radio NL app. Die is naar mij aan het kijken. Op een heel groot scherm. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk mooi natuurlijk. Dus ik ben zelf een Stefan. Dus ik moet even naar Stefan zwaaien. Nou, Stefan, ik zal je even naar je zwaaien. Dat is wel leuk om te vertellen. Want wij zijn al druk natuurlijk met een nieuwe studio. En daar mogen we al een beetje pielen en een beetje proefdraaien en zo. En. Weet je wat gaaf is? Dit is heel gek om te zeggen. Ik ben totaal niet. En dat is geen bescheidenheidskaartje, maar ik ben nooit bezig met mijn uiterlijk. Ik heb soms een polo aan. Daar is dan 's avonds is daar een vlekje in gekomen. En dan denk ik, nou ja, die kan nog wel een dagje. Dus dan doe ik even zo'n nat doekje over. En denk ik, nou, dat kan nog wel. En dan is hij weg. En dan zit ik in de auto. En dan kijk ik naar mijn shirt. Oh, fuck, hij is weer terug. Maar goed, ik ben daar niet zo mee bezig. Ik loop, dat maakt niet uit. Als ik een vlek in de broek heb, prima, jongens. Maar ik bedoel, ja. Dat. Maar in onze nieuwe studio. Die camera's die daar zijn, die zijn legend. Dat is, ik heb echt niet normaal hoe mooi wij eruit komen te zien. Dat klinkt heel gek op de radio, maar we komen zo goed uit de verf. Allemachtig, wat worden wij goed belicht in de nieuwe studio. Als je zo kijkt op deze camera, we zitten in een hokje echt van 2x2 zitten we hier. En alle DJ's hebben al gezegd, als wij klaar zijn in deze noodstudio, dan we komen hier nooit weer. Lars van Dijk, die zei als eerste vanmorgen bij de baas stond de notabene bij. Hè, die zei, Stefan, ik kom er nooit weer in dat hokje. Ook, klaar is klaar. Ik wil niet meer in dat hokje zitten daar. Eigenlijk zouden we dit eens moeten filmen, want als je kijkt via de camera's, ziet het best groot uit. Wij vinden allemaal dat het gay uitziet, maar het ziet er best klein uit ook. Of groot. Maar het is eigenlijk heel klein en het is gewoon raar. Hè. Wij willen graag radio maken in een mooie studio. Staat ik dan ons contract ook. Jullie krijgen een mooie mengtafel die ertoe doet. Nou, hier ligt één. Dat is menige kringloop zal de jaloers op zijn. Maar wat ik wil zeggen, wij komen zo mooi eruit te zien op camera. En dat vind ik gaaf. En waarom vind ik dat gaaf? Want in dit programma gebeurt altijd van alles natuurlijk. En ik hou altijd zoveel filmpjes tegen van mezelf. Willen ze graag online hebben. Ik zeg, nee, doe maar niet, joh. En dan bedenk ik altijd een of andere kutsmoes, bedenk ik altijd, om mijn filmpjes niet online te krijgen. Want we zien er zo bleek uit. Kijk dan hoe wij eruit zien momenteel. Het is niet om te shit of zo, maar we zien er zo bleek uit. Ik lijk wel een lijk als ik hier zit. En ook, ik zit ook echt als een zoutzak achter die mengtafel. Ook buik vooruit en we hangen maar een beetje. Maar dat doet zo'n studio met je. Dit is een noodstudio. Maar goed, prima. We komen er in ieder geval heel mooi uit te zien. Dus, wacht. Ja. Nee, nee, onder de motorkap zijn we gewoon knappe disjockeys. Dat zul je wel zien. De camera's aangaan. The legendary new.

0: Zou deze dame nog optreden? Nou, moet ik een keer uitzoeken. Goeie plaat, man. Jeetje, dit is zo 7-6-5-4-8. Maar dan nieuw. Nou, ja, nieuw. Gewoon een vervanger, want 7-6-5-3-8 blijft natuurlijk een mooie plaat. Maar ik vind deze ook mooi, hoor. Blauwe ogen. Je kan hem gewoon meezingen, ook al ben je volwassen. Je kan hem gewoon met een hoge stem kun je meezingen in de auto. Nou, kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn gaan we nu uitdelen. Als het goed is, heb je Oldenbroek geappt. En wat voor vorm dan ook, met een slijmverhaaltje erbij. Natasja, wat wil je van me? Wat is er? Ik ben getrouwd. Oldenbroek, ingetoetst, verkeerd geschreven, met een T, met een Q. Het maakt allemaal niet uit. Het gebeurt ook gewoon, hè. Ik zeg het op de radio en dan komen met allemaal Q's binnen. Iemand heeft zelfs, Sander, die zegt Olden, tussen haakjes 538, Oldenbroek. Ja, ik roep dat ook te vaak, dan moet ik me kappen. Het is altijd een open sollicitatie of zo, naar 538. Toen ik 16 was, ik wilde altijd bij 538 werken. Nu niet, hoor, nu niet meer. Maar ik vind het altijd geinig om even te oeren. Echt. Zeg, daar gaan we. Ik heb iemand uitgekozen. Nu net, terwijl ik zat te ouwehoeren. En dat gebeurt allemaal live. Dan gaan we nu bellen. Oppakken is winnen. Een voicemail of niet oppakken. Ja, hé, hey, dan gaan we doorbellen. Oh god.
1: Met Vianda.
0: Met Erna?
1: Nee, Vianda.
0: Vianda! Hé, hey, met De Leur van de radio.
1: Hey.
0: Ja! Ja, ja, je bent van Den Bosch tot Delfzijl mee te beluisteren. Vianda, mooie naam.
1: Hoi.
0: Hoi. Oh, dat klinkt opeens een stuk... Mooie naam, hey. Vianda. Maar dat hoor je vaker zeker, Vianda.
1: Ja, klopt. Ja, klopt, dankjewel.
0: Waar hoor je dat het meest? Bij de dokter of ben je gewoon in de kroeg of zo van... Oh, wat een mooie naam heb jij.
1: Nee, gewoon algemeen zo, ja. Zo even.
0: Mag ik je achternaam ook weten, Vianda?
1: Ja, wat bij me.
0: Vianda Bijma, dat is... Jeetje, dat is mooi. Vianda Bijma, ja. Dat klinkt eigenlijk, ja, als een typetje van de radio. Hé, hey, we gaan even bellen met Vianda Bijma. Hallo! Dat is ook gek. Vianda, ik heb heel goed nieuws voor jou. Hey.
1: Nou, top.
0: Ja, want je hebt Oldenbroek geappt.
1: Ja.
0: En het is jou gelukt om dat 412 keer te doen, zie ik net. Dat is ook wel erg.
1: Ja, dat is mooi. Ja, dat is wel heel erg, hè?
0: Nee, dat is erg mooi. Erg mooi. Hey, gefeliciteerd! Ja, ja!
1: Super, dankjewel.
0: Jij hebt de 4 kaarten te pakken voor ons eigen feestje in Oldenbroek. Compleet uitverkocht. En jij kan er nog met 3 personen gewoon naartoe. En waar kom je vandaan? Wil ik ook nog weten. Vianda Bijma uit...
1: Ens.
0: Dat is... Is dat bij Magnesse?
1: Ja, Noordoostpolder.
0: Kijk eens aan. Oh, bij Zwolle ook gewoon. Nee, joh.
1: Ja, het is niet zo ver weg, Oldenbroek.
0: Allemachtig, wat een weergeluk. Wie allemaal blijven hangen, we gaan je de kaarten geven. En ja, maak er nog een mooie dag van en een mooie week. Oké.
1: Ja, gaat goed komen, dankjewel.
0: Doeg, Vianda.
1: Doeg.
0: Doeg.

0: De ijzersterke partner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. Bij ons kun je nieuw ijzer kopen als oud ijzer kwijt. Dat is pas recyclen, zo voor elkaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, onze tools.
3: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
4: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
3: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalet en sta-caravans.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it!

0: laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Minister Letchert vindt het zorgelijk dat hoofdredacteuren alarm slaan over de persvrijheid, maar wil afwachten wat de rechter daarvan zegt. Kranten kregen boetes van de inspectie voor artikelen over Ozempic en andere afslankmiddelen. Het zou een soort reclame zijn. De politie heeft opnieuw iemand aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een gijzeling in het Zuid-Hollandse Lisse vorige maand. Het is een man van 21. Meerdere mensen hielden toen een vrouw vast in haar eigen huis. Ook werden spullen gestolen. Eerder werden al 2 verdachten aangehouden, allebei minderjarig. Er is een jaar cel geëist tegen 2 straatrovers. Ze reden in maart en april samen op een fatbike en trokken onder meer dure tassen van Chanel en Hermès uit de handen van hun slachtoffers. Die hadden gewinkeld in de Amsterdamse PC Hoofdstraat, werden daarna achtervolgd en later beroofd. In Limburg is een beek leeggepompt om een bedreigde vis te redden, de modderkruiper. Hij lijkt een beetje op een paling en leeft op de bodem, maar er staat nu te weinig water in de beek. Ze worden gevangen en naar een andere beek gebracht waar wel genoeg water is. Andere vissen die zijn gevonden worden ook gered. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend heftige buien, in de middag meer zon en het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Soudal. De bouwverslimmers.
6: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.

0: Ik zit nog even te kijken. Oh ja, hier heb ik alles. Ja, hey. Het is een paar minuten over vijf geworden. Ik heb op zich wel een beetje, gek nieuws. Ik heb wel triest nieuws even te melden. Want we gaan even de komende, deze week en volgende week... gaan we even afscheid nemen van Een Uurtje Lekker Los. Dat heeft niet met een technisch iets te maken... maar het programma is al even door mij onder de loef genomen. Een tijdje geleden al. En dat gaan we aanpassen. En dan ook als een nieuwe studio er is, dan... dat slaat ook nergens op, dat weet ik ook wel. Maar dan gaan we Een Uurtje Lekker Los even in een nieuwe vormgeving steken. En vormgeving, dat zijn die muziekjes rondom. Hè, van dit is Een Uurtje Lekker Los. Dat wordt even wat minder heftig allemaal. En gewoon even voor de vernieuwing. Dus vandaar dat we vandaag even en de rest van de week even rust doen... met Een Uurtje Lekker Los tussen 5 en 6. En volgende week ook nog even. En dan als we in de nieuwe studio zitten... dan gaan we even weer gewoon oldschool knallen. En dan wordt het ook iets gekker. Dat ook wel. Muzikaal gezien vonden wij het... zelfs de muziekredactie vond het een beetje braaf. Dus daar kunnen we wel mee. Hey, de files van dit ogenblik. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat 22 minuten. Dat is 5 kilometer. De A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Grijshoort. Daar staat 10 minuten en dat is 6 kilometer. Snelheidscontrole is A7. Horen richting Den Oever bij 47,4. De A12 Utrecht richting Den Haag bij 39,6. De A28 Zwolle richting Amersfoort 59,4. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn 212,9. En ik zie toch nog eentje op de N74 Venlo richting de Duitse grens. En daar staat een mobiele flitser bij 101,0.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Stefan Leer!
0: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met een liedje van Highway. Oh. Welke zal het zijn?
1: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL.
3: Ja,

Damien van Os op Radio Del en Diamanten. Hey, denk even aan James Last. Die had een nummer Biscaya. Dat begon altijd zo mooi met de zee. En ja, dit is ook zo een. In het begin moet je altijd even denken, oh, wat was het ook alweer? En opeens denk je, oh ja, hey, dat is van Drank en Rivilla.

0: man. Willy Dansdam, Johnny West en Amar. En ja, dat die rappers steeds hun eigen naam roepen in liedjes, daar vind ik wat van. Ik vind het ook wel grappig in het begin, maar de hele tijd. Yo, Willy Dans, Ja, dat is grappig. Maar als je dat, als wij een paar van die liedjes in een uur draaien, denk ik ook, nou, dat is wel een beetje ego is natuurlijk. Maar ja, dat is naamsbuilding, is dat. Ja, het slaat nergens op, dat weet ik. Hey, luister. Wat we net draaiden, dat zijn altijd korte liedjes. Rond de 2 minuten 20, hè, dat is de nieuwe standaard geworden. Maar Henk Wijngaard heeft 1 hele lange plaat op zijn naam staan. Een gevoelige, van maar liefst 5 minuten 22. En dit is hem.
1: Ik geloof niet dat ik iemand missen zou. Want die ik missen wil, die kent mij niet. Ik geloof niet... Ik geloof niet dat ik iets missen zou, want wat ik weet, dat raakt mij niet.

niet dat ik iets verwachten zou. Waarop ik wachtte was tederheid van jou. Ik geloof niet, nee, ik geloof niet dat ik nog langer leven wil. Zou ik nu sterven, droomde ik een wereld.

ook ik geloof niet dat jij iemand missen zou. Want wie je missen wou, die past er niet bij jou. Ook ik geloof dat jij niets missen zou. Want wat jij wist, ja, daar begon het mee. Ik geloof zeker dat jij iets verwachten zou, waarop jij wachtte.

0: tijd. Lekkere muziek. Henk Dissel heeft twee liedjes aan zijn kont kleven. De Bom en Stap voor Stap. Veel meer mooie liedjes gemaakt, maar deze moet hij altijd zingen. En terecht. Zangers, zangeressen hebben altijd van die liedjes. Ja, die moeten ze altijd zingen. Nou, eerst er één. Kido van der Graaf. Die heeft ook mooie liedjes gemaakt, maar die heeft één ding aan zijn reet hangen. En daar heeft hij, positief misbruik van gemaakt, momenteel online. En ik heb daaraan meegedaan. Normaal gesproken, als ik iets van artiesten lees, ik like het ook niet. Niet omdat ik het niet leuk vind, maar dat blijft. Als ik één artiest ga liken met een berichtje, dan moet ik alles aanklikken. Daar ben ik niet zo heel erg van. Ik ben meestal op social media om even te lachen en mee te gluren. Even social media gebruiken als flauwekul. Nooit serieus eigenlijk. Maar Kido van der Graaf, die had een tijd geleden, tijdens een optreden had hij gewoon random, omdat voor tijdvulling had hij een billenmedley gemaakt. Dat was deze, kijk. Allemaal dingen aan elkaar gemonteerd. Eigen liedjes ertussen. Het ging alleen maar over voor de dames. Billenmedley. Schudden met de billen. En ach man, de hele zaal op de kop. En zelfs zelfs Brommers kieken erin. Legendarisch. Die moet hij ook altijd zingen. De Billen Medley. Nooit officieel uitgebracht, maar hij moet hem altijd zingen. En nu is het zover. Op Snap en overal heeft hij staan van: jongens, ik ben bezig met een nieuw concert. Avas Live is dat, 27 november. En dan gaat hij een nieuwe Billen Medley. En wij mogen meedenken. Nou, die kans laat ik me niet voorbij gaan. Dus ik ook gewoon even typen. Dus als je op Snap gaat kijken. Wat was dat op? Op Insta was dat, ja. Dan kun je ook even mijn echte naam zien. Onder welke naam ik op Insta zit trouwens. Dat is ook niet zo heel handig voor mij. Maar ik had gereageerd. Ik zei, je moet even de Merry Boys moet je doen. Met Beste Bill. Ja, dat is deze. Beste Bill. Ik had het mooi in de billen medley. Beste Bill. Nou, dat past perfect natuurlijk. Guido zal hem ongetwijfeld doen. Fantastisch, man. In de blote kont heb ik nog even ingetoest. Gaat ook mooi. Kan ook mooi in de billen medley. Had die man er nooit over nagedacht natuurlijk. En Jantje Koopmans. En natuurlijk ook het schaap met de vijf poten.
1: Kijk. Twips, twips, twips. Eerst de handen op de heupen, dan de handen op de bips.
0: Twips, twips, handen op de heupen en dan dansen. Nou, die had ik even ingetoetst en ben benieuwd. We gaan er gewoon vanuit dat ze alle drie in de medley komen natuurlijk.
2: Hey, kappen nou hoor. Ja.

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudsinema.nl en bestel.
1: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van Albert Heijn.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...

Vezel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond en vannacht regen. Het koelt af tot een graadje of 15. Morgen vroeg heftige buien overal. In de middag is het droog en zonnig. Morgen wordt het maximaal 19 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Wat is er weer gebeurd in het binnen- en buitenland? We gaan het nu horen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Oppositiepartij PRO wil niet samen met JA21 de begroting van het kabinet steunen. JA21 weigerde ook al. Beiden vinden de onderlinge verschillen te groot. PRO zegt, je kan niet iedereen te vriend houden. Justitie gaat kijken naar de afspraken die zijn gemaakt over trekkers vorige week op de snelweg richting Den Bosch. Op de A59 ontstond een file en daardoor een ongeluk met 2 doden. Staatssecretaris Thielen verwacht dat de inspectie snel een bezoekje brengt aan de school van Forum voor Democratie. Die ging gisteren open in Almere. Op de school zouden kinderen niet gelijkwaardig worden behandeld.
2: Nou, dankjewel daarvoor. Ze zeggen ook in het ANP zeggen ze letterlijk trekkers. Daar ben ik op zich blij mee. Afgezien van de inhoud van het bericht natuurlijk. Maar een tractor is niks. He, als je woest de grond kijkt, zijn dat ook gewoon trekkers. Het zijn trekkers. In goede tijden, slechte tijden, zeggen ze ook een trekker. Dan reed je een trekker door het dorp. Ja. Het is geen tractor. Tractor is niks. Tractor is alleen handig als je jordkelder heet. Ik zag een tractor voor mijn Ferrari. Voor de rest heb je er... Tractor is niks. Het is trekker. Mooi. Mooi dat de ANP ook om is. Zeg, de files van dit ogenblik, daar komen ze. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch, daar zat een tractor. Tussen Culemborg en Zaltbommel, 21 minuten, 14 kilometer. De A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem Noord en Zevenaar, 25 minuten en dat is 6 kilometer. Snelheidscontroles, de A9 Alkmaar Amstelveen, 56,7. De A28 Zwolle Amersfoort, 49,5. En de A50 Apeldoorn Arnhem, 192,1.
1: Radio NL.

0: Er zijn zoveel parodie opgemaakt met carnaval. Ik voel me sexy als ik grans. En er zijn zoveel, ja, Moemeton-versies. Machtig, mooi, mooi, mooi, mooi. Nielsen, sexy als ik dans. We hebben net een hele lange plaat gedraaid van Henk Wijngaard. Dan is het Karel, die is even wat later ingeschakeld. Kun je even iets draaien van Henk Wijngaard? Doe maar wat je zelf mooi vindt. Ja, ik vond Gevoelens vond ik al een leuke plaat. Maar ik kan nu niet, zeg maar, nog een Wijngaardliedje instarten. Dat is een beetje gek. He, dat kan wel op woensdag. Wijngaard woensdag op Radio NL. Lars, die begint er weer mee. Om een uurtje of 6 ochtends. Dus de hele dag kun je gewoon lekkere Wijngaardliedjes aanvragen. En ik zat wel even te denken. Wijngaard. Ja, misschien is dat een klein liedje die ik even kon draaien van een minuutje of 2. Maar ja, ik heb besloten om het maar even niet te doen. Nou zat ik wel even te denken. Er is wel zo'n liedje die ik wel een keer graag uitgebracht zou willen hebben. Door Henk Wijngaard. Dat gaat hij natuurlijk niet doen. Want dat heeft hij ongetwijfeld ook wel een keer over nagedacht. En het zal ook wel ongetwijfeld een keer gevraagd zijn. Maar bij mijn inziens. Ik heb natuurlijk niet alle wijsheid in pacht, maar ik denk dat dit liedje is nog nooit uitgebracht in het Nederlands. En ik denk als die uitgebracht wordt in het Nederlands, dan moet de tekst wel heel goed zijn. Want het is echt een legendary song in Amerika. Dat was vroeger, die liedjes nog steeds. Het heet Shiji McCall en Convoy. En Convoy, dat is eigenlijk Convoy exceptioneel. Want een convoy, dan rij je achter elkaar met allemaal vrachtwagens. En in Amerika is dat blijkbaar verboden. In Nederland mag het wel, maar dan moet je het wel geregeld hebben. Met instanties. En dan moet je begeleiding hebben van Convoy Exceptioneel. Er zijn die gasten in die gele busjes, die rijden dan ervoor en erachter. Maar als je het zelf regelt, je zegt van, je kent allemaal truckers. Nou, vanavond gaan we de weg op, we gaan allemaal achter elkaar aanrijden. Ik heb dat niet kunnen vinden op Google. ChatGPT, daar ben ik veel te lui voor om dat even te googlen. Maar volgens mij is dat verboden. Als je dat zelf bedenkt, als je achter elkaar gaat aanrijden met 10 vrachtwagens, is dat gewoon verboden in Nederland. En daar was een liedje over in Amerika. En die is zo legend. Hoor dan hoe dat begint ook, hè? Dit zou een keer van Nederlands moeten worden, het hele liedje. Oh ja, ik zal hem even draaien. Even een klein stukje. Het gaat over de 27 MC trouwens. Ze zijn dan praten over. Hallo, kanaal 14. Yo, rij je achter mij. Ja, kijk in je spiegel. Dan weet je dat, hè? Ik zal mijn mond houden.
1: Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean, clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4.
0: En er zijn nu een paar gasten die luisteren en denken, hey, die heb ik al verdiend. Nou, stoer, ik ook.
1: Alive. Looks like we got us a convoy.
0: Ja. Hoor dit dan. Dit moet van Nederlands worden, dit.
2: It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a jimmy.
0: En dat liefst niet met AI, gewoon origineel.
2: Heading for bear on I-10 about a mile.
0: Maar zoveel vrachtwagenchauffeurs hebben we niet meer die zingen in Nederland.
2: Rubber duck and I'm about to put the hammer down.
0: En dit durf je ook niet aan de Wijngaard te vragen. Durf je niet. Kijk. Maar goed, het begint gewoon mooi. Maar dat was ook een liedje, begon ook zo. Nou ja, bijna dan. Black Lake, Zwarte Meer, met Koosje Bloemsma.

uit, hè. Maakt er niet uit wat die man maakt. Al maakt hij een hardstyle liedje, oh, dat heeft hij gedaan. Gewoon goed. Guando zit er ook in. Guando, Guando. Guando was toch... Dat is toch vleermuispoep, of niet? Of heb ik dat verkeerd gegoogeld ooit? Guando... Oh nee, er zijn heel veel liedjes met Guando. Nee, dat zal raar zijn. Dat is heel gek. Dan even een beetje blues en rock and roll.

0: Dan ga je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Ah, dit is veel te zwaar om te tillen.
3: Geen probleem, dan huren we toch gewoon een hijskraan of verrijker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
4: Ah, weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
7: Gritter Chalets en staakcaravans.
4: Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
8: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement roodhitblauw.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 6 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Vandaag probeert minister Heijnen van Financiën steun te krijgen van de linkse en rechtse oppositie voor de begroting, maar dat schiet niet erg op. Hij praat nu met Pro, die zei van tevoren al dat het een illusie is, omdat zij heel andere dingen willen dan JA21. JA21 zei ook al nee. Justitie gaat kijken welke afspraken precies zijn gemaakt over trekkers op de snelweg vorige week bij een boerenprotest in Brabant. Op de A59 ontstond een file en daardoor een ongeluk met 2 doden. De politie had van tevoren gezegd dat trekkers niet zouden worden tegengehouden, maar officieel mogen ze niet op de snelweg. Staatssecretaris Thiele verwacht dat de inspectie snel langsgaat bij de nieuwe school van Forum voor Democratie in Almere. Dat doet de inspectie sowieso in een eerste jaar, maar als het aan Thiele ligt wachten ze daar in dit geval niet mee tot mei. Op de school zouden kinderen niet gelijkwaardig worden behandeld. Dat het nu weer regent wil nog niet zeggen dat het grondwaterpeil in Nederland snel weer op orde is. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog maanden duren, ook als het gaat om de lage waterstanden in de rivieren. Wel is in een aantal veiligheidsregio's nu minder risico op natuurbranden, onder meer in Noord-Holland en Zeeland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
18: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
19: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, koele zweefmolen. Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny. Kom op jongens, laten we gaan.
20: Yeah!
21: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
19: Dichterbij dan je denkt.
21: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
22: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
23: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
24: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
23: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
25: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
26: Een paar minuten over de 6 hoor. Ik zat even natuurlijk net als jij in de auto of thuis, zat ik gewoon even de commercials te luisteren. Ik hoorde net een commercial voorbij komen. Ik dacht, ah, die moet ik hebben. Dat hoor ik niet vaak. Ik hoorde net in de reclame namelijk, Wastenberg kost een beetje. Ik denk, hé. Dat ga ik kopen vanavond, die waspoeder. Die zet ik in de douche. Wast een berg, kost een beetje. Ah, dat is vast goedkoper dan zeep. Baardendas. Nou, zeg, de file van dit ogenblik. Wast een berg. Ja, dat is wel een buik wat ik heb. Wast een berg kost een... De A2. Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Deil en Culemborg. Daar staat 23 minuten en dat is 9 kilometer. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Akersloot moet het zijn 18 minuten. En dat is 8 kilometer. Rijstroken jou versloten. Gaat nog even duren, staat hier. Snelheidscontrole is nog 2. De A17 Roosendaal richting Dordrecht 6,9. En op de A348 Doesburg richting Arnhem 10,2.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Stefan Meijer!
26: Ja, goedenavond. Nou, niet dat ik modder fan ben, maar... nee. Zeg, we beginnen even met... hey, PZM!
27: Dit is de muziek van Radio NL.
29: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
27: Radio NL.
30: Ja,

0: in het liedje. Zijn dat dikke drums of zijn het trommels? Trommels, trommels. Robert Paters en alle nieuwste, blijf toch bij mij. En, hey.
1: Op die eindeloze snelweg.
0: Op die snelweg.
1: Enkel asfalt om me heen.
0: Met Appie West.
1: Duurt nog lang voor ik bij jou ben.
0: We love the radio.

0: Albert West.
1: Geen dag zonder radio. Waanzinnig mooi liedje. Halverwege de jaren 90 kwam het uit. Later is het opnieuw gezet. Door slimme mensen. Want die plaat die gaat over de 160 euro. Mocht je vinyl verzamelen. En anders niet. Denk je prima zo. Over goud van oud. Lekker goud van oud op de radio. En goud van oud vinden wij Samuel Welten. Want dat is al een jaartje oud. Dat is bij ons goud van oud. Zometeen over goud van oud gesproken. Gaan we nog even een goede piratenplaat draaien. Maar eerst even Manoos.

De liedjes van vroeger. 1983, ik heb het even voor je opgezocht. Live ingedrumd, stond er ook bij, informatie over deze plaat. Combo Wildebras en Was het die nacht natuurlijk op Radio NL. En zometeen kans op kaarten voor onze eigen feestje. Radio NL Mega Piratenfestijn Oldenbroek. Zometeen is het tijd voor Ivo Pasveer. Morgen, hey, vanaf 3 uur, ben ik er morgen weer.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudSinema.nl.
1: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudsinema.nl en bestel.
2: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
2: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
3: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
2: Oké, we gaan.
4: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
5: Radio NL.
4: Weerbericht.
6: Vanavond moeten we nog rekening houden met enkele buien. Vannacht dan komt het af naar 14 tot 17 graden. En de komende dagen wisselvallig weer met dagelijks kans op regen of buien. Voornamelijk in de kustgebieden komen soms actieve buien voor. En ook kans op onweer. Het is exact 6:30 ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Het was een drukke middagspits, inmiddels nog 2 files over. Die vind je op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Deil. Momenteel 22 minuten door een kapotte auto. En de A9 Diemen-Amstelveen tussen Holendrecht en Amstelveen een kwartier door een ongeluk. Flitsers gebeld in de Flitsmeisterapp langs de A7. Dat is Hoorn den Oever bij 47.3. A9 Alkmaar-Amstelveen 56.7. A28 Assen-Zwolle bij 160.6. A31 Harlingen-Leeuwarden bij 32.2 en de A67 van Eindhoven richting de grens bij 18.1. Goeie race!

Oké, stel je voor, hè, een vreemde die zou aan je vragen... Hoe is het om in jouw stad te wonen? De plaats waar je vandaan komt, hoe is het daar? Nou ja, dan ga je natuurlijk in allemaal superlatieven praten. Het is geweldig, het is echt een fantastische plek. Ik zou iedereen aanraden om hier te komen wonen. Nou, Justin de Wild niet, die is heel nuchter gebleven... en die zegt over zijn woonplaats Veenendaal... Veenendaal is gewoon, heel gewoon. Ja, nuchter dat hij gebleven is. Justin de Wild en Cheerio, het liedje dat inmiddels platina is geworden. Meer dan 20 miljoen keer gestreamd. En dat mede dankzij jou, hè. Je hoorde hem zojuist bij Radio NL aan het begin van de avondshow. Het is dinsdag en de muziek is van Jeffrey Schenk, Lara Mila. En eerst terug in de tijd. Dit is André Hazes en De Vlieger.

Och, wat een doorbraak, hè. Dan sta je direct op de Radio NL Zomertour. Het overkwam deze vrouw, Lara Bila. Ze was de gast in Assen tijdens de Zomertour. Dit was haar single Had ik je maar nooit gezoend bij Radio NL. En dit

Oké, stel je voor hè, dat je je stembanden zou kunnen verkopen. Ik denk dat er Venen echt heel veel geld gaat bieden voor deze massa stembanden. Gouden stem en hit na hit Django Wachter. En die ene mooie vrouw zojuist bij Radio NL. Hey, misschien doe je het ook wel dat je tegen je beste vriend of vriendin zegt... Hey broer, hey zussie. Ja, dat is toch iets wat je als vrienden onder elkaar doet. Hè? Dat je je gewoon aanspreekt als broer of zus. Soms kan het ook echt zo voelen hè, dat je beste vriend of vriendin... net zo goed je broer of zus had kunnen zijn. Maar wat nou als je beste vriendin ook echt je zus is? Nou, het is gebeurd. En het bijzondere verhaal ga je zo meteen horen bij Radio NL... na de nieuwe

0: weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com. Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 7 uur.
1: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Minister Heijnen van Financiën blijft proberen om van links en van rechts steun te krijgen voor de begroting. Pro en Ja 21 hebben allebei gezegd dat dat er niet in zit. Ze willen wel samenwerken met het kabinet, alleen niet met elkaar. Maar Heijnen blijft puzzelen op een compromis. Een dode en honderden zieken door een salmonella-besmetting in Engeland. Het is nog niet duidelijk waar ze besmet zijn geraakt. Veel mensen zeggen dat ze buiten de deur hebben gegeten toen ze ziek werden. Er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. Vorig jaar was er ook een salmonella-uitbraak in Engeland. Bij onderzoek naar een explosie gisteren in een drugslab in IJsselmuiden bij Zwolle is nog een drugslab ontdekt in Enschede. Twee mannen vluchtten met brandwonden weg van de explosie, maar werden later opgepakt. De politie deed onderzoek naar ze en kwam toen uit bij het tweede drugslab. Een KLM-toestel heeft een paar dagen geleden de landing moeten afbreken om een hond die bij de polderbaan liep, melden meerdere media. De luchtverkeersleiding had de loslopende hond gezien en waarschuwde de piloot om een doorstart te maken. Een ander toestel deed het ook, maar dat zou niks met de hond te maken hebben gehad. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
14: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
15: Soudal, de bouwverslimmers.
14: Soudal. De bouwverslimmers.
16: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations.
17: Vitenolie,
16: alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
17: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
22: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files momenteel, wel een hoop controles op de Nederlandse wegen. Je vindt ze langs de A4 Amsterdam-Den Haag bij 21.3. A7 Hoorn-den-Oever bij 47.3. A28 Assen-Zwolle 160.6. De A35 Enschede-Almelo bij 69.2. Goeie reis.
24: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
25: Ivan Pasveer!
23: En wat als je beste vriendin ook je zus blijkt? Het antwoord hoor je zo meteen naar Robert van Hemert.
24: Dit is de muziek van Radio NL.
26: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
24: Radio NL.

Avondshow Radio NL met Yves Werentse en Voorgoed Voorbij. 11:07, goedenavond. Ja, voor de liefhebbers, de nachtshow van Papua Nieuw-Guinea. Het is dinsdag 18 augustus en bijzonder nieuws vandaag. Ik weet niet of je het ergens hebt gelezen, maar wat nou als je beste vriend of vriendin ook je broer of zus blijkt te zijn? Nou, die kans is echt miniem. Ik weet echt wel van mijn vrienden dat ze niet mijn echte broers of zussen zijn. Het zou wel heel gek zijn. Al had dat zomaar gekund hoor. Onze persoonlijkheden die matchen prima. Maar het was dus wel het geval bij Mena Geltink en Minal Thijssen. Ze zijn toen ze jong waren geadopteerd uit India en werden vanaf hun 13e vriendinnen van elkaar in een groepje waarin meerdere geadopteerde kinderen zaten. Nou, dat ze erg op elkaar leken, dat bleek, want ze werden direct beste vriendinnen. Inmiddels is die vriendschap al 30 jaar gaande. Totdat een van de zussen op het idee kwam om een keer een DNA-test te doen. Om te kijken of er misschien nog ergens familie is. En wat blijkt? De ander blijkt de zus te zijn. Ja, dat nieuws dat sloeg toch ook wel in als een bom. Maar tegelijkertijd zorgt het ook wel voor heel veel mooie momenten. Ze zegt ook van, ja, ik ben blij dat mijn beste vriendin in dit geval ook echt mijn zus blijkt te zijn. Mooi verhaal dit. Breng me wel ook even bij het Radio NL onderzoek van deze dinsdagavond. Ben ook wel benieuwd hoe dat bij jou zit. Hoe lang ben jij al bevriend met jouw allerbeste vriend of vriendin? Nou, die van mij, dat gaat echt wel heel ver terug. Tot aan de peuterspeelzaal. Ik ken mijn allerbeste vriend, Sean, al sinds ik 2 ben. Echt waar. Ja, en nog steeds still going strong, zullen we maar zeggen. Nou, hoe zit dat bij jou? Hoe lang ken jij je allerbeste vriend of vriendin al? Laten we eventjes een klein Radio NL onderzoekje doen. Reageer in de Radio NL app. En dat mag ook door middel van een spraakberichtje. Hey, leuk. Dit zijn de Johnny's.

0: Samantha en Steenwijk, Wolter Kroes zegt goed advies. Slapen, dat doen we s'nachts. En s'avonds dan is het de tijd om te feesten. Dinsdagavond, je luistert Radio NL. Bijzonder verhaal vandaag in het nieuws. Dat gaat over twee zussen die altijd al vriendinnen zijn geweest. 30 jaar geleden leerden ze elkaar kennen als vriendinnen. En na een DNA-test bleek dat ze ook daadwerkelijk zussen waren van elkaar. Ja, soms dan is het zo, hè, dat het ook echt zo blijkt dat de innige vriendschap meer is dan alleen maar vrienden zijn. Daarom de vraag aan jou vanavond in het Radio NL-onderzoek. Hoe lang ken jij je allerbeste vriend of vriendin al? Lisanne uit Veen. Dan, nou, ik ken mijn beste vriendin, die noem ik ook zus, al 18 jaar sinds we baby's waren. Harm uit Zaanstad, mijn beste maat Paul, ken ik al 30 jaar. Nico uit Sassenheim, sinds mijn tweede Ivo. En ik stuur gelijk Holdenbroek mee. Ja, vanavond weer kans op die kaart, hè. En Manuela uit Eibergen, goedenavond.
1: Hoi.
0: Jij bent 32 inmiddels, Manuela. En jij kent jouw allerbeste vriendin inmiddels al 20 jaar.
1: Ja.
0: Nou, zet ik even na te denken. Ja. Dat is het begin van een middelbare school.
1: Mijn zuster van another mister,
0: sorry, wat zei je?
1: Oh, ik zei mijn sister from another mister.
0: Ja, die sister from another mister. Ja, het is soms ook echt een vriendschap alsof het je zus kan zijn, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hey,
1: ja.
0: Hoe houd je dat vol? 20 jaar vriendschap, wat doen jullie?
1: Van alles. Maar we hebben ook allebei een beetje de medische achtergronden, dus dat klikt dan en dan doen ze wel leuke dingen met elkaar. We logeren veel bij elkaar.
0: Met andere woorden, op naar de volgende 20 jaar.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dank voor het delen. Fijne avond, Manuela.
1: Ja, dankjewel. Fijne avond.
0: En hoe lang ken jij je allerbeste vriend of vriendin al? Deel het in de gratis Radio NL app. Hey, dit is leuk. Nieuwe muziek uit The Haag. De Regers, Ziggy en Chico. Met een remake van een oud liedje. Dit is Jij bent het voor mij. Funny.

0: grote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: Den Oudsten BV uit Hengelo, voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
7: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
8: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
12: Ogen van mijn opa,

Ze is terug, Monique Smit, met nieuwe muziek bij Radio Model. Dit was Niet Naar Huis. Hey, ik weet niet hoe jij hebt geslapen vannacht, maar na al die plaknachten van vorige week heb ik echt eventjes vannacht geslapen alsof ik mezelf een fabrieksreset heb gegeven. Zo lekker heb ik geslapen. En ik weet niet of je dat ook hebt, maar als je lekker slaapt, dan droom je ook beter. Zo was ik vannacht bezig met mijn zesde ritje op de Alpe d'Huez, tot mijn vriendin me wakker maakte of ik niet zoveel wil trappen in bed. En zo zie je maar, de meeste dromen zijn bedrog.

Het was nieuwe muziek bij Radio NL, Frank van Etten en ik dans altijd door het leven. Oké, doe je ogen even dicht en beeld je het volgende in. Je ligt in je bed, vervolgens gaat de deur open en hoor je ineens een daverend applaus. En vervolgens komen door diezelfde deur, achter elkaar, Gerard Joning, Jan Smit, Jeroen van der Boom, Mooi Vark, Thomas Bergen, Stef Eckel, Henk Wijngaard, Jannes, Jeffrey Parmentier, Boer Benny, Damien van Os, Stomme en Kees de Bever, Rutger van Barneveld, Fons Veuring, Frank van Etten, Hartentien, Dutch Boys, Danny Christian, Raymond Hermans, Wimmy Bauma. En dat kan twee dingen betekenen. Of je bent in de koorstroom terechtgekomen, of je gaat naar het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn. In beide gevallen een droom, maar we kunnen die droom werkelijkheid laten worden. Vanavond maak je namelijk kans op 4 vrijkaarten voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn. Blijf luisteren naar Radio NL. Zometeen vertel ik je hoe je de kans op

Oké, we zijn echt aan het duimen draaien de laatste dagen hier op het kantoor van Radio NL. Wordt dit hem? Of wordt het toch Cheerio? Ik kan bijna zo'n bloem gaan plakken en dan gewoon blaadjes gaan plukken, weet je wel. Het is echt om het even. Nou, wat gaat het worden? De zomerhit van 2026. Wordt het Rutger van Barneveld die je net hoorde met Zwoele Zomernachten? Of toch Cheerio van Justin de Wild? Nou, jij bepaalt binnenkort op RadioNL.fm, want de stembussen voor de zomerhit top 10 die gaan binnenkort open. En uiteindelijk bepaal jij dus welke van de twee gaat winnen. Je luistert Radio NL, zo direct het rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Ik ben ontzettend benieuwd. Lekker aan het werk, lekker aan het chillen, misschien nog van de vakantie aan het genieten. Stuur het nu door in de gratis Radio NL app wat je op dit moment aan het doen bent. En sluit aan bij het rondje Nederland. Dit is Vincent door Wind en Regen.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RKT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RKT in Goor en Nieuwheden.
3: Heb je trek

0: Geen hond nodig? Kom dan mooi naar RTG. In Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party & Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 8 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Er is morgen weer een actie van boeren. Ze trekken langs alle gemeentehuizen in Drenthe en ze noemen het een stikstofmars. Ze gaan handtekeningen verzamelen die ze daarna gaan aanbieden op het provinciehuis in Assen. Er worden 1000 boeren verwacht en ze zeggen niet over de snelweg te gaan rijden. Minister Heijnen van Financiën praat overmorgen verder met verschillende oppositiepartijen om genoeg steun te verzamelen voor de begroting. Vandaag probeerde hij pro en ja 21 over te halen om die te steunen, maar dat is niet gelukt. Beiden willen wel samenwerken met het kabinet, maar niet met elkaar. De politie heeft nog iemand aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in Den Bosch. Ze werd in juni op haar fiets klemgereden. Twee mannen stapten uit, mishandelden haar en bespoten haar met rode verf. De politie zegt dat het geweld te maken heeft met de komst van een asielopvang. Op het WK hockey heeft Nederland gewonnen van Argentinië. Het werd 3-1. Nederland is nu zeker van de tweede groepsfase. Gisteren haalden de vrouwen ook de tweede ronde. Premier Jette zat in het publiek in Amstelveen met een oranje sjaal om. Zijn vriend speelt voor Argentinië. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van roodebak.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
13: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Ah. Bonsoir, goedenavond. Radio NL staat aan met de actuele ANWB verkeersinformatie. Geen files gemeld, wel een hele hoop controles in de app van Flitsmeister. Die vind je onder andere langs de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 11.3, de A6 Joure-Lelystad bij 282.6, A9 de Alkmaar-Amstelveen bij 56.6 en de A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.4. Goeie reis.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Yes, wat doe jij op dit moment? Stuur het in via de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
13: Dit is de muziek van Radio NL.
18: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
13: Radio NL.
18: Ja,

0: Sliedronkhorst bij Radio NL. En ik drink rosé. Een hele goede dinsdagavond. Je bent bij de avondshow met het Rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Leuk om even te delen in de gratis Radio NL app. Ik hoor graag van je. En je hoort jezelf uiteraard al eventjes terug op de radio. Extra leuk natuurlijk. Jan van der Wal uit Oldehoven. Die is druk aan het werk nog in Staphorst. Ik zie een hele hoop stenen op de video die je hebt meegestuurd. Jan, succes daar. Sharon uit Almelo. We hebben net boodschappen gedaan in Duitsland. Nu luisteren we fijne Radio NL. Groetjes en lieve kusjes aan Jesse en Demi van Mama. Hierbij overgebracht. Dave uit Waland, die is slootkanten aan het maaien. Christa uit Almelo. Ik heb even een fiets in Groningen afgeleverd bij mijn zoon Colin. Nu weer terug naar Overdinkel via de E31 in Duitsland. Daar hebben ze wegnummers die beginnen met een E. Hè? Dat is zo verwarrend. Annemiek uit Veenendaal is druk bezig bij de parketshop. Ik zie Koen uit Leiderdorp die lekker de benen op tafel heeft gelegd. Heerlijk naar jou aan het luisteren. Groetjes. Kai uit Middelbeers. Ik ben Truck Simulator op de PS5 aan het doen. Succes daar, Kai. En over Kai's gesproken. We gaan ook naar een andere Kai. Dat is Kai Bakker uit Zuid-Schaarwoude. Hey, goedenavond, Kai.
1: Hey, goedenavond.
0: En gefeliciteerd. Jij hebt je eerste huis gekocht.
1: Ja, dankjewel.
0: Och man, nu gaat het leuke werk beginnen. Jij mag nu gaan slopen.
1: Ja, alles mag eruit.
0: Hoeveel moet er gebeuren?
1: Alles.
0: Alles?
1: Alles gaat eruit.
0: Alleen het karkas blijft over.
1: Yes, inderdaad.
0: Ja, heerlijk man, dit is de droom van iedere man geloof ik. Gewoon lekker slopen totdat er geen eind aan zit.
1: Ja, denk het wel. Het is nou, prachtig.
0: Heel veel succes. Ik hoop dat het huis snel klaar is, Kai.
1: Dankjewel. Nou, ik denk dat het nog wel even gaat duren.
0: Ja, daar ben ik ook bang voor. Hey, succes. Gaan we nog eventjes naar Sven uit Gorredijk. Hey Sven, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Oh man, wat jij stuurt is zo herkenbaar voor mij. Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben op zoek naar hotels.
0: Ja, ja, ja. En dat terwijl je vakantie net 2 weken afgelopen is, hè?
2: Ja, mogen
0: we
2: weer op vakantie
0: zijn. Och man, dit, weet je, ik ben een week of 4 geleden teruggekomen van vakantie. De avond dat ik terugkwam in huis, slingerde ik alweer Booking.com aan om te kijken waar het volgende uitje naartoe ging.
2: Zo erg was het ook weer niet, maar...
0: Ja, dit is hashtag herkenbaar. Maar goed, waar gaat het weekendje weg naartoe wat je aan het plannen bent?
2: Eerst even naar Breda. Dat staat als eerste op de planning.
0: Mooi, mooi, mooi. Alleen dan is het nog de vraag, waar haal je de financiering vandaan? Want de portemonnee is natuurlijk leeg na de vakantie.
2: Nee, ik heb nog wat over.
0: Gelukkig maar.
2: Kom maar goed.
0: Hey, alvast een heel fijn weekendje weggewenst en een fijne avond.
2: Dankjewel. En fijne avond.

Hans Duits, Peter Weense en Django Wachter. De echte vrienden en muziek is ons leven. Oké, zou je eventjes wat voor mij willen doen? Zou je eventjes naar buiten willen kijken en check eventjes bij de buren wat zij op dit moment aan het doen zijn? Ik denk, hè, dikke kans, dat ze momenteel televisie aan hebben staan. NOS-journaal is nu nog bezig, dus waarschijnlijk hebben ze lekker het journaal aanstaan. Misschien hebben ze net een film aangezet op Netflix. Ja, dat is alleen maar goed nieuws. Want dat betekent dat jij en ik hier op dit moment alleen nog samen zijn. Want de rest van Nederland heeft de radio inmiddels uitgezet. En dat betekent dat jouw winkansen alleen maar groter zijn geworden. Want ja, dit is het moment om te gaan appen. Het woordje Oldenbroek in de Radio NL app. Je maakt kans op 4 kaarten voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn. Dat is op 4 september in Oldenbroek. Wil je daar naartoe samen met 3 vrienden? App dan nu het woordje Oldenbroek in de Radio NL app en maak kans.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
4: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
3: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
10: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
11: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
12: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
13: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
15: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
13: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.

0: was Joey Nicolai bij Radio NL en de Hollandse nieuwe van deze week, Tinto de Verano. Dan zag ik dus laatst ook zo'n fles bij ons in de kast staan. Had mijn vriendin dan waarschijnlijk gehaald bij de supermarkt. Tinto de Verano. Alleen ik moet het echt nog een keertje gaan proeven. Dus misschien dat tijdens deze week wel een keertje gaat gebeuren. Krijg je de review op Radio NL, goed? Hey, het is tijd om de onderbroekkaarten weg te gaan geven. Het is uitverkocht. En 4 vrijkaarten liggen hier in de studio op jou te wachten. Wil je ernaartoe? Dan app je Oldenbroek in de Radio NL-app. En 's avonds heb je meer kans om te winnen, hè? Want de meeste mensen die hebben inmiddels de radio uitgezet. Het zijn alleen jij en ik nu nog. Wie gaat het worden? Wie gaat naar Oldenbroek toe?
1: Hallo.
0: Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Kirsten Buschens.
0: Hallo Kirsten, met Ivo van Radio NL.
1: Hoi.
0: Hallo. Jij hebt vast een vermoeden Hallo. Waarvoor ik bel.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ja, ik wilde inderdaad de postcode loterij opzeggen. Kan dat?
1: Dat kan.
0: Okay. Geef ik jou in ruil daarvoor 4 vrijkaarten van Oldenbroek. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je mag samen met 3 vrienden feest gaan vieren op 4 september in Oldenbroek tijdens het Radio NL Mega Piratenfestijden. Heel veel plezier, Kirsten.
1: Dankjewel.

0: Loco, loco. Jeffrey Heesen bij Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur, dinsdagavond. Het is dialect dinsdag in het laatste rondje. We zijn dus op zoek naar een liedje in het dialect. Eventjes een liedje uit de Neder-Saxisch. Misschien iets in de Friese taal. Ik weet dat het is een taal, hè? Geen dialect. Maar goed, hè? Voor de duidelijkheid. Hoort er ook eventjes bij. Misschien ook wel een liedje in het Haags. Hè? We hebben de Ruigens al gedraaid met Chico. Of misschien wel een Brabants liedje vanavond. Kom maar door in de gratis Radio NL app. Als het maar een liedje in het dialect is, dan kun je het nu aanvragen in de app voor het laatste rondje op Dialect Dinsdag.

0: Het was Robert Pater, de Franse chansonnier met Blijf toch bij mij.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio Reltisch dinsdagavond, dialect dinsdag in het laatste rondje. Iedere dinsdag gaan we op zoek naar een liedje in het dialect of in de Friese taal. Hè. Dat mag natuurlijk ook. We hebben al een liedje in het Brabants gehad. We hebben het West-Friese al gehad. Volgens mij hebben we ook al wel een keer het Neder-Saxisch gehad. Hè. Dus van Groningen, Drents, Overijssels en alles valt eronder. Het Sallands. En vanavond, ja, een liedje dat meerdere malen aangevraagd wordt. Ik kom er zo op. Eerst even een paar liedjes die aangevraagd worden. Jury uit Veenendaal bijvoorbeeld. Brommers Kieken van Jovink en de Voederbeatles. Trots van de Achterhoek. Koen uit Leiderdorp. Barry Badpak uit Leien. Het Grasmaaier. Tot morgen. Luc Genet uit Anna Paulona. Doe maar de neus omhoog. Van Robin Herzen in het Limburgs. Heel mooi. Jesper uit Sint-Pichels-Gestel. Springen onder je van Snollebollekes. Monique uit Roosendaal. Beer om een klok. Van E3. Dan zie ik nog binnenkomen. Even kijken. Daan uit Klaasinaveen. Jan Biggel met Verkeerde Gat. Houdoe. Nico uit Sassenij met nummer Respect voor U. Heb ik. Respect. Weet niet als je hem hebt. Tolkoop uit Aalten. Dialect dinsdag graag normaal met Hikikowan. Ruben uit Aalten wil ook normaal met Oerend Hart voor Corso Vroeg Bomans. Maar er is één liedje vanavond dat twee keer wordt aangevraagd door twee onafhankelijke mensen. Allereerst door Gerrit ter Horst uit Wolvenga. En ook Auke Buskee uit Assen, die vraagt hem aan. Zegt erbij een hele goede avond, Ivo. Draai maar een verzoekje in het dialect. Of in dit geval de Friese taal. Hè? Anders gaan we heel veel mensen boos maken als ik het er niet bij zeg. Twarres met Verbisto. Groetjes van Auke en Henry Buskee uit het altijd prachtige Assen. Ja, dit is zo'n bijzonder liedje in de Friese taal. En een dikke nummer 1 hit geweest in Nederland. Dus ja, of je nou uit het puntje van Limburg komt of uit het noorden van Groningen. Dit liedje, dat kun je zo meezingen. Twarres, Verbisto.
2: De tijd

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hallo.
2: Hi. Sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 9 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Dat komt waarschijnlijk door de brandgangen die zijn gemaakt. Het vuur is nog niet uit en blijft lastig te blussen. Door lage bewolking kunnen blushelikopters vandaag en morgen niet helpen. En ook blijft de rook heel erg hangen. In Slovenië is een inwoner van het Gelderse Tiel om het leven gekomen bij een ongeluk met zijn terreinwagen, melden meerdere media. Hij was in bergachtig gebied vast komen te zitten en probeerde de auto weer los te trekken. Dat ging mis. De wagen viel tientallen meters een ravijn in. De man was op vakantie in Slovenië. Boeren gaan morgen demonstreren in Drenthe. Ze willen bij alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staan hun bezwaren tegen de nieuwe stikstofplannen. De organisatie verwacht meer dan 1000 boeren en belooft dat die niet met trekkers over de snelweg zullen rijden. In Californië is de rechtszaak begonnen tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op hevige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
18: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Youfone.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
13: Dit is de muziek van Radio NL.
22: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
13: Radio NL. Ja.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Dit is Radio NL.

0: altijd aan.
1: Radio NL.
0: Radio NL.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: vanavond heb ik nooit genoeg.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Een SO vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. SO. Omdat elke rit telt.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
13: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
14: Ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
15: Tot snel op 247wood.nl.
16: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 10 uur.
18: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Een enorme verzameling documenten over de toeslagenaffaire is niet expres achtergehouden, zeggen de verantwoordelijke staatssecretarissen. Ze hoorden zelf pas vorig jaar over de documenten, maar toen was het al te laat om ze nog in te dienen bij de enquêtecommissie over het toeslagenschandaal. 2/3 van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Een meerderheid wil dan ook dat er in zo'n geval wordt ingegrepen door de politie. Het geldt trouwens ook voor klimaatprotesten, ook daar ligt de grens bij een snelwegblokkade. Het is al dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Volgens de regio-omroep komen tientallen jongeren elke avond bij elkaar en ontstaat er een kat-en-muisspel met de politie. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. Aanleiding voor de onrust zou een burenruzie zijn. Vanavond zijn 8 mensen opgepakt. In Duitsland is een ontsnapt schaap in een bus gekropen die geparkeerd stond om schoongemaakt te worden. De deuren stonden open en daardoor kon het schaap erin en ging meteen liggen tussen de stoelen. Medewerkers die het zagen belden de politie, die de eigenaar opspoorde. En intussen ging de bus met schaap en al nog door de wasstraat. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
22: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
23: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
24: Ben
0: ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
25: Anders ga je mis.
18: Dit is de muziek van Radio NL.
26: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
18: Radio NL. Ja,

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Boeie.
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes, hamster.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 11 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Assen is op de hoogte van het boerenprotest in Drenthe morgen en wil zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Zeker 1000 boeren willen alle Drentse gemeentehuizen bezoeken om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Ze beloven niet met trekkers de snelweg op te gaan. Weer een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Roermond. Begin vorige maand heeft een man geprobeerd weg te komen. Hoe die dat precies deed, is niet duidelijk. Een poging van een andere man in het voorjaar lukte wel. Die ging er vandoor tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Hij werd 2 maanden later opgepakt. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En Marilyn Monroe zou dit jaar 100 zijn geworden en daarvoor krijgt ze een bijzonder cadeau, haar eigen Barbie-pop. Vanaf vandaag is hij te koop en ze draagt een van haar bekendste outfits, een roze satijnen jurk. Die droeg ze in een filmscène waarin ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend zong. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?
3: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Dit is de muziek van Radio NL.
20: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
12: Radio NL.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
13: Oei!
14: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: En alle Ariel, ook tweede gratis.
13: Zoei!
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Yes! Hamster!
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 12 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die hebben aangekondigd om morgen te gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. Boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn vanavond 8 mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het is al dagen onrustig in de wijk. Tientallen jongeren spelen daar een kat-en-muisspel met de politie. Ze steken vuurwerk af en gooien stenen door de ruiten. De oorspronkelijke aanleiding van de onrust was een burenruzie. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn straks terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. Vanaf morgen zijn de eerste 10 afleveringen te zien. Daarna verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
15: Dit is de muziek van Radio NL.
19: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
15: Radio NL.
20: Ja, ze

0: gaat de dag nooit voorbij.
1: NL Radio NL.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk is inmiddels offline gehaald. Nu het niet meer zo heet is en er weer wat regen valt, is het een stuk rustiger bij de dierenambulance, meldt het AD. Precieze cijfers hebben ze nog niet, maar de vrijwilligers hebben nu ook weer eens tijd voor een kop koffie. Niet alleen wilde dieren, maar ook huisdieren en vee hadden last van het warme weer. Het was even flink schrikken voor een vrouw uit het Limburgse Blerik. Ze zag namelijk een python tussen haar kleren in de slaapkamer kruipen, meldt L1. Nog voordat de dierenpolitie er was, lukte het de buurvrouw al om de slang te vangen. De python bleek van haar te zijn en was ontsnapt uit haar terrarium. En Madonna is de grote favoriet bij de uitreiking van de Video Music Awards van MTV. Ze is maar liefst in 11 categorieën genomineerd, onder meer voor beste video en artiest van het jaar. Taylor Swift maakt kans op 9 prijzen. De muziekprijzen worden eind september uitgereikt in Los Angeles. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
1: Is de muziek van Radio NL.
8: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL.